0: Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

10 om erop uit te gaan. En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen aan een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle elektrische fiets.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Het tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Ja.
1: In augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg hier op Radio Gelderland.
2: Ja. Dit is het moment.
3: Ja, vind ik wel.
1: Ja. Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
2: Het gaat dwars door de provincie Gelderland.
1: Het tv-programma wat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
2: 20 mooie routes.
1: Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar. En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
0: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?
1: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland. Misschien straks wel die elektrische fiets.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer, de dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland. Heb je

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Het meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de Belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. En met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusing Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkeukens.nl.
3: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
4: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
3: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
0: Goedemorgen Gelderland.

hier niet uit te doen hoor. Jermaine Stewart. En We Don't Have to Take Our Clothes Off. Goedemorgen. Kijk nu naar buiten. En dan hoop ik dat het bij jou onbewolkt is. Nu naar buiten kijken, want de maan is gedeeltelijk verduisterd. Ruim 2 weken na de zonsverduistering is er op dit moment een gedeeltelijke maansverduistering te zien. Dus dan schuift de aarde tussen de zon en de maan. Dus een groot gedeelte van de maan verdwijnt in de schaduw. Het hoogtepunt is zometeen om 14 minuten over 6. Dus dat is over 7 minuten. En dan is ongeveer 93% van de maan bedekt. En daarna verdwijnt hij achter de horizon. Dus de maan staat op dit moment wel al laag. Aan de zuidwestelijke kant. Maar nu...

28 augustus, deze vrijdag. Ik heb de maan zo duidelijk niet kunnen zien, helaas. Want het is hier echt te bewolkt. Maar ik heb er wel weer redelijk geslapen vannacht. En dat is deze week wel een unicum, dus ik ben toch wel blij. Ik werd één keer wakker van het onstuimige weer gisteravond. De stevige onweersbuien die zijn inmiddels weggetrokken. Vanuit het zuidwesten is het wat droger geworden. Al voelde door de hoge luchtvochtigheid nog wel wat broeierig aanbuiten. Het koelde nauwelijks af. De temperatuur zakte niet echt onder de 18 graden. Vanochtend begint de dag met geregeld zon. Vanmiddag ontstaan er opnieuw stevige buien. En opnieuw dus kans op onweer, windstoten, plaatselijk veel regen. En mogelijk ook dikke hagelstenen. Dus ook vanmiddag code geel voor het hele land. Dit weekend wordt het een stuk minder warm, met af en toe een bui, maar ook ruimte voor de zon. Wordt het dit weekend zo'n 22 graden met een matige zuidwestenwind. Je krijgt van mij een greep uit het Gelders nieuws en dat wat de ochtendkranten schrijven. De ramp in Nepal is natuurlijk overal groot nieuws. De Telegraaf en het AD openen ermee. En ook Trouw, NRC en de Volkskrant besteden er ruim aandacht aan. Het Nederlands Dagblad zoomt in op hulp vanuit christelijke noodhulpclubs die samenwerken met lokale kerken. In de Edese wijk Veldhuis is vannacht een auto volledig uitgebrand op een parkeerplaats. Buurtbewoners waarschuwden rond 14:15 de brandweer. Drie omwonenden wisten hun auto nog net op tijd weg te rijden. De politie vermoedt brandstichting. Bij een andere auto verderop in de straat is het mogelijk ook brand gesticht. In IJsland is morgen een referendum. De bevolking stemt of de regering moet gaan praten over de EU-lidmaatschap. Het EU-lidmaatschap. De Volkskrant en het Financieel Dagblad hebben het erover vanochtend. Het draait om vis en veiligheid. Het Ja-kamp wijst op de geopolitieke kwetsbaarheid van het land zonder een eigen leger. Tegenstanders maken zich zorgen om de visserij. De Telegraaf opent met makelaars die vals spelen bij de verkoop van woningen. Je hoorde het ook net in het journaal. Vereniging Eigen Huis kreeg in 4 maanden bijna 1000 klachten over vriendjespolitiek en prijsopdrijving. Ook in de Telegraaf, de Field is binnengevallen bij de zoon van Emiel Raterband. Verdacht van beleggingsfraude met 23 miljoen euro. Dat laatste meldt de Gelderlander ook, met doorzoekingen in onder meer Arnhem en de gemeente Renkum. En tot slot een verhaal waar je even voor moet gaan zitten. In Australië is een draagmoeder bevallen van een tweeling. Maar de twee baby's blijken genetisch helemaal geen familie van elkaar. Hoe zit dat? Nou, bij de vrouw was via IVF een embryo van een ander stel geplaatst. Maar, tegen de regels in, had ze in diezelfde periode ook seks met haar man en raakte ze daar ook op natuurlijke wijze zwanger van. Het jongetje is dus haar eigen kind. Het meisje is van het andere stel. En de Australische wet had hier even geen antwoord op, dat snap ik. Dus hier moest een rechter aan te pas komen. Die bepaalde dat ieder kind bij de biologische ouders opgroeit. En het mooie, de twee gezinnen hebben dan wel afgesproken dat de kinderen elkaar kunnen blijven zien. Ja, dat lijkt me wel, zeg. Als tweeling. Maar het is wel tweeling, maar niet dezelfde ouders. Ik wist niet dat dit kon. Maar ja, dat is dus in Australië eigenlijk ook niet natuurlijk. Hè? De Steve Miller Band nu. En Rocking Me op Radio Gelderland. 6:11. Het hoogtepunt van de maansverduistering is over 2,5 minuut. Dus ik hoop dat er geen wolken bij jou zijn dat je hem kunt zien.

Van daarvoor dus de Steve Miller Band en de Rocking Me's. Even kijken in de app van Radio Gelderland of het luisteraars is gelukt om de maanse duistering te zien op dit moment. Ja, Dineke die appt een foto vanuit Ede. Die zegt, ja, hier is het nog donker, hè, maar het ziet er ook bewolkt uit. Tinus uit Lichtenvoorde, geen verduistering te zien. Door de wolken, groetjes uit Lichtenvoorde. En Theo, die zit in Putten, die stuurt ook altijd de weersupdates. Die zegt ook, helaas, geen maanse duistering te zien hier vanwege nevel en mist.

0: Sommieu op Radio Gelderland. 6:59.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Ja, je wil de dag wel lekker beginnen. En dat wil ik graag met de volgende plaat. Althans, de volgende plaat. Ik heb alleen het intro voor je. Welke plaat is dit?
1: Een goed begin.
0: Ja, die wil ik dus graag draaien. Maar welke is het? Heb jij het intro herkend? Stuur dan even de titel en de artiest via de mail frank@gld.nl of een appje naar de studio. En mocht er het goede antwoord tussen zitten, dan kan ik hem zo meteen draaien. Dus nog één keer even het intro.
1: Een goed begin.
0: Ja, het is wel een iconisch intro. Iconisch gitaartje. Je zou willen dat je het zelf zo kon, toch? Maar welke plaat is het? Titel en artiest via de mail frank@gld.nl of een appje. En terwijl je nadenkt, draai ik Hot Chocolates en You Sexy Thing.

plaats delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats delict.

0: oceaan van Raccoon. Ik krijg nog wat appjes binnen van luisteraars die toch even naar buiten zijn gelopen de afgelopen minuten. Om te kijken of zij de maansverduistering konden zien. Gert bijvoorbeeld vanuit Hattem stuurt mij een bewolkte foto. Niks te zien. Eigenlijk op bijna alle plekken die ik doorkrijg niks te zien. Maar Willy wel. Die woont in Nijkerk en die hoorde mij dat zeggen van het is nu op het hoogtepunt, zo rond 5:15. Die is even naar buiten gelopen op haar balkon en die heeft het dus gezien. De maan was grotendeels verduisterd door de schaduw dus. En bijzonder om te zien, zegt ze.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
2: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
3: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
0: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Winterswijk is het 18,3. In Gaanderen 19,2. Vandaag starten we droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt snel op naar 22, 23 graden. Vanmiddag krijgen we vanuit het zuidwesten opnieuw te maken met buien, met kans op zware windstoten en onweer. Aan het eind van de middag wordt het vanuit het westen dan weer droog. Op de Maas bij Dreumel dreigt een schip te zinken nadat het water maakte. De brandweer en een blusboot zijn ingezet en de lading is uit het schip gehaald om het drijvend te houden. Het scheepvaartverkeer op de Maas ondervond geen hinder van deze actie. En topatlete Femke Broedersbol uit Hilsum heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter opnieuw verbeterd. Bij de Diamond League in Zurich liep de 26-jarige een toptijd van 1:54.71. Dat is ruim 17e sneller dan haar record van vorige week. Dus die is op de goede weg, iedere week wat sneller. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze Omroep Gelderland app.
4: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
5: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
4: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
5: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
6: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
7: Goedemorgen Gelderland.

0: Rosanna en Toto op Radio Gelderland. Je hebt misschien al gehoord dat wij promotjes draaien op de radio, dat wij Schouwburg kaartjes gaan weggeven. Vanaf volgende maand kun je op onze kosten een avondje naar het theater. Als je in Nijmegen nou al uitkeek naar een avondje theater of Schouwburg, dan moet je daar nog wat langer geduld hebben. De verbouwing van de stad Schouwburg in Nijmegen loopt namelijk opnieuw vertraging op, want de gemeente stuurt de aannemer weg en zoekt nu een nieuwe.
1: Een flinke tegenvaller, alweer voor de grootste stad van Gelderland, vindt ook de directeur van de sterk verouderde Schouwburg daar.
2: Nijmegen zal een jaar langer zonder Schouwburg moeten doen.
1: De verbouwing van het Rijksmonument uit 1961 loopt namelijk nog meer vertraging op en pakt nog duurder uit dan al het geval was. Hoeveel duurder is nog onduidelijk. De gemeente Nijmegen, eigenaar van het gebouw, heeft met onmiddellijke ingang de aannemer aan de kant gezet. Die vroeg meer geld dan was overeengekomen.
3: Het is niet volgens de afspraken, nee.
1: Het is voor de gemeente nog te vroeg om na te denken over het verhalen van de oplopende kosten door de vertraging op de bouwcombinatie waar nu de samenwerking mee is beëindigd.
3: Daar is op dit moment helemaal geen sprake van. Het belangrijkste waar we nu voor staan is, we hebben afscheid genomen van deze aannemer en we gaan nu een nieuwe aannemer zoeken.
1: Het is niet de eerste tegenvaller. Eerder al viel de verbouwing 60% duurder uit dan gedacht. Geen 27, maar 42,5 miljoen euro. En daar hield de ellende niet mee op.
2: Ja, dat je bijvoorbeeld vleermuizen tegenkomt in een pand wat 64 jaar nauwelijks is aangeraakt. Daar moeten we dan mee dealen.
1: In een land waar alles steeds duurder wordt, moet nog blijken of er een aannemer te vinden is die de gedroomde schouwburg voor de Waalstad kan realiseren voor dat bedrag van meer dan 40 miljoen euro.
3: We hebben er alle vertrouwen in dat wij partijen kunnen vinden die dit willen uitvoeren.
1: Als er niet nog meer misgaat, zouden de eerste voorstellingen in de vernieuwde Schouwburg van Nijmegen te zien kunnen zijn na de zomer van 2029.
2: Ik blijf altijd heel erg hoopvol.
0: Ja, de directeur zegt dus hoopvol te blijven, maar je moet wel geduld hebben. Over 3 jaar dan zouden de eerste voorstellingen in de vernieuwde Schouwburg te zien moeten zijn. Zouden. Het ultieme Schouwburg-drama zet zich dus nog even voort daar in Nijmegen. Maar zoals ik dit verhaal begon, je kunt op onze kosten wel naar de Schouwburg. En dat gaan we vanaf volgende maand doen, Radio Gelderland. Het enige wat jij daarvoor moet doen, is ons vertellen hoe je het vond. Hoe leuk is dat? Dus wij geven jou een kaartje voor een avondje Schouwburg. Op voorwaarde dat we je daarna op de radio mogen vragen hoe was het. En gewoon eerlijk zijn, als je dat niks vond, dan vond je het niks. Oh, dat gaan we vandaag al doen. Ik hoor dat we het vandaag al gaan doen. Dat is leuk. Zometeen dus vanaf de 9 uur bij Rob. De eerste Schouwburgkaartjes. Goh, doe dat nu al.

0: Paul Simon en Graceland. Maakt het alweer bijna 6:15. En ik ben eigenlijk bijna vergeten om dat goede begin nog te draaien.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ik zat met die Schouwburgkaartjes. Vanmiddag vanochtend dus bij Rob Kleijs in Op de Koffie. Kun jij kans maken op Schouwburgkaartjes? Hoe dat allemaal werkt, dat gaat Rob je nog wel uitleggen later vanochtend. Maar dan kun je dus op onze kosten naar de Schouwburg. Ik liet jou eerder vanochtend dit horen.
1: Een goed begin.
0: Met de vraag, welke plaat is dit? Titel en artiest kon je doorgeven. En dat is onder andere gedaan door, even kijken hoor, door Gerrit, door Ernst, door Fridi, door Wil en door Marco. En die hebben het eigenlijk allemaal stuk voor stuk goed. Want die herkennen het iconische intro als Hank the Knife and the Jets. En dit is natuurlijk de Guitar King, jawel.

0: mooi gitaarsolootje van Henk Knijf en de Jets met Guitar King uit 1975.
1: Goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag met Henk de Knijf en de Jets. En het liedje heet Guitar King.

0: Bruno Mars en I Just Might. En daarvoor een goed begin, Hank de Nijn van de Jets en de Guitar King.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, hoe is het buiten? Te bewolkt om de maansverduistering te zien. Had ik bijna willen concluderen vanochtend. Berend van Straten, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Maar ik heb één melding van een luisteraar uit Nijkerk. Die heeft even vanaf haar balkon het toch kunnen zien.
2: Ja, dan heeft hij inderdaad echt wel geluk gehad, hoor. Want het is toch wel op de meeste plekken echt wel zwaar bewolkt. Dus er zijn weinig gaten in het wolkdek. Ik heb net ook even proberen te kijken, maar het is echt een lastig verhaal. Alleen in het uiterste westen en zuidwesten van het land komen wat bredere opklaringen voor. En hier en daar inderdaad is een enkele opklaring, moet je even geluk hebben. Maar het is inderdaad helaas voor weinig mensen te zien deze ochtend.
0: Ja, ja, een soort grote deken van motregen een beetje boven Gelderland.
2: Klopt, ja. Ja,
0: het merendeel.
2: Ja, het is een grote, heel veel laaghangende bewolking. Af en toe inderdaad een licht spatje motregen wat eruit valt. Het is een beetje broeierig daarnaast.
0: Ja, 18 graden of zo. Het is echt zacht.
2: Precies. Ja, klopt inderdaad. Ja. Ja, we hebben natuurlijk die onweersbuien gehad afgelopen nacht. Viel eigenlijk wel mee met hoe stevig ze waren. Alhoewel er zeker ook in Gelderland echt flink wat regenwater naar beneden is gekomen. In de Achterhoek is lokaal meer dan 30 mm gevallen. Dus ja, het is hier en daar wel eentjes losgegaan. Maar gelukkig niet echt zware windstoten of iets dergelijks die afgelopen nacht zijn voorgekomen.
0: Nee, ik denk dat dat heel anders was geweest als dat gisteren overdag was gebeurd.
2: Zeker. Ja, ja. Nou ja, klopt inderdaad. Ja,
0: maar we krijgen vandaag nog wel, hè?
2: Ja, inderdaad. Vandaag zit ook nog wel wat onstabieler weer op ons te wachten. Dat is deze ochtend nog niet het geval. Het is nu dus grijs, maar die bewolking gaat in de loop van de ochtend wel oplossen. Gaat de zon af en toe schijnen, maar echt zon overgoten gaat het niet worden. Het is dus nog een beetje broeierig warm vandaag, met uiteindelijk temperaturen die aan het begin van de middag oplopen naar graad 21, 22. En dan, ik denk rond een uur of twee, dan gaan er toch weer opnieuw stevige buien vanuit het zuidwesten over de provincie trekken. En dan in de tweede helft van de middag moeten we in Gelderland echt wel rekening houden met stevige exemplaren, waarbij ook wel forse windstoten voor kunnen komen. Dus die regenraden goed in de gaten houden, want het kunnen echt wel stevige exemplaren zijn. Afgelopen nacht ging het echt om een wat grootschaliger onweerscomplex. De buien die vanmiddag over de provincie gaan trekken zijn wel echt wat lokalere buien. Dus van de regionale verschillen zullen dan wel een stuk groter zijn.
0: Oké, en het weekend?
2: Het weekend wordt het wat minder onstabiel, maar helemaal droog gaan we het zeker niet houden. Want er trekken opnieuw flink wat buien over de regio. Zaterdag overdag valt het mee, vooral de avond moeten we rekening houden met meerdere buien. Wel een stevige wind uit het zuidwesten en de temperatuur komt uit op zo'n 23 graden. Zondag weinig verandering, wederom wisselvallig met een mix van zon, wolken en enkele buien. Stevige zuidwestenwind bij 22 of 23 graden.
0: Oké. Berend, dankjewel. En tot over een uurtje. Dan pakken we de draad weer op. Kijken wat de laatste modellen zeggen. Wat we ook na 7 uur gaan doen is natuurlijk plaatdelict. We hebben iedere ochtend pakken we een dossier uit de kast van de platenpolitie. Daar zit een plaat bij waarvan iets niet helemaal in de haak is. En dan is aan jou de vraag welke plaat is dat. Kunnen we dat dossier oplossen en de ether wat veiliger maken? Als je het goed hebt, dan maak je kans om gouden tipgever

worden. En dan krijg je de Radio Gelderland zaklamp. Dus dat gaan we zo na 7 uur doen. Maar eerst een klassieker uit de jaren 80 van de Tom Tom Club. Dat was het zijproject van leden van de Talking Heads, Tina Weymouth en Chris Frantz. En hun debuutsingle ga ik nu draaien, 1981. Funk, new wave en een speelse rap. Eigenlijk nog voordat de hip-hop echt doorbrak in de popmuziek. Het is opgenomen op de Bahama's en het bevat zelfs ook nog een Marokkaans kinderliedje. Aramsamsam, Aramsamsam. Dat stukje is dat. Ik heb het natuurlijk over Wordy Rapping Hood uit 1981. Enjoy.

0: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
3: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Kom vrijdag 28 augustus naar onze open dag van 2 tot 4. Kijk op woneninhetblauw.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
7: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze of wel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
6: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
8: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
6: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Dankjewel. Verkeersinformatie dan, eigenlijk alleen een melding op het spoor. Er rijden namelijk op dit moment geen treinen tussen Zutphen en Winterswijk. Dat komt omdat daar een boom op het spoor ligt en daar hebben ze nog zeker 1,5 uur voor nodig om die te verwijderen.
10: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
11: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
12: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
16: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
17: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. PerSafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
18: Hey,
15: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: PerSafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we er al?
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen? En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
22: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
23: Goedemorgen Gelderland.

0: 9 minuten over 7. Goedemorgen, het is vrijdag 28 augustus. En helaas, ik heb hem niet kunnen zien, de maansverduistering vanochtend. Maar ik heb wel lekker geslapen. En dat is ook een grote pluspunt voor deze week. Ik werd één keer even wakker, dat was het onstuimige weer gisteravond. Die stevige onweersbuien, die zijn inmiddels weggetrokken. Het is wat droger geworden vanuit het zuidwesten. Maar het voelt wel broeierig met 18 graden buiten. Vanochtend beginnen we de dag met geregeld zon. Vanmiddag ontstaan er opnieuw stevige buien met kans op onweer, windstoten en plaatselijk veel regen in korte tijd en ook hagel. Daarom geldt vanmiddag code geel voor het hele land. Dit weekend wordt het een stuk minder warm met zo'n 22 graden, af en toe een bui, maar ook ruimte voor de zon. Je krijgt van mij een greep uit het Gelders nieuws en dat wat de ochtendkranten schrijven. De ramp in Nepal is overal groot nieuws. De Telegraaf en het AD openen ermee en ook Trouw, NRC en de Volkskrant besteden er ruim aandacht aan. Het Nederlands Dagblad zoomt in op de hulp vanuit christelijke noodhulpclubs die samenwerken met lokale kerken. De politie is op zoek naar een man die een vrouw mishandelde in een deunerzaak in het centrum van Arnhem. Die zaak was gisteravond te zien in ons opsporingsprogramma Plaats Delict. De vrouw van 25 werd na een avondje stappen tegen haar keel geduwd, viel op de grond en kreeg daarna meerdere trappen en vuistslagen. Ze hield er kneuzingen aan over en kampt nog altijd met de mentale gevolgen. De verdachte is volgens het slachtoffer rond de 50, zo'n 1,85 meter en heeft zwart-grijs haar. Onze bewakingsbeelden staan op gld.nl. Wie de man herkent, die kan bellen met 0800 60 70 of anoniem via 0800 7000. Dan de tijgermug, die heeft zich stevig genesteld in Lent bij Nijmegen. Bijna een derde van alle tijgermugvondsten in Nederland komt dit jaar uit die ene wijk in Lent. Ook in Eerbeek zijn er opvallend veel gevonden. Het beestje is kleiner dan een dubbeltje, maar steekt agressief en kan tropische ziektes overbrengen. De Voedsel- en Warenautoriteit voert vandaag dan ook een grote bestrijdingsactie uit in Lent. Onze atlete Femke Broeders-Bol heeft opnieuw het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. Bij de Diamond League in Zurich deed ze dat. Het oude record stond op naam van Ellen van Lange sinds de Olympische Spelen van 1992. En nu dus Femke in 2026.
1: En daar staat hij, Femke Broeders-Bol. Loopt hier 1:54.71 en verbetert haar eigen nationaal record met maar liefst 17e van een seconde.
0: Ja, knap, hè. Telegraaf opent met makelaars die vals spelen bij de verkoop van woningen. Vereniging Eigen Huis kreeg in 4 maanden tijd bijna 1000 klachten over vriendjespolitiek en prijsopdrijving. Het AD meldt dat steeds meer scholen het schoolreisje schrappen omdat ouders de vrijwillige bijdrage niet meer kunnen betalen. Een speeltuin om de hoek in plaats van een dagje uit. En we sluiten af in Leeuwarden. Daar dromen ze van een Friespaard van 30 meter hoog als blikvanger bij de stad. De Schotse beeldhouwer Andy Scott, bekend van de enorme paardenkoppen in het Schotse Falkirk, is alwezen rondkijken in de Friese weilanden. 2 stichtingen die staan erachter. De eerste schetsen die liggen er. Alleen het prijskaartje, dat mag er ook wezen. Namelijk, wat kost zo'n paard van 30 meter hoog? 20 tot 30 miljoen euro. Ja, daar zullen ze in Friesland nog wel even over moeten hinniken. He? Heeft niet iedereen liggen. Maar stel je voor dat je daar rijdt, het vlakke land van Friesland, en dat er zo'n enorm, krachtig, trots, mooi Fries paard staat. Ik vind het wel een idee. Ik vind het wel tof. Maar ja, ik heb geen 30 miljoen euro.

0: time, I know it's for real. Donna Summer op Radio Gelderland maakt het 7:15. Goedemorgen. Zometeen plaat delict, maar eerst een artikel wat je op dit moment kunt lezen bij ons op de site gld.nl. Dat gaat over het verhaal in het Wold bij Winterswijk. Daar staan alle sloten droog en de mais is nu al van het land gehaald, weken eerder dan normaal, door de droogte. Een groep van 26 families heeft nu zelf bij het waterschap aangeklopt, want ze besloten, we moeten een plan maken.
1: We staan hier eigenlijk al bij een maisland wat gehakseld is. En dat is eigenlijk al heel vroeg in het jaar. Normaal gesproken is dat pas over 4-5 weken. Maar dat is heel veel van die mais, en we kunnen dat hier ook zien, is eigenlijk noodrijp geworden.
2: Ja, dus de mais is al klaar en moest van het land, omdat er anders niks meer mee te beginnen was.
1: Inderdaad. En we hebben net ook al bij een sloot gestaan. Het is, alle sloten staan droog. De natuur die snakt gewoon naar water.
2: Ja. Ja, dus dacht u, waterschap, ik heb wel een paar ideeën. En ik heb ook een paar buren die daar wel ook over mee willen denken.
1: Ja, dat klopt. En ik was gelukkig niet alleen. Hè, want we hebben, dat is het mooie van Winterswijk. Daar hebben we nog iets als nabuurschap. Hè, noberschap, zoals wij dat zeggen. En toen hebben we eigenlijk 26 families bij elkaar weten te krijgen. En toen hebben we gezegd met elkaar, ja, we willen daar graag wat aan doen. En zijn daarmee met die vraag naar het waterschap gegaan en gezegd van, wij hebben wel ideeën, kunnen jullie ons meehelpen?
2: Ja, want u woont hier op een wat hoger stuk, hè, van Winterswijk.
1: Ja, Winterswijk ligt ongeveer 40 meter boven NAP en heeft heel veel zandgronden. Hè, dus we zijn het water eigenlijk ook heel snel kwijt, hè, door de hoogte. En twee, ook gewoon door het feit dat die zandgronden, die zijn heel doorlatend.
2: Wat voor een initiatief zijn jullie nou gestart om toch meer water dan hier vast te houden?
1: Ja, dat zijn, we hebben nogmaals, met alle families hebben we nagedacht over eigen initiatieven. En daar zijn nu een aantal maatregelen uit naar voren gekomen. Dat we, ja, er zijn overal droogtestuwen geplaatst. En dat zijn stuwen die we zelf kunnen gebruiken of inzetten en kunnen regelen. Hè, zodat we water of afvoeren of vasthouden. Maar er worden ook sloten gedempt en sloten verondiept. Hè. En dat zijn relatief eenvoudige maatregelen die genomen kunnen worden. Maar die hebben we wel gezamenlijk met het waterschap bedacht.
2: Ja, het is eigenlijk ook een beetje misschien wel een oproep naar iedereen. Hè. Kijk ook wat je zelf kan doen misschien.
1: Ja, inderdaad. Inderdaad, hè, want dat is, we kijken vaak naar de overheid van, hey, joh, wat gaan jullie voor ons doen? Hè? Maar in dit geval zijn wij dus echt begonnen. En dan kun je dus als burgers kun je ook gewoon echt wat doen.
0: Ja, en als het straks dus weer eens met bakken uit de lucht komt, kunnen de stuwen gewoon weer open. Het waterschap Rijn en IJssel doet op meer plekken in de Achterhoek dit soort projecten samen met bewoners.

0: The Beatles en Good Days Sunshine maken 10 voor 7:30.
1: Plaatdelict.
0: Het laatste dossier van deze week. We pakken het erbij.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Iets is niet helemaal in de haak. Aan jou de vraag om deze zaak op te lossen. En daarmee kun je gouden tipgever worden en dus een Radio Gelderland zaklamp winnen. We behandelen vandaag een zaak van illegale jacht- en dierenmishandeling. De zij uit de titel is geen vrouw, maar staat symbool voor een dier, een vogel. Uit onderzoek van de biologen op de burelen van de platenpolitie betreft het hier of een meeuw of een houtsnip. Daar zijn we nog niet helemaal uit. Liefhebbers van klassieke muziek zien er dan ook een verwijzing naar het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Hoe dan ook, deze aangifte gaat over de zinloosheid van het doden van iets dat juist gemaakt is om vrij te zijn. Volgens het onderzoek vloog het slachtoffer diezelfde ochtend nog vrij door de lucht, totdat een schot abrupt een einde maakte aan zijn vlucht. Getuigen spreken van een volstrekt zinloze daad. Een weerloos dier dat niemand tot last was, werd getroffen door een enkel stukje lood. De recherche onderzoekt waarom iemand besloot het leven te nemen van een wezen dat juist symbool stond voor vrijheid en schoonheid. Achter dit dossier schuilt een indringende vraag. Hoe kwetsbaar is het leven als één onbezonnen schot alles kan veranderen? Dus illegale jacht op een beschermde vogel. Een vogel wordt zonder noodzaak neergeschoten. Het nummer gebruikt die gebeurtenis als metafoor voor de kwetsbaarheid van het leven en de willekeur waarmee de dood kan toeslaan. Hiervoor zoeken wij een Nederlandse singer-songwriter die het inderdaad baseerde op dat stuk van Tsjechov. En het nummer groeide later uit tot een veelgebruikt lied bij herdenkingen vanwege de universele boodschap over verlies en vergankelijkheid. Ik heb een versie klaarstaan, mits die wordt geraden natuurlijk, waar hij het zingt met wat vrienden en vriendinnen uit de kleinkunstwereld. Enig idee welke plaat ik zoek? Je kunt het laten weten via frank@gld.nl of via een appje naar de studio. En dat stuur je naar 06-22-22-1342. Dit is ook Nederlands. Dit is van Dikhout. Te veel is niet genoeg.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
4: En ga er maar eens lekker voor zitten.
3: Veel kijkplezier.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
2: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
4: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
5: Het is precies 19:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Aalst is het 18,1, in Borculo 19,1. Vandaag starten we vrij droog en zonnig. De temperatuur loopt snel op naar 22 graden. Vanmiddag krijgen we vanuit het zuidwesten opnieuw te maken met buien. Kans op zware windstoten en onweer. Aan het eind van de middag wordt het vanuit het westen droger. Een brommerrijder is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Voorthuizen. Het slachtoffer moest worden gereanimeerd en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde tijdens de drukte rond de jaarlijkse oldtimeroptocht, toen een automobilist bij het keren in een file de brommerrijder vermoedelijk over het hoofd zag. En de bouwers van het bloemencorso in Winterswijk moeten improviseren door een tekort aan dahlia's. Door de droogte zijn er zo'n 15.000 bloemen minder dan verwacht, waardoor sommige onderdelen van de corsowagens zijn aangepast. Ondanks het tekort verwachten de bouwers dat alle wagens op tijd klaar zijn voor het corso. De eerste wagens verschijnen zo om 10:00 aan de start en zometeen meer daarover. Meer Gelders nieuws lees je ook op gld.nl en in de mobiele app. Dan het spoor. Daar rijden geen treinen tussen Zutphen en Winterswijk. Dat komt omdat er een boom op het spoor ligt. En dat ligt daar zeker nog een uur.
6: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
7: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
8: Mijnleesbril.nl.
9: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
15: Oké, we gaan.
16: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
18: Goedemorgen Gelderland.

0: Coldplay en Paradise. 8:08. Vandaag het bloemencorso in Winterswijk. Ik zei het net al, het is wel een beetje puzzelen geweest. Of flink puzzelen kun je wel stellen dit jaar. Want door de droogte hebben we een stuk minder dahlia's binnengekregen dan gehoopt. En er is bijvoorbeeld een corso-groep die mist 70 bakken aan bloemen. Dus om die wagen zo meteen om 10:00 wel bij de start te hebben, moesten ze eigenlijk gewoon een stuk van hun wagen afhalen.
1: Op onze wagen 135.000 bloemen. Ja, er hadden er meer op gekund. Onderin zitten hele grote stukken zee. Dan had je er denk ik nog zo'n 100.000 bij op kunnen tellen. Maar wij zijn een kleine groep, dus we hebben ervoor gekozen om dat al helemaal een alternatief materiaal te doen. We hadden wel een groot tekort. In totaal 70 bakken, dat is echt wel fors. Maar dat hebben we deels opgelost door gewoon een stuk van de wagen eigenlijk te amputeren. Daar waren we al niet heel blij mee hoe die er echt uitzag. Dus daar hebben we gewoon een stuk van afgehaald. En daar hebben we de helft van het bloementekort mee kunnen fixen.
2: 30 man werkt nu aan jouw ontwerp. Er waren ook wat bloemen minder. Dus het ontwerp is ook ietsje aangepast. Hierachter ligt een tentakel die niet op de wagen is gekomen. Vind je dat jammer?
3: Ja, je moet een keer keuzes maken. En dit was gewoon de beste keuze wat dat betreft. En je hebt gewoon te maken met bloemenlevering. Ik denk dat we hier wel een goede keuze mee gemaakt hebben.
1: Wij maken er eigenlijk altijd wel een sport van om een zo groot mogelijke wagen te bouwen zonder dat grote bloemaantal. En dat is dit jaar wel gelukt op deze manier. Dit is wel echt de top van ons kunnen. Dus ik ben er niet bang voor dat hij dichtkomt. Maar het wordt nog wel... ze mogen nog wel even doorprikken.
0: Ja, en dat is dus van gisteravond. Hè? Dus die hebben echt wel kleine oogjes zo meteen aan de start, denk ik. Die zijn de hele nacht doorgegaan. Dat dahliaveld in Winterswijk, dat levert normaal ook aan andere corso-groepen. Dus dat zegt toch wel iets. Door de droogte moesten de wagenbouwers dus creatief zijn met alternatieven. En ja, wat gebruik je dan? Dan gebruik je bladeren en boomschors. Ja,

0: Takkie Takkie Uwa. Een van de eerste singeltjes van Ingrid van Lochem uit Aalten. Die zegt, leuk om weer eens te horen, zegt. Die Gigantjes waren dat.
1: Plaat Delict.
0: Met Takkie Takkie Uwa. Het is bijna 19:15 geworden op Radio Gelderland. Wij gaan een dossier oplossen, want het is gelukt vanochtend. Iedereen bedankt voor het meedenken bij het muzikale misdrijf. We hadden te maken met een slachtoffer dat koos voor het luchtruim, maar zijn bestemming nooit bereikte. Een zinloos stukje lood veranderde alles. Het nummer gaat over de kwetsbaarheid van het leven en de zinloosheid van de dood. Gesymboliseerd door een vogeltje dat nodeloos door een jager wordt neergeschoten. Het komt uit de Nederlandse musical over het leven van Anton Tsjechov. In het verhaal over pijn te schrijven hoe een sierlijk wezen dat gemaakt is om te vliegen ineens gedood kan worden door een zinloos stukje lood. Het staat dus stil bij de abrupte overgang van levendigheid en gratie naar de dood. Daardoor wordt het lied in het dagelijks leven, ook maar en ook in rouwadvertenties trouwens, vaak gebruikt als metafoor voor het verlies van een dierbare. Onder andere geraden door Lianne, door Wiepie, door Tooske en door Mini, maar ook door Diana. Diana, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar vandaan bel jij?
2: Scherpenzeel.
0: Scherpenzeel. Ja, nou, het Scherpenzeel. En heb jij vanochtend toevallig ook nog even naar buiten gekeken om te kijken of je de maan zag?
2: Nee, dat heb ik gemist helaas.
0: Ja, heel veel mensen die wel hebben gekeken, die hebben niks kunnen zien hoor. Dus dat is een schrale troost. Het was veel te bewolkt.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, helaas, ja. Een andere keer. Maar gelukkig heb jij wel raak met het plaat Delict. Want wat hoorde jij in mijn verhaal verstopt?
2: Robert Long met Vanmorgen vloog ze nog.
0: Heel goed, heel goed. Robert Long met Vanmorgen vloog ze nog. Simone Kleinsma, Martine Bijl en Robert, ja. Robert Paul, die zingen er ook op mee. Ik ga hem speciaal voor jou draaien.
2: Hartstikke leuk.
0: Ja, leuk dat je meedeed. Ja. Jij bent de gouden tipgever vandaag.
2: Nou, hartstikke goed.
0: Ja, nou, dat mag je achter je naam zetten. En je krijgt de Radio Gelderland zaklamp opgestuurd.
2: Oh, leuk. Ja.
0: Een kleinigheid, hoor.
2: Ja, maakt niks uit. Het gaat om het meedoen, toch?
0: Precies, zo is dat. Dankjewel en een goed weekend alvast, hè?
2: Ja, jij hetzelfde.
0: Doei.
2: Dankjewel, doei.
3: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: over vanmorgen vloog ze nog een prachtig lied van Robert Long. Mijn moeder vond hem goed en dit nummer hebben we dan ook op haar uitvaart gedraaid. Ja, ik denk dat het een veelgekozen nummer is. En vandaag dus ook Platenlikt. Dank voor het meedenken. Heb je enig idee voor een nieuwe suggestie voor Platenlikt voor volgende week? Dan kun je die doorgeven dit weekend via frank@gld.nl of een appje. Maar je mag ook de plaatselijke politie bellen.
1: Zaak gesloten.
0: Zaak gesloten. Gaan wij door met het weer. Berend, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Frank.
0: Als jij naar je weermodellen kijkt en naar de uitslagen van de afgelopen nacht, waar is dan echt het meeste water gevallen in onze provincie?
2: In de Achterhoek is dat geweest. Met lokaal toch wel meer dan 30 mm. Dus er zijn best wel forse hoeveelheden.
0: Dat is wel veel, toch, in één avond?
2: Zeker, zeker. Ja, grote verschillen ook, hoor, met elders in de provincie. Want in het westen van de provincie, ten westen van de Veluwe, daar is slechts 5 mm gevallen. Dus grote verschillen wel.
0: Ja. Wat gaan we vandaag nog krijgen? Want er komt ook nog iets onze kant op.
2: Zeker, ja. Het is op dit moment deze ochtend natuurlijk grijs. Dat merken we nu goed. Met hier en daar zelfs wat motregen wat naar beneden komt. Beetje broeierig ook nog steeds. Een hoge luchtvochtigheid erbij. In de loop van de ochtend gaat de zon af en toe doorbreken. En dan vanmiddag moeten we weer rekening houden met opnieuw stevige buien die over de provincie gaan trekken. Die komen dan vanuit het zuidwesten over. En dat kunnen echt wel stevige exemplaren zijn. Met kans op onweer wederom en ook forse windstoten die daarbij zitten. In de loop van de middag gaan de meeste buien via het noordoosten de provincie uittrekken. En vanavond, dan wordt het overal droog. Temperatuur overdag zo rond de graad of 22 als het droog is. Dus er komt nog wel wat onstabiel weer aan vandaag. Ja.
0: Oké. Okay. En het weekend dan, wat erop volgt?
2: Ja, het weekend wordt het wat minder onstabiel, maar het blijft wel wisselvallig. Dus van onweersbuien is geen sprake meer, maar de wind die komt uit het zuidwesten. En die zorgt er wel voor dat er nog steeds buien worden aangevoerd. Morgen overdag valt het mee, is het prima weer om er lekker op uit te trekken. Temperaturen zo rond een graad of 22 opnieuw. En wel een stevige wind uit het zuidwesten, maar we zien ook de zon geregeld. In de loop van de middag gaat de bewolking wel toenemen. En dan vooral in de avond moeten we toch wel weer rekening houden met meerdere buien die dan vanuit het zuidwesten over de provincie trekken. Zondag eigenlijk hetzelfde verhaal met toch wel weer een licht wisselvallige dag. Flink wat droge momenten met ruimte voor de zon. Maar ook gedurende dag enkele buien die mogelijk zijn. Dus de regenrade die komt goed van pas dit weekend.
0: Oké. Okay. Ja, nou, die kun je prima gebruiken. Er schijnt een goede app te zijn van, hoe heet dat weerbureau ook weer?
2: Ja, ze zeggen het, hè?
0: Ja. Berend van Straten van Weerplaza, dankjewel.
2: Doei, doei.
0: Doei, tot over een uurtje. Zometeen na 8 uur. De laatste vraag en de laatste kans op een elektrische fiets.

0: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
3: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
4: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
7: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de beïnvloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
6: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
8: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
6: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Ik durf te kijken of die trein nog steeds niet rijdt. Ja, inderdaad. Door een boom op het spoor rijden er geen treinen tussen Zutphen en Winterswijk. Dat duurt nog een half uurtje.
10: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
11: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
12: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Palaan 50 in Zutphen.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
19: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
20: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
21: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
22: Goedemorgen Gelderland.

0: Paul Young en Love Will Tear Us Apart op Radio Gelderland. 8:09. Zometeen de allerlaatste vraag voor Rondje Gelderland. Vanmiddag bij Desiree geven wij namelijk onze laatste en vierde elektrische fiets weg van deze zomer. Blijf luisteren. Het is vrijdag, het is 28 augustus. Ik ben één keertje wakker geworden vannacht van het onstuimige weer buiten. Dat is inmiddels al weggetrokken. Het is vanuit het zuidwesten wat droger geworden. Het voelt wel wat broeierig aan vanochtend, zo'n 18 graden. Vanmiddag geregeld zon. Vanmiddag ontstaan er opnieuw stevige buien met kans op onweer, windstoten. Plaatselijk veel regen, ook hagel. Daar is er weer code geel vanmiddag voor het hele land. Dit weekend wordt het een stuk minder warm met af en toe een buitje, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt beide dagen ongeveer 22 graden met een matige zuidwestenwind. Een greep uit het Gelders nieuws en dat wat de ochtendkranten schrijven met de ramp in Nepal, die eigenlijk overal groot nieuws is, hè? De Telegraaf en het AD openen ermee en ook Trouw, NRC en de Volkskrant besteden er ruime aandacht aan. Het Nederlands Dagblad zoomt in op de hulp vanuit christelijke noodhulpclubs die samenwerken met lokale kerken. De rechtbank in Den Haag doet zometeen uitspraak tegen een man uit Ede die in 1994 betrokken zou zijn geweest bij de moord op naar schatting 3000 Tutsi's in een stadion ten zuiden van Rwanda. Het Openbaar Ministerie heeft levenslang tegen hem geëist. Jongen, dat is een gelukkie. Ik was dat ding al jaren kwijt. Een Duitser van 86 heeft na 63 jaar zijn oude rugzak terug. Die werd gevonden op een gletsjer in Oostenrijk, waar hij hem in 1963 kwijtraakte toen hij viel in een gletsjerspleet. De man gooide toen de rugzak weg van hem om zichzelf lichter te maken, zodat zijn vrienden hem met een touw konden redden. In die rugzak zaten onder meer zijn ijsbel, een camera en oude documenten. En dankzij die documenten heeft de politie de eigenaar van de rugzak nu alsnog weten op te sporen, 63 jaar later. In IJsland is morgen een referendum. De bevolking stemt of de regering moet gaan praten over EU-lidmaatschap. De Volkskrant en het Financieel Dagblad schrijven er vandaag over. Het draait om vis en om veiligheid. Het Jaarkamp wijst op de geopolitieke kwetsbaarheid van het land. Ze hebben niet eens een eigen leger. En tegenstanders maken zich zorgen om de visserij. De Telegraaf opent met makelaars die vals spelen bij de verkoop van woningen. Vereniging Eigen Huis kreeg in 4 maanden bijna 1000 klachten over vriendjespolitiek en prijsopdrijving. En ook in de Telegraaf vanochtend, de Fiat is binnengevallen bij de zoon van Emiel Ratelband. Verdacht van beleggingsfraude met 23 miljoen euro. Dat laatste wordt ook gemeld door de Gelderlander met doorzoekingen in onder meer Arnhem en de gemeente Renkum. En het klinkt als kerst en het lijkt op sneeuw, maar we zijn gewoon in augustus. In het mastbos hebben ze iets bijzonders bedacht om de jonge boompjes te beschermen.
1: Het lijkt wel of die gesneeuwd heeft.
2: Ja, daar lijkt het inderdaad al op. Een zacht bedje van schapenwol hebben we hier weggelegd.
3: Dat doet deze boswachter om nieuwe planten te beschermen tegen snel groeiende varens. De schapenwol remt de varens af, zodat nieuwe planten en boompjes weer ruimte krijgen om te groeien.
2: En je ziet eigenlijk ook echt wel het effect. Adelaarsvaren is hier al veel lager. En in dit hele stuk bos zijn iets van 50 plekken waar nu schapenwol ligt. Dus het is echt niet alleen dit stukje, het is echt een proef op een groot oppervlakte.
3: En voor uitgeputte wandelaars is er ook een voordeel.
4: En als je een dutje wilt doen nou in het bos, is ook heerlijk, hè, op die wol.
5: Dat zou heel lekker liggen en lekker warm.
0: Ja, lekker op wol uitrusten en dus de jonge aanplant op die manier beschermt. Grappig, hè? Een bos vol wol. 7 seconds nu van Yousen Doer en Nene Cherry zometeen rondje Gelderland.

0: 7 seconds en we zijn nog een paar seconden verwijderd van de laatste vraag. Het is toch een momentje dit hoor, de laatste. Deze mooie Gelderse zomer stapten wij op de fiets bij Omroep Gelderland. Iedere avond kon je bij ons op tv kijken naar Rondje Gelderland. Collega's Frank Oosterwegel en Esther Stegeman lieten 4 weken lang zien hoe mooi onze provincie is. Iedere dag fietsten zij een andere knooppuntenroute. Vanavond doen ze dat voor de 20e en laatste keer dit seizoen. Al die routes kun je online terugvinden en downloaden, dus dan kun je ze ook zelf fietsen. Misschien doe je dat wel op een gloednieuwe e-bike, want die kon je deze augustusmaand bij ons winnen. 4 weken lang en vandaag dus de 4e en de laatste fiets te winnen. Vanmiddag bij Desiree wordt die geloot. Nou, let goed op als je daar kans op wil maken. Hier is namelijk de laatste opgave. Heb je de hele week alle opgaves goed, dan maak je de meeste kans om te loten natuurlijk. De vraag. Tijdens de kastelenroute fietst Frank door de Bommelerwaard, eindigend in Zaltbommel. En daar bezoekt hij het stadskasteel.
1: Nog 1 kasteel laat ik jullie zien. En daar is hij al. Het stadskasteel van Zaltbommel. Ook wel het genoemd.
2: Is de opdrachtgever voor de bouw van dit huis.
0: Ja, het stadskasteel werd dus eerst anders genoemd. Naar welke bekende Gelderse figuur was dit kasteel eerst vernoemd? Dat is de vraag. Ga naar radiogelderland.nl, daar staat een formuliertje voor je klaar. Daar kun je dus iedere dag gaan meedoen met de vraag van Rondje Gelderland. En heb je de hele week 5 keer alles goed, dan lood je vanmiddag bij Desiree mee voor de fiets. Tijdens de kastelenroute fietst Frank door de Bommelerwaard, eindigend in Zaltbommel. Daar bezoekt hij het stadskasteel. Dat werd eerst anders genoemd. Naar welke bekende Gelderse figuur was dat kasteel eerst vernoemd?
3: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel je elektrische fiets.
0: Ik heb trouwens op de Facebookpagina van Radio Gelderland ook al foto's gezien van een van de prijswinnaars die de fiets op kon halen. Oh, wat zag die er blij uit met die nieuwe fiets. Wil jij nou ook die fiets? Doe dan mee.

0: Pretty Woman, Roy Orbison op Radio Gelderland. Als je nou door onze mooie provincie rondfietst en je kijkt wat er groeit op de Gelderse akkers, dan zie je op steeds meer plekken uien groeien. Er wordt hier ruim een kwart meer uien verbouwd dan vorig jaar. Dat is de sterkste stijging van het hele land. Maar de droogte maakte de telers niet makkelijk. Op de jaarlijkse internationale uiendag was daarom een hoofdrol weggelegd voor uienspecialisten van het Wageningse kennisbedrijf Delphi.
1: Internationale uiendag. Een heel weiland staat vol met auto's en grote trailers van de geïnteresseerde uientelers. Je komt hier dan het terrein opgelopen. En er zijn allerlei stands, innovaties op uiengebied. Er staan een hoop machines en natuurlijk een hele hoop uien. De geur van uien dringt ook door mijn neusgaten naar binnen natuurlijk. Hier sta ik Luc Remijn van Delphi, uien-expert. Hoe was de oogst dit jaar?
2: De uien op zich, we hebben weer een behoorlijke droge periode gehad. En dat betekent dat, kijk, een ui heeft natuurlijk een zwak wortelgestel. En ja, kan moeilijker mee vocht omgaan. En eigenlijk zijn de opbrengsten, vooral in de gebieden waar je niet kan berekend, zijn matig.
1: Hoe gaat het voor de rest met de ui als je kijkt naar de afgelopen jaren?
2: Nou ja, kijk, dit is wel ook weer een droog jaar, maar die komen er ook steeds meer. En je ziet dat wel als de opbrengsten wat minder zijn. En je ziet nu op dit moment ook dat de uienprijzen ja, toch wel licht aan het stijgen is. Het is wel belangrijk als je uien gaat telen dat waterbeschikbaarheid wel steeds belangrijker wordt. En je moet jezelf als teler wel de vraag gaan stellen, als je totaal geen water beschikbaar hebt, of bijvoorbeeld de teelt van zaaieien op je bedrijf wel past. En misschien moet je wel naar plantuien of andere teelten gaan. Dus dat is wel... Ja, dat is echt wel denken van, dit is wel iets wat mogelijk in de toekomst vaker gaat voorkomen. Droogte. En dat bepaalt natuurlijk wel erg de groei.
1: Deze dag die staat in teken van innovaties, misschien die daarbij zouden kunnen helpen. Ja, wat voor innovaties kunnen we hier zien vandaag?
2: Ook gebaseerd op droogte. Innovaties zoals een nieuw rooisysteem. Maar ook nieuwe plantmachines en dergelijke. Maar ook bijvoorbeeld ja, een robotwieder. Onkruid doden met stroom, dus elektrocutie. En ook bijvoorbeeld een robot in het veld die gewoon ja, 24/7 gewoon onkruid plukt. Hey, dat zijn innovaties die vandaag wel te zien zijn.
1: Een van die innovaties zijn kunststofbakken. Hoe is jullie op dat idee gekomen?
3: Hout is het een prachtig product, maar heeft natuurlijk als nadeel dat het kan splinteren. En als er eenmaal schimmel in de kist zit, ja, dan heb je echt een uitdaging. En met die kunststofkisten ben je eigenlijk van beide problemen in één keer af. Hij is goed te reinigen. En het splintert niet.
1: Het klinkt als een hele logische innovatie. Hoe komt het dat die hier misschien nu pas is?
3: Ja, dat zie je vaak. Hè. Wij zeggen dan het is hysterisch zo gegroeid in plaats van historisch. Mensen zijn gewend om dingen te doen tot er iets nieuws komt. Wij zijn een kunststofverwerker. Dus voor ons was het eigenlijk een soort... God, dat jullie niet eerder gebeld hebben.
0: De uienteelt verschuift steeds meer van de kleigrond in het zuidwesten naar de zandgronden hier in Gelderland. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig gezien die droogte. Maar in ons land, in ons zand, zitten minder bodemziektes. En kun je ook makkelijker beregenen. Vandaar dus dat je steeds meer uien ziet. Maar een kwart meer dan vorig jaar. Gelderse uien.

0: je op onze kosten het theater in. Wekelijks geeft Radio Gelderland 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Musis Arnhem. Het enige wat jij daarvoor hoeft te doen is bij ons op de radio vertellen hoe het was. Dus een avond uit in ruil voor een recensie. En gewoon eerlijk zijn dan, hè. Meld je aan via studio@gld.nl. En wie weet zit jij straks lekker in Musis.
1: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
2: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unieksslapen.nl.
3: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
4: Isolatie check, nieuw glas check, vloerverwarming check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
5: Het is 8:30, bijna op een paar seconden na. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Neder-Asselt, in gemeente Heumen, is het 18,3. En in Excel, in gemeente Lochem, 19 graden. We starten vrij droog en zonnig. Temperatuur loopt snel naar 22, 23 graden op. En vanmiddag krijgen we vanuit het zuidwesten opnieuw te maken met buien. Met kans op zware windstoten en onweer. Aan het einde van vanmiddag dan wordt het vanuit het westen droger. Een fietser is gisteravond gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op een rotonde naar de laan van Emer in Zutphen. Vanwege de ernst van het ongeluk werd er ook een traumahelikopter opgeroepen. De oorzaak van de aanrijding wordt nog onderzocht. En zanger Snelle en zijn verloofde sterrenkunstler verwachten hun eerste kindje. De artiest van 30 uit Epse maakte het nieuws bekend op zijn Instagram met een foto van de eerste echo. Het stel verloofde zich eind 2024 in New York. Zanger en zwanger zet hij erbij. Ah, dat is toch wel leuk. Verkeersinformatie, 1 melding was er en dat ging over het spoor. Tussen Zutphen en Winterswijk, er lag een boom op het spoor. Daardoor reden er geen treinen. Die is inmiddels van het spoor gehaald, dus de treinen rijden weer.
6: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
7: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
8: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
9: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Hij is onderweg.
9: Wie?
10: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
9: Top. Koffietje, ik trakteer.
10: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
20: Wow!
19: Is binnen 3 minuten geregeld.
20: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
19: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
21: Goedemorgen Gelderland.

0: De Sisters en I Don't Feel Like Dancing op Radio Gelderland. Goedemorgen. Een kasteel uit de 16e eeuw. Ja, dat is altijd wel ergens dat er iets versleten is of moet worden aangepast. Dan moet je werken aan het dak, dan moet je de klok vervangen, de brug over de gracht. In Loenen bij Apeldoorn probeert een groep vrijwilligers het kasteel Ter Horst draaiende te houden. Dat doen ze met rondleidingen, met zelfgemaakte mosterd. En nu hebben ze ook een eigen boek over het kasteel.
1: Bert van der Saag geeft al zo'n 15 jaar rondleidingen in kasteel Ter Horst in Loenen om geld op te halen voor renovaties.
2: Deze handgemaakte trap die loopt helemaal naar boven, naar de zolder. Dit was de trap voor de bewoners. Hier mocht het personeel eigenlijk niet overheen gaan.
1: Naast de rondleidingen geeft Bert zijn liefde voor het kasteel sinds kort ook op papier door. Samen met andere vrijwilligers schreef hij een boek over het kasteel en de omgeving.
2: En alle opbrengsten gaan naar het kasteel om weer wat te kunnen bijdragen. En alle mensen die dan bij een rondleiding komen, die hopen we dat er één of twee kopen.
1: Maar het boek is niet de enige manier waarop geld wordt ingezameld. In het winkeltje liggen allerlei producten die de vrijwilligers zelf maken.
3: Maken met mosterd, vijgen met port tegenwoordig, limonadesiropen. En dat is de ouderwetse ranja, zeg maar. En zo maken we iedere keer, prakazeren we iets anders weer. En dat zijn allemaal spullen hier uit van het kasteel. Het fruit, de noten en de rest krijgen we ook heel veel uit het dorp.
1: Ook die opbrengsten vloeien terug naar het kasteel. Want wie een kasteel wil behouden, moet blijven investeren.
4: Ik ben gewoon altijd maar bezig om het draaiende te houden. Ik probeer het in stand te houden. En dat lukt gelukkig aardig. Het is mijn levenswerk.
0: Ja, het boek kost €15. Het is te koop in het winkeltje op het voorplein bij kasteel Ter Horst. En rondleidingen die zijn er iedere maandag en donderdag om 2:00 middags. Daar hoef je je niet voor aan te melden, gewoon maandag of donderdag 2:00. Op 13 en 14 september, dat is trouwens even goed om te zeggen, dan is het kasteel ook in het weekend open. Maar dan is er heel veel open in onze mooie provincie. Want 13 en 14 september is het, Open Monumentendag. Inderdaad. Hier zometeen het woord van de dag uit de dikke Van Dijk naar Irma Franklin. And peace of my heart.

Irma Franklin en Peace of My Heart op Radio Gelderland. Goedemorgen. Wij hebben in onze schitterende Nederlandse taal heel wat woorden die dreigen vergeten te worden. En daarom hebben we bij Goedemorgen Gelderland besloten daar iets aan te proberen te doen. Door de dikke Van Dijk er iedere ochtend bij te pakken. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels. En dan pakken we dan elke dag een woord uit wat ik je meegeef. En het woord van vandaag is weer eens getipt. Getipt door Gonnie. Labbekak. Labbekak. Een labbekak, dat is een ontzettend lui, futloos of slap persoon. Dus echt iemand zonder ruggengraat die nergens zin in heeft en het liefst de hele dag op de bank hangt. Een ras-echte luiaard dus. Labbekak. Het woord komt uit de 17e eeuw. Het is een combinatie van labben. En labben betekende destijds klappen, kletsen of likken. En natuurlijk kak. Labben, kak. Oorspronkelijk was het een scheldwoord voor een praatjesmaker die ondertussen zelf geen poot uitstak. Kom op, breek de dag. Je ligt nu al uren als een labbekak op de bank. Voor dit project zoeken wij een aanpakker, geen labbekak. Ik voel me vandaag een enorme labbekak. Ik krijg werkelijk niets uit mijn handen. Nou, zoiets bijvoorbeeld. Ga hem dit weekend eens even gebruiken. Het woordje labbekak. Dit is Maan, samen met Goldband.

Maan en Goldband en stiekem het is 8:15. En zometeen om 9:00 zal het NOS Journaal waarschijnlijk wel openen met dit bericht wat zojuist binnenkomt. De koning van Noorwegen, koning Harald, is overleden op 89-jarige leeftijd. Het paleis in Oslo heeft zijn dood bekendgemaakt in een overlijdensbericht. Hij is vanochtend om 6:30 vredig overleden in het Nationaal Ziekenhuis. Met diepe droefheid delen we mee dat zijne majesteit koning Harald is overleden. Harald was het oudste staatshoofd van Europa. Trad aan in 1991 en bijzonder populair in Noorwegen. Hè? Altijd dikke negens op zijn rapport qua waardering. Ondanks dat er in de laatste tijd wat schandalen waren door de veroordeling van een stiefkleinzoon wegens seksueel geweld en de banden van Mette Marit met Jeffrey Epstein, die zedendelinquent. Maar Harald altijd populair, een toegankelijke koning, fanatiek zeiler en dus 89 jaar geworden. Overleden in het ziekenhuis vanochtend vroeg. Zometeen het weerbericht hier op Radio Gelderland. En Rob Kleijs neemt het zakje zo over. Kijken waar hij het over wil hebben vanochtend met jou.

0: Looking Glass en Brandy op Radio Gelderland. Het is 9:10 geworden. Tijd voor het weer. Berend, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Bij Weerplaza heb je natuurlijk ook in de gaten gehouden wat er zoal uit de lucht is gevallen. Ik kreeg nog een appje van Fons Walterbos. Of een mailtje was dat eigenlijk, uit Groenlo. Ja. Die heeft gisteravond 31 mm regen opgevangen.
1: Ja, ja zeker. Dat zou goed kunnen inderdaad, ja. Want in het oosten van de provincie is echt wel flink wat naar beneden gekomen. Het is plekken inderdaad waar meer dan 30 mm regen is gevallen.
0: Ja joh.
1: Eigenlijk natuurlijk nog steeds meer dan welkom, hè. Want het is eigenlijk zeker diep in de grond nog steeds gordroog in de provincie.
0: Nou, er kan nog veel meer bij, als het aan de natuur ligt.
1: Zeker, ja. Ja. En dat gaat ook wel gebeuren, hoor.
0: Want vanmiddag ook nog, hè?
1: Ja, precies. Vanmiddag komt er weer het een en ander aan. Op dit moment is het op de meeste plekken gewoon droog. Hier en daar valt uit de dikke bewolking een spatje motregen. Maar ja, dat gaat de regenmeter zeker niet vullen. Vanmiddag is dat een ander verhaal. Want dan krijgen we te maken met stevige buien die vanuit het zuidwesten over de provincie gaan trekken. Het kunnen echt wel stevige exemplaren zijn. Met kans op onweer en forse windstoten ook. Verwacht dan de meest stevige eerder in het oosten van de provincie, in de Achterhoek, dan in het westen van de provincie. Maar een blik op de regenraden is zeker raadzaam vanmiddag.
0: Oké. Okay. Hey, en dan gaat dat op een gegeven moment ook weer voorbij. En dan hebben we het weekend voor de deur.
1: Ja, klopt. Het weekend ziet er toch ook wel uit dat we het zeker niet droog gaan houden in Gelderland. Want de wind die komt uit het zuidwesten. En zowel op zaterdag als op zondag krijgen we te maken met meerdere buien. Zaterdag overdag valt het enigszins mee met de buien. Is het op de meeste plekken toch wel vaker droog met soms wat zon. Kan het 22 graden worden. Helemaal niet zo slecht weer om er lekker op uit te trekken. Maar in de loop van de middag gaat de wind en bewolking toenemen. En in de avond wordt het best onstuimig met meerdere buien en een stevige zuidwestenwind. En ook in de nacht naar zondag is dat het geval. Zondag overdag dan juist weer iets minder buien. Maar helemaal droog gaan we het dan niet houden.
0: Oké. Dankjewel voor vanochtend weer.
1: Ja, jij ook.
0: Zeker. En zou jij over een uurtje nog bij Rob ook het verhaal willen doen?
1: Nou, vooruit dan.
0: Oké. Dankjewel. En goed weekend alvast, hè?
1: Zelfde.
0: Joe, hoi. Ja, want Rob, op de koffie tussen 9 en 12.
2: Ja.
0: Waar wil jij het met ons over
2: hebben? Dat is de laatste vrijdag, hè? Dus spuizen maar, de kleine ergernis.
0: Het is de laatste vrijdag van de maand, je hebt helemaal gelijk. Ja. Dat is voor jou altijd aanleiding om het ventiel van Gelderland los te draaien.
2: Juist, daarom. En tot gisteren hadden we het veel over de hitte. Mensen die daar niet tegen konden, kennen. En nu, ja, je ziet nog steeds de regen, hè? Hij is er nog niet helemaal ingetrokken in de bodem.
0: Ja, maar de hitte was ook wel een beetje voorbij. Het was een beetje broeierig gisteren, maar het viel wel mee.
2: Ja. Nou, dat is kleine ergernissen. We gaan vanaf vandaag ook de mensen in gelegenheid stellen om naar theater te gaan.
0: Ja, hoe werkt dat?
2: Ja, nou, dan zeg je op een gegeven moment, ik heb wel zin om naar die voorstelling te gaan die jij roept. En dan zeg ik, oké, dan ga je. Maar dan bel ik de maandag erop. Wel voor jouw recensie.
0: Dat is de enige voorwaarde?
2: Dat is het enige.
0: Dus. En je mag ook gewoon zeggen, nou Rob, ik vond het niks.
2: Zeker, ja.
0: Ik vond geen bal aan.
2: Eerlijke recensies, daar zijn we het meest mee gediend.
0: Ja. Maar ook gewoon om te laten zien wat er allemaal in het theater,
2: wat er allemaal speelt. We hebben een deal gemaakt met een theater in Arnhem. En daar kun je dus iedere vrijdag kaarten krijgen voor een venture.
0: Okay.
2: Venue, wat er gebeurt. En dan de maandag erop even zeggen hoe het was.
0: Ja, leuk.
2: Ja, en de fiets, hè, trouwens ook. Maar het is wel prijzenvrijdag ook.
0: Goeiedag zeg.
2: Ja.
0: Als je dat dus irritant vindt, dat wij al die prijzen weggeven,
2: dan moet je dat ook weer roepen.
0: Zo werkt dat dan. Okay. Rob@gld.nl of een appje. Gooi alles eruit wat je irritant vond of vindt deze maand. Misschien wel vond je het echt vreselijk dat wij alleen maar al die prijzen aan het weggeven zijn. Houd daar eens mee op. Dat zou kunnen.

0: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attent met ds.nl.
7: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Vlieg door je tijdlijn.
11: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Vodafone.
13: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
14: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
15: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
16: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
17: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus ja, mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
16: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
18: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
16: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
19: Dankjewel. Geweldig, hè? Als je gewoon president van Amerika bent, dan zeg je, nou heet het zo. Alleen niemand gaat mee.
20: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
0: Leren mediteren? Zen.nl.
21: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
22: Leren mediteren? Zen.nl.
23: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
21: Nee, Attens met DS.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah. Mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Op de koffie.

The Golden Earring en The Weekend Love. Nou ja, het weekend staat weer voor de deur. Dus heb je zo'n weekendrelatie, een latrelatie misschien, waarbij je elkaar in het weekend ziet? Daar gaat het weer gebeuren. Er zijn een hoop mensen die kiezen er tegenwoordig voor. Van ja, ik vind het leuk, de liefde, maar niet iedere dag over de vloer. Nee. De Golden Earring had er een mooie plaat mee. En over het weer gesproken, zeg. We hebben een hoop gehad, hoor, die regen. En die was heel welkom. Hier is Eruption.

0: lekkere vrijdagochtendmuziek. Johnny Puff, Michael McDonald en Kenny Loggins. Love in Exile. Zomaar lekker. Op Radio Gelderland.
1: De plaat bij de dag.
0: En de plaat bij de dag die brengt ons bij Peter. En Peter zegt, ja, naarmate ik wat ouder word, ga ik ook eens oude fotoboeken bekijken. Ja, en geloof het of niet, dan komt dat plaatje van Rob de Nijs echt bij me naar boven. Foto van vroeger. Ik ben nu net de 60 gepasseerd. En ik zie mezelf af en toe als 5-jarig jongetje, 7-jarig jongetje, 12-jarig jongetje in mijn eigen leven. Met ieder een die een rol speelde in mijn leven nog erbij op die foto's. En nu ben ik die mensen geworden. Kun je eens draaien op deze regenachtige vrijdag als plaat bij de dag.

Rob de Nijs en de foto van vroeger als plaat bij de dag, aangevraagd door Peter. Ja, en over Rob de Nijs gesproken, 1,5 jaar geleden overleden. Maar inmiddels toch wel een conflict rond de erfenis en de nalatenschap van de Nijs. Zijn weduwe, Jet, staat lijnrecht tegenover zijn oud-manager, Frank Jansen. Jet, die eist de absolute controle en de zeggenschap over het muzikale en artistieke erfgoed van Rob de Nijs. En de oud-manager zegt, en ook bandlid vroeger, ja, daar heb ik toch ook wel een stukje van te krijgen, eigenlijk. En eerder al was er ook al spanning tussen Belinda Meeldijk, de zoon Robert en ja, de erfgename van Rob de Nijs. Ja, dat is altijd triest om een beetje te lezen hoe dat gaat zo. Maar dat is niet de enige familie hoor, waarbij de erfenis voor wat ellende zorgt. Plaat bedacht kun je aanvragen hè, via app of mail voor maandag.

0: plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muses Arnhem. Meld je aan via studio@gld.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. studio@gld.nl.

Weekend, You On My Mind. Nou, we hebben wat regen gehad, hè, gisteravond. Op sommige plekken was het echt 30, 35 millimeter die naar beneden kwam. Een verademing voor veel mensen. Die gingen gewoon voor het raam zitten, lekker kijken. En wachten ook tot de temperatuur daalde. Nou, dat valt een beetje mee of tegen, net hoe je er tegenaan kijkt. Geldermalsen bijvoorbeeld nu 18,2 graden. En in Zevenaar 19,2 graden. En ook vandaag wordt het gewoon wel 4, 25 graden. Het hangt ook nog een beetje in de lucht. We hebben een hele mooie lange zomer. Kijken we dan even naar het nieuws uit Gelderland. Dan is er ook natuurlijk genoeg te zien. Ook over de droogte, want die hebben we natuurlijk ook achter de rug, zou je bijna zeggen. Daarom een artikel op gld.nl over hoe die droogte aan te pakken. En dan wordt de kop gebruikt. De buurtschap neemt zelf de maatregelen tegen de droogte. In Wold is dat een paar stalen damwanden met daartussen balkjes die het water tegenhouden. Veel ingewikkelder ziet er al niet uit. De droogtestuw noemen ze het daar, in het buitengebied van Winterswijk. Toch hebben ze daar 4 jaar over gedaan om dat voor elkaar te krijgen. En dan wordt het niet afvoeren, maar vasthouden, het water. En dat wordt ook een strijd die we de komende jaren gaan leveren natuurlijk, met z'n allen. En dan ook nog een alarm over fillers. Ja, er zijn 5 keer zoveel meldingen en de inspectie staat daarom alarm over fillers. Botox en fillers zijn populair onder vooral jongvolwassenen. Maar de behandelingen gaan ook steeds vaker mis. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het IGJ, kreeg vorig jaar 5 keer zoveel meldingen als in 2024. En daarom opent de inspectie tijdens de introductieberode in Nijmegen een kliniek om mensen te waarschuwen voor de risico's. Want ja, je hoeft daar niet een heel hoogopgeleide arts voor te zijn. Je kunt met een beetje opleiding gewoon legaal van die fillers plaatsen. En sommige mensen zweren erbij en zeggen ik heb nergens last van. Maar het gaat ook nog wel eens mis. En dan zit je toch wel met de gebakken peren en wat moeilijkheden in je lichaam. Heb je daar nog meer vragen over? Dan kun je het artikel lezen op gld.nl. Van harte welkom. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. gld.nl.

Dave is on the road again van Manfred Mann's Earth Band hier op Radio Gelderland. 9:50 geworden. Straks kun je kleine ergernissen bespuien. Daar ben je er maar vanaf, hè. Doen we altijd op de laatste vrijdag van de maand hier in Op de Koffie. Dan kun je even de ergernissen loslaten. Ja. Hè? Maak van je lichaam geen stressbal, maar gooi het eruit, je kleine ergernissen. En dat kun je nu al doen door te appen of te mailen. Mailen doe je via rob@gld.nl. En appen gaat via 06 22 22 13 42. Laat ze niet groter worden, die kleine ergernissen. Gooi ze eruit. Iedere laatste vrijdag van de maand, hier op Radio Gelderland. En dat kan van alles zijn, hè. Grote dingen, kleine dingen. De buren, jezelf.

of the World, Queen and We Are the Champions. Ja, als je het hebt over het voetbal. Champions League, die is geloot gisteren met veel Spaanse en Duitse tegenstanders voor de Nederlandse ploegen, PSV en Feyenoord. Maar de Europa League, met NEC erin, 1 uur vanmiddag gaat er geloot worden. Spannend. Wij zijn erbij. Op gld.nl met de radio en al onze sociale kanalen. En zo meteen meer over het weer. Na Eliza Doodle.

0: maken we helemaal af. Eliza Doolittle en Pack Up. Het is 9 minuten voor 10. Wij gaan naar Berend van Straten. Berend, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Rob.
0: Ja, ik zeg de hele ochtend, er is veel regen gevallen. Is dat ook zo?
1: Of, zeker, ja, ja. Ja, ja, ja, wel op lokale schaal, hoor. Maar er is overal wel regen gevallen afgelopen nacht. Tientallen millimeters op lokale schaal. Dus dat is echt veel. In de Achterhoek zijn enkele plekken die zelfs richting de 40 millimeter gaan. Oh. Dus dat zijn grote hoeveelheden.
0: Ja. Ja, dat maakt het nog lang niet goed, wat we gemist hebben.

0: Met een mix van wolkenvelden die je verzekeren in de vroege ochtend hardnekkig waren. Inmiddels zien we ook wat opklaringen. En vanmiddag krijgen we dan weer te maken met toch wel weer echt stevige buien die over Gelderland gaan trekken. Gaat gepaard met fikse regenval, lokale kans op onweer en windstoten. Dus ja, een blik op de regenraden is zeker geen gek idee vanmiddag.
1: Ja, de temperaturen die gaan niet echt supersnel naar beneden.
0: Nee, het is een beetje broeierig nu. Op dit moment een graad of 20. En het wordt uiteindelijk zo'n 22 graden. Dus niet meer zo warm als gisteren. Maar als die buien vanmiddag over gaan trekken, dan koelt het wel enkele graden af. Maar we zitten wel in een periode met wat lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Dat ja, wel, ja.
1: Trekt dat door in het weekend? Zo?
0: Ja, het weekend verloopt met wat betreft de temperatuur dagelijks een waarde van zo'n 22, misschien lokaal nog 23 graden. Verandert dus weinig iets aan, maar het blijft wel ook wisselvallig. Van onweer is waarschijnlijk geen sprake meer, maar de wind die komt uit het zuidwesten. En zowel op zaterdag als op zondag moeten we rekening houden met meerdere buien. De timing is wel enigszins gunstig, want overdag valt het mee met de buiigheid. Het is vooral zaterdagavond en in de nacht naar zaterdag, of in de nacht naar zondag moet ik zeggen, dat het echt tamelijk wisselvallig wordt met talrijke buien en ook een stevige zuidwestenwind. Ja. En ook zondag overdag gaat het niet helemaal droog, maar in de middag is het wel wat vaker droog. Dus ja, die timing is enigszins gunstig. Ja,
1: ja, en als de meteorologische zomer ten einde, dan kunnen jullie alle records gaan optellen, want het is bizar veel records gesneuveld volgens mij.
0: Het is de warmste zomer inderdaad sinds het begin van de metingen. Ja, ook uiteraard natuurlijk zeer droog geweest. Niet de droogste zomer. Volgens mij staat hij op plek 2. En zeer zonnig, ja. Dus ja, heel veel records verbroken deze zomer.
1: Berend, mooi weekend.
0: Zelfde.

0: Fat Larry's Band en Zoom om 3:10.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
4: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
11: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
12: Uniek Slapen geeft tot €1000 terug voor uw oude bed. Ga naar unikslapen.nl.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
14: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
15: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus ja, mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
14: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna €4 miljoen waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
16: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
14: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Martijn, dankjewel.

0: www.pedricold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vreden, Duitsland.
1: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.

0: Was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Leren mediteren. Zen.nl.
2: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Leren mediteren. Zen.nl.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
5: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Goed, het is gelukt.
5: Wat is er gelukt?
6: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
5: Fluitje van een cent dus?
6: Nou, het was wel wat meer dan dat.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo! Eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
12: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: De koffie.

om erop uit te gaan. En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle elektrische fiets.

op Radio Gelderland, 9:45 op de laatste vrijdag van de maand. En dan kun je in Op de Koffie je kleine ergernissen even eruit gooien. Dan ga je lekker het weekend in. Ja, het wordt toch wel een beetje regenachtig weekend. Dus je zult niet veel kunnen doen. En dan kun je dat maar beter doen zonder die ergernissen nog in je systeem te hebben. Waar heb je aan geërgerd afgelopen maand? Is dat het weer? Is dat het gepraat over het weer? Is dat alle feesten die voorbij zijn getrokken, de drukte? Met al die feesten en al die mensen. Is dat misschien omdat je je dieet toch hebt laten lopen tijdens deze zomer? Nou, het kan allemaal, hè. Jouw kleine ergernissen, gooi ze er maar even uit. En als die groot zijn, dan ook, hoor. Dan moet je helemaal niet meer blijven zitten. Want stress is nergens goed voor. 0800-345-0345. Als jij jouw kleine ergernis wil laten horen met je eigen stem, dan bel je dat nummer. Maar je kunt ook zeggen van, nou, ik schrijf het op. Kun jij het vertellen? En dan gebruik je de app of de mail 06-22-22-1342. Of je gaat even mailen rob@gld.nl met jouw kleine ergernis van de afgelopen maand. Wat was die kleine ergernis? Spreek hem uit, gooi hem eruit en ga lekker het weekend in. 0800-345-0345 als je wilt bellen en vertellen. En anders appen of mailen.

0: 17 over 10 geworden. Het is vrijdag, de 28e augustus. En dat is de laatste vrijdag van de maand. Dus dan kun jij jouw kleine ergernissen of grote ergernissen even van je afpraten. Dan heb je het maar gehad. Hè. Dan is het gelucht. Dat kan ook echt opluchten ook, hoor. We kregen een app binnen van Pierre. Dat is nogal een verhaal van jou, Pierre.
1: Ja, dat is echt... gaat helemaal nergens over.
0: Nee, jij moet 3000 euro betalen bij de gemeente Os... omdat je je honden niet had aangeleid. Wat is het verhaal?
1: Nou, ik zal jou het verhaal vertellen. Ik woon in een camper, hoor je mij?
0: Ja.
1: Ik woon in een camper en... ik ben... onderweg naar Hongarije geweest. Dat is allemaal mislukt.
0: Oh, jongen, zet even je radio uit, want ja, je luistert via de televisie.
1: Even wachten, de radio even
0: af. Ja, daarom. Dan kunnen we direct te praten, want jij luistert met de vertraging van de televisie volgens mij. Dan zit er een paar seconden tussen.
1: Hoe duidelijk?
0: Ja, daar zijn we. Jij woont in een camper, je bent naar Hongarije geweest, dat is niet gelukt. Daar waren we.
1: En ik stond op een camperplaats in Os. Nooit geen problemen gehad. Dus ik heb twee mechelaars, er loop ik al 8 jaar meer rond over de losloopgebieden enzovoort. Nooit aangeleid geweest of iets gebeurd. Maar dan moet ik van het BOA en de politie in Os moest ik ze aanleiden. Nou, je begrijpt wel, een mechelaar is al geen makkelijke hond. Die worden wat agressiever aan de ketting.
0: Mm.
1: Nou, dus ik had mijn aanhanger gepopt op dat moment. En ik was mijn aanhanger aan het repareren. Komt er een vrouw met een hondje langs mij gelopen. En de hondje blaft naar mij. Dus, ik had mijn honden vastgelegd. 2 minuten eerder waren de boa's geweest. Die hadden gezegd van, leg die honden vast. Nou, dat heb ik gedaan. Maar ze broken door de ketting heen. En ja, ik wist even niet wat ik moest doen. Dus ik heb de hondje opgetild. En ja, zodoende is dat hondje flink gewond door één mechelaar. Ik heb er heel veel spijt van. En ik vond het kloten. Maar ja, ik deed gewoon iets fout. Ik pakte een hondje op. En ja, voor de mechelaar is het een beetje spelen. Dus die leidde de hele hondje open.
0: En nu moet jij 3000 euro betalen. Vanwege? Ja.
1: Omdat ik mijn honden niet gemolkerd had. Ik stond op een ergens buiten Os. Een kilometer dicht onder me heen. Hè.
0: Ja.
1: En ik heb een boete gekregen van... of een dwangbevel van 3000 euro... en 6000 en 9000 euro. Als het 1 keer gebeurt. Dus nu moet ik een boete betalen van 3000 euro... want mijn mechelaar was 2 seconden uit mijn camper. Maar er stonden de boa's toevallig net. Ik kon een kilometer wegkijken. En ja, dus uit angst sprong ze uit onder de camper en ze kwamen we meteen in. Maar ja, er stonden de boa's en dan moet ik 3000 euro betalen.
0: En hoe ga je dat doen?
1: Ja, dat ga ik niet doen.
0: Dan worden het er 6 en 9, hè?
1: Nee, de tweede keer wordt het 6.
0: Ja, en dan komt er nog een keer de helft bovenop, dus...
1: En dat keer wordt het 9, dus ja. Zodoende ben ik altijd een beetje ontvlucht, dat snap je wel, hè?
0: Ja. Daarom zit je geld dan nu. Nou, ik dank jou voor het verhaal. Het is wel een grote boete die je krijgt dan. Van 3000 euro heb je. Nou, sterkte. En laat ons weten als het een kant op gaat. Heb jij ook kleine ergernissen? Ja, dit zijn wat grotere ergernissen. Dan laat maar even weten hoor. Cor zegt bijvoorbeeld, mijn grootste ergernis is mensen hebben zitten vissen dat ze troep niet opruimen. En die vuilnisbakken die staan echt vlakbij hoor. Kees, goedemorgen. Jouw ergernis?
2: Goedemorgen Rob. Ja, ik heb ook wel een ergernis. Want tegenwoordig komt er zoveel bagger over ons heen. Je kunt er overal wel een ergernis van maken. Maar ik erger me aan het dwangmatige van de boeren om kosten wat kost vast te houden aan hun bedrijfscultuur.
0: Uh-huh.
2: Die niet meer van deze tijd is. En dat weten ze ook heel goed. In een boer is een ondernemer. En andere ondernemers die hebben zich al lang om moeten scholen of een andere richting moeten kiezen of zich aan bepaalde regels gaan houden. omdat ze anders hun bedrijf niet meer konden gebruiken, zeg maar. Maar voor de boeren geldt dat schijnbaar niet. Die willen op deze manier, op die ongezonde manier verder gaan met de vervuiling van de grond, van het water, van de lucht.
0: Mm-hmm.
2: Dat moeten we allemaal maar gewoon vinden.
0: Nou, nee, dat vinden heel veel mensen ook niet gewoon.
2: Miljetten gesubsidieerd ook nog.
0: Ja. Ja,
2: een andere ondernemer die kan gewoon failliet gaan. En die komt in de gitten zitten en die kan zijn eigen huis dus nog verkopen. Maar een boer die krijgt miljarden.
0: Ja, jij bent eigenlijk, zeg jij, die boeren hebben te grote broek aangetrokken.
2: Ja, veel te grote broek. Ja, dat kan toch niet zo?
0: Nou ja, het is een boerenbedrijf is natuurlijk het heel. Jij zegt way of life, maar het is gewoon ook nog groter, hè? Het is zijn, volgens mij. Dus, en ik ga met je mee dat iedereen zich aan moet passen en weet ik veel wat. Maar snap jij nog alle regels en alle toezeggingen eromheen? Want ik heb het idee dat wij totaal vastlopen met z'n allen in allerlei regelgevingen. En dat we daar ook...
2: Goed, ik moet eerlijk zeggen dat ik het ontstaan ervan de boeren nog niet eens schuld geef.
0: Ja.
2: Want ze zijn natuurlijk... Allemaal zijn we ooit eens een keer boer geweest in de vorige generaties.
0: Ja. Ja.
2: Het moest allemaal maar groter en groter. Van de LTO, van de Rabobank, noem maar op. Het moest allemaal maar meer en meer. En in ons kleine landje kan het eigenlijk helemaal niet.
0: Ja.
2: En daar is het eigenlijk helemaal vastgelopen. De overheid die gaf van allerlei vergunningen af. Zonder eigenlijk te kunnen overzien wat de gevolgen daarvan waren. Voor de natuur bijvoorbeeld.
0: Ja, en nu zitten we ermee, hè? Want dit is een probleem. Ja.
2: Beetje met de gebakken peren. En nu moeten we ons toch een beetje aanpassen.
0: Ja.
2: Want anders zouden we hier in Nederland helemaal niks meer over.
0: Ja. Ik zie de apps binnenkomen van de mensen die zich weer ergen aan jou, omdat jij een ander verhaal op tafel legt dan de boeren, hè? Zie je dat?
2: Ja, prima. Ja, daar kan ik ook wel weer voorstellen. Nee,
0: maar dat is ook al iets, hè, weer, dat het zo op scherp staat.
2: Het had zover niet hoeven te komen wanneer de overheid veel eerder, dus generaties terug al ingegrepen had van jongens, we moeten het anders gaan doen. We zijn op de verkeerde weg.
0: Ja.
2: Het is een veel te grote belasting voor de
0: natuur.
2: Daar
0: zijn ze al, ze staan voor je deur, Kees. Pas maar op. Nou, het verhaal is duidelijk en een goed weekend wel, hè?
2: Dankjewel.
0: Ja, dat is Kees. Die heeft zijn kijk op boerenbedrijven. Dat hebben andere mensen hebben ook. Benny zegt, ja, deze man weet niet wat er gebeurt hoor in Nederland. Wat er leeft in Nederland. Klopt helemaal niks, dit verhaal. En Geert zegt ook, ik erger me aan deze man. De boeren zorgen namelijk voor voedsel. Ja, die kennen we ook. En dan gaan wij naar... Henk, die zegt, de sloten, die moeten altijd schoongemaakt zijn. Laat nou die begroeiing in de sloot staan. Dat remt de afvoer van het water. Ja? Dus het is altijd niet beter om het helemaal leeg te trekken en schoon te maken. Henri zegt, ik heb een grote ergernis. Mensen die leugens over je verspreiden. En ondanks dat je vertelt dat het leugens zijn en dus niet waar is, blijven die roddels wel rondzingen. Wat moet je daarmee? Ja, Henri, daar kun je helemaal niks mee. Want ja, dan krijg je van die rare theorieën van waar rook is, is vuur. En daar zal wel iets van kloppen. Dus iedereen die roddels verspreidt, die weet ook wel van al is het niet waar. Ja, de schade is toch gedaan. Kijk maar eens naar Amerikaanse verkiezingen. Daar zoekt men gewoon ook naar wat vuil. En dan gaat het maar door ook. Hey, het vertellen van verhalen op de radio die niet kloppen. Daar erg ik me aan. Een boete voor een loslopende hond binnen de bebouwde kom van gemeente Os is €119. En dierenartsenkosten, die kunnen wel oplopen tot €3000. Nou, ik heb de papieren hoor, Theo. Dus hij heeft echt schrijven van Os dat ze zeggen, huppakee, betalen. Hé, hey, Mea zegt, even kijken, ga naar een ander land. Als je zo over de boeren denkt, oké. En dat zeg ik nog heel netjes. Even kijken. En eerlijk gezegd, als de EU morgen met de geldstroom stopt, dan hebben we pas echt een probleem hoor. Ja, misschien moet Nederland maar eens ophouden met vlees en voedsel voor hele lopen te produceren, zegt Gerry. Het is toch van de gekken dat wij duizenden kippen in een schuur proppen en we willen ze niet tegen de vogelgriep injecteren. Want dan willen de Duitsers ze niet. Ja? Ik zal wel eens even willen kijken hoe dat allemaal gaat. Even kijken. Waar zit ik met mijn ding? Christa, zit je hier?
3: Ja.
0: Ja, ja.
3: Ik ben geduldig.
0: Ja, nee, daarom. Ik heb zo'n hele grote schuif. En onder ieder schuifje zit een ander mens. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, ik erger me ook wel aan die vorige meneer. Maar goed, daar bel ik niet voor. Wij zijn vorig weekend naar Aken geweest. En daar hebben we de wereldkampioenschap vierspanrijden gekeken. Nou, fantastisch hoe die mannen door die poortjes rijden. Wat mijn ergernis nou is, je hoort er niks van op tv. Nederland heeft gewonnen. Nederlandse team is wereldkampioen.
0: Ja, Duitsland wel, hè? Dat was bijna kanaal vrijgemaakt voor Aken.
3: Duitsland wel, ja. Maar dan hoor ik Johan Derksen zeggen van de B-sporten. Nou, ik zal je vertellen, Rob. Dit is echt geen B-sport, hoor. Als ze de mensen laten zien op tv, ik weet dat ze het allemaal prachtig vinden.
0: Nee, maar dat is net waar je naartoe leunt als land. Hè. Wij hebben dat schaatsen, dat zegt de rest van de wereld heel weinig.
3: Nee, de hele dag naar die wielrenners kijken. Dat is spannend. Godje mekkie, ik heb op het randje van mijn stoel gezeten.
0: Nou, dat was ook een ergernis dus. Want je hebt 3 grote rondes. Frankrijk, Italië en Spanje loopt nog, geloof
3: precies.
0: Ik.
3: Ja, precies. Waarom moet dat de hele dag erop staan?
0: Ja.
3: Ik snap dat echt niet. Soms kijk ik, hoor. Maar dan kijk ik als ze in Italië rijden voor de natuur. En in Spanje en in Frankrijk ook. Dan kijk ik naar de bergen en zo.
0: Ja, je kijkt voor de omgeving.
3: Ja, precies. En als ze door een dorpje rijden, ja, dan voel ik me ook een beetje in de vakantiesfeer. Maar moet dat nou de hele dag erop? Laat een klein stukje zien van die fantastische mannen die daar door die poortjes rijden. Het is echt schitterend, Rob. Eerlijk waar.
0: Christa, ja. Nou, het is eruit. Het is gezegd ook. Ja. Dus zie je een vierspan, ga even kijken.
3: Ga even kijken.
0: Ook met die kleine paardjes is het geweldig, hè?
3: Wij hebben zelf 2 ponies en dan gaan we er ook doorheen. En dat is allemaal hartstikke leuk.
0: Ja, en keihard werken ook om zover te krijgen.
3: Ja, zeker weten. En het is geen beestsport, hoor.
0: Het is gezegd, Christa.
3: Goed, Rob. Dankjewel.
0: Doei, doei. Nou, we gaan hem sluiten. We hebben boeren geroepen. Nou, dan krijgen we voor- en tegenstand. Dit loopt helemaal vol. Ik kan het blijven lezen. kleine echte. Ach, nou, Hanneke heeft ook een kleine ergernis. Ik ben ziek geworden en ik had morgen een heel mooi feestje. Nou, dat is nou eens echt een ergernis. Waarvan je denkt, juist, die moet er even uit. Veel beterschap, Hanneke. Noah Cahan. Maakt mooie muziek, hoor. Stick Season hadden we. En deze ook. American Cars. En daarna gaan we weer spelen. Ons koffiespel. 3 prijzen te winnen. En er komen nog theaterkaarten aan. De e-bike vraag komt nog. Het is Prijzenvrijdag hier op Radio Gelderland.

0: Weekend. Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muses Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

0: Eva. Eva de Rover, fantastisch, toch? Nou, er hebben toch meer mensen wel sjoegen met het vierspan en Christa. Je staat niet alleen, hoor. Jan en ook Max en Theo zeggen Chardon, toch? Ja, die doen het al tientallen jaren. Ja, dat klopt. Nu ook weer IJsbrand met zijn zoon onder andere. Wereldkampioen vierspannen. Over een paar jaar komt het naar ons toe. We gaan eens kijken wat wij kunnen doen.
1: Een spelletje. Bij de koffie.
0: Want wij zijn toch wel een beetje een paardenprovincie, hoor. Ja, jarenlang ook een mooi springevenement gehad. Dat is er niet meer, maar dat had een aparte sfeer wel. Wij gaan naar het spel voor bij de koffie. Drie vragen, drie antwoorden, drie prijzen misschien wel voor jou in een envelop. En die komt snel bij jou op de deurmat vallen. De eerste vraag die brengt ons naar 1995. Toen op deze dag de eerste uitzending van een TV-zender. Die werd toen campingzender genoemd. Maar nu een enorme plek veroverd wel in het Nederlandse medialandschap. Ja, dat was toen echt weer een nieuwe loop. Iedereen dacht van, hebben wij niet te veel kleinigheid in ons land om zoveel televisiezenders te hebben. Maar dat viel dus best wel mee, eigenlijk. Het was 1995. 28 augustus en de eerste uitzending van deze tv-zender was een feit. Een commercieel televisiestation. Eigenlijk Zweeds, met Amerikaans geld. En ze wilden gewoon mensen trekken die alternatieven zoeken voor het amusement van andere zenders. Nou, welke televisiezender was dat? En heeft dus vandaag een feestje. Ze worden 31. Ja, je moet alles vieren, dus dat zullen ze waarschijnlijk ook wel doen vandaag. Even kijken, je kunt niet bellen nog. Nee, dit gaat gewoon via de app en via de mail. 06-22-22-13-42 of mailen rob@gld.nl. Als je mailt, even je telefoon hebben, dat komt niet automatisch mee. Welke tv-zender had zijn eerste uitzending in 1995 op deze dag, 28 augustus? Laat maar weten, komende twee platen. En de eerste is van Morgan Wallen.

0: Bluff, zo stil hier op Radio Gelderland. Het is 14 voor 11.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Ah, lekker spelletje voor bij de koffie. Even je apparaten kennis testen of je mogelijkheden tot opzoeken testen. Kan allemaal. De eerste vraag van de drie is gesteld voor de twee platen. En die ging over de dag vandaag, 28 augustus, maar dan in 1995. Toen voor het eerst op de Nederlandse televisie een nieuwe tv-zender. Ja, de campingzender werd die toen wel genoemd. Over welke zender heb ik het, Leni?
2: Goedemorgen, Rob.
0: Goedemorgen.
2: SBS 6.
0: Nee, helemaal goed. Je was er snel bij. Je was een van de misschien wel kijkers dus naar SBS.
2: Jawel, ik ben wel een vaste kijker, ja.
0: Ja.
2: Aan SBS.
0: Ja, welke programma's?
2: Mijn favoriete zender is, schrik niet, Vandaag in Zuid.
0: Ja, ja, ja, ja. Daar kijken bijna een miljoen mensen naar iedere dag.
2: Ja, dus, Dus, of je het er mee eens bent of niet, maar het wordt een beetje een verslaving, hè?
0: Nou ja, wat ze wel doen is natuurlijk dezelfde mensen laten komen. En dan krijg je daar ook een band mee. Hè? Dan weet je ongeveer
2: dat is ook zo. En in onze vriendenkring, zo zijn we er ook bij gekomen. En er zijn er zoveel. Dus je kan, als je bij elkaar komt, dan heb je wat om over te praten en om over te zeuren. En,
0: ja, daarom. En waar zeuren jullie over dan?
2: Nou ja, wat er zo voorkomt. Hè? Of we het er mee eens zijn of niet. En de een wel en de ander niet. En maar je hebt dan altijd wat te praten.
0: Nee, daarom. Daar alleen al voor zijn ze lekker. Weet je wel? Dat je denkt van, nou ja, laat maar komen.
2: Ja.
0: Af en toe wat ongenuanceerd en wat grover dan op andere zenders.
2: Goed. Maar dat is, er zit een knop op, hè? Voor wie het er niet mee eens is.
0: Nou ja, dat vergeet iedereen wel eens, denk ik, hè?
2: Ja,
0: je hoeft niet te kijken.
2: Nee.
0: Moeilijk,
2: ik vind het. Ja, dat is het ook. Dat denk ik. En dat is het idee van verslaving. Van, acht wat mis.
0: Ja.
2: Nou, dan kan ik er volgende keer niet over meepraten.
0: Maar als je het mist, dan denk je ook, wat heb ik gemist? Okay.
2: Ja,
0: toch weer een spelersbode klaarmaken. Nee.
2: Ja.
0: Nou, ze hebben in ieder geval één prijs voor je binnengebracht. SBS 6. De tweede gaat over de muziek. We gaan in 1999, toen bovenaan alle hitlijsten, Lou Bega met een nummer over een mambo. Was dat mambo nummer 5 of was dat mambo nummer 8?
2: Ja, mambo nummer 5.
0: Ja, dat is helemaal goed. Mambo number 5. Ja, er is ook een mambo nummer 8. Dus,
2: In mijn hoofd is
0: blijven
2: hangen mambo
0: nummer 5. Ja, dat is ook best een grote hit geworden.
2: Ja.
0: Je gaat hem vanzelf meedoen. Welke mambo het ook is, dat is een aanstekelijk dingetje.
2: Ja, op het moment heb je er een voorstelling van. Maar ik hoor dan ook best wel
0: We gaan naar de Gelderse vraag. Want we testen ook altijd een beetje de provinciekennis bij de mensen. We gaan naar Winterswijk. Wonen in de plaats Winterswijk zelf meer of minder dan 30.000 mensen?
2: Oh, dan moet ik even checken. Wonen in Winterswijk meer of minder dan 30.000 mensen?
0: Oh, je hebt chat bij.
2: De parate kennis zit eigenlijk hier op de bank. Maar die kijkt ook een beetje moeilijk. Maar ik in Winterswijk zelf, dan zat ik toch meer.
0: Meer?
2: Ja.
0: Een nieuwe versie van chat. In het Winterswijk zelf 23.000.
2: Oh, 23.000, Nou, hij moest even nadenken, dus ik ben even van mezelf uitgegaan.
0: Ja.
2: Dus,
0: dan zie je me weer.
2: Bij deze heb ik het even weer rechtgezet. Nee, hij.
0: Leni, dan mag je nog kiezen. Mambo 5 of Mambo 8?
2: Nee, doe Mambo 5. 5? Want dan wil ik hem ook horen.
0: Daarom.
2: Ja.
0: Ja, dan komt, je kent hem al namelijk. Hoor.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Dat valt hij al, hè?
2: Ja. Hij begint al te komen, ja. Inderdaad.

Lou Bega. En hoe Amerikaans die ook klinkt. Hij komt uit München. Het is een Duitse. Ja, had ik ook niet gehoord hoor. Nee. Hij treedt nog steeds op, dus je kunt hem tegenkomen op lekkere festivals of gewoon op Lou Bega events zelf. En dan heb je altijd een spetterende avond. Als ik de foto's moet geloven. Want die zijn er genoeg. We gaan er helpen met Johnny Hates Jazz.

0: wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
6: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
7: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
8: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
11: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.

0: www.vedrigold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vreden, Duitsland.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, Ismaël. Verkeersinformatie, melding vanaf de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens. 5 kilometer, 20 minuten is daar de vertraging vanwege de politiecontrole.
4: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
5: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
4: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
5: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
6: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
7: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
8: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.

0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
1: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Odido. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: De koffie.

Loving Spoonful en Summer in the City. Het is 11:12 geworden. Een prijzenuurtje hoor, hebben we hier voor de boeg in op de koffie. Zometeen ga ik de vraag stellen, wil jij voor ons naar het theater? Helemaal gratis en voor niks. Als een VIP behandeld worden. Misschien wel een meet and greetje. Zeker koffie en iets erbij. En het enige wat je daarvoor terug moet doen, is een recensie geven een paar dagen later. Nou ja. Je hebt een mooie avond. En een leuk gesprekje over het verhaal. Zometeen. Waar kun je dit keer naartoe? Maar eerst Black Slate.

0: Black Slade en Amigo. Ja, vanaf vandaag gaan we hier in Op de Koffie prachtige gelegenheid bieden om je echt te verrijken. Ja, dat zou ik zomaar zeggen hoor, want je kunt van ons kaarten krijgen. Zomaar helemaal voor niks. Een goede behandeling in het theater. En als enige tegenprestatie een recensie. We zetten het even op een rijtje.
1: Hey, heb jij al plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muses Arnhem. Meld je aan via studio@gld.nl.
2: En krijg je dat nou zomaar?
1: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
2: Wel eerlijk zijn dan, hè?
1: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. studio@gld.nl.
0: Juist, en dit keer hebben we kaarten voor Lijf, de Leeuw en de Band op donderdag 3 september in Muses in Arnhem, 8 uur. Je krijgt een VIP-behandeling. Wil je daar naartoe, dan hoef je nu alleen maar te appen. Yo, zin in. Of mailen rob@gld.nl. Zin in. Of dat zie ik wel zitten. Of ja, ik wil naar Lijf, de Leeuw. Je hoeft er niks voor te beantwoorden. That's it. Heb jij daar zin in om naar Lijf de Leeuw te gaan en de Band? En als een band, ja, die is misschien niet zo bekend, maar als je er 1 keer bent geweest, dan ben je gelijk overstag. Want die maken er een avond van ongelooflijk. Spelen gewoon zaaltjes plat. Heel ouderwets, busje rondrijden, zaaltjes plat spelen. Leuke tijd hebben met z'n allen. Ik geef wel even een kleine indicatie door een nummertje te laten horen van de Lijf de Leeuw Band. Wil jij daar dus naartoe? Voor niks, VIP, behandeling, wel recensie voor ons. Hier is Hard to Hold.

de Leeuw en zijn band. Aanstaande donderdag in Muses in Arnhem. Jij kunt gewoon 2 kaarten krijgen en een VIP-behandeling door te zeggen... ja, daar wil ik wel naartoe. In ruil voor een recensie. Dan bellen we de maandag erop. Even op hoe het was. Ja, zo simpel is het allemaal, hè. Dus heb jij daar zin in Lijf de Leeuw en zijn band? Dan app even. 06-22-22-13-42. Ja, heb ik zin in Lijf de Leeuw. Het is donderdag aanstaande 8 uur in Muses in Arnhem. Dus appen. En mail ik dan ook nog, hè? rob@gld.nl. Laat maar even weten. En als je gaat, dan word je ook nog eens leuk behandeld, hoor. Ja, kopje koffie. Hé, hey, hoe is het, meneer, mevrouw? Gaat u naar Lijf de Leeuw? Ja, helemaal goed. Nou, koffie is van ons. En misschien mag je ook wel een hand schudden van Lijf de Leeuw. Ja. Laat me weten. Ja, ik wil naar Lijf de Leeuw.

ADHD and I won't let you down. Nou, we hebben inmiddels iemand uitgekozen die gaat naar Lijf de Leeuw. Dus daar hoef je niet meer op te reageren. Maar ja, de laatste fiets die gaat ook van daaruit gegeven worden. Aan wie? Dat zou jij nog kunnen zijn, hè? Ja, de opdracht van vandaag zometeen. Na de baby's. Every time I think of you.

uit zijn autobaan met deze plaat. En dan proberen die hoge noot te halen. Geweldig toch, in de nacht. Niet te veel andere rijders. Eloise, klassieke tot en met Perry Ryan. Dank voor even die zomerse gevoelens. Heeft Tasha ook, maar dan anders. Austin.

Ja, lekker plaatje ook hoor. Van Dasha en Austin. Het is bijna 11:58. Dat betekent dat we zometeen naar Erik gaan. Die gaat tot 3 hier de honneurs waarnemen op Radio Gelderland. En je weet het, op deze middag gaat de fiets weer weggegeven worden. Die geweldige

0: Natuurlijk, de wedstrijd voor de fiets.
1: Ja, ja.
0: Apeldoorn gaat zich inzetten voor Nepal. En prangende vraag.
1: Heb je dat, je ziet veel tegenwoordig, maar dit was toch wel ook bij mij nog ongelooflijk. De kracht van de natuur. Het zijn allemaal clichés, maar dat zijn niet voor niks.
0: Je ziet gewoon van die filmpjes en dan denk je van, je weet wat er gaat gebeuren voor narigheid natuurlijk nu.
1: En dit is echt,
0: je ziet die mensen staan en beginnen te lopen en denk je, onwaarschijnlijk man.
1: Ja.
0: Echt ongelooflijk. En een prangende vraag, hoe houden we de spinnen deze herfst buiten onder zijn deur? Okay. De deur dicht houden zou ik zeggen.
1: Je hebt angst voor spinnen of niet? Ik heb het voor muizen, maar voor spinnen denk ik wel, kom maar binnen.
0: Nee, denk ik ook. Denk, nou, die hangen ergens aan het plafond of zo.
1: In een hoek.
0: Ze gaat ook niet over je heen lopen of zo, denk ik dan.
1: Ja, je hebt van die verhaaltjes dat ze s'nachts als je snurkt in je mond
0: krijgt. Ja, precies. Die ken ik, ja. Dat is het enige wat ik over nadenk.
1: Ja, dat de gemiddelde 16 spinnen zo.
0: Maar goed, daar merk je dan ook weer niks van. Dus als het al zo zijn, heb ik het nooit gemerkt.
1: Goed voor de darmflora, spinnen. Nou, dat allemaal. Tot 3 met Erik. We hebben er nog één van de ochtend. Die is van Simply Red. Fairground. Mooi weekend en een goede middag.

0: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
1: Ik mag graag tuinieren.
2: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
3: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
4: Ik niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
11: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
12: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
13: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt, tijd of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
14: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
13: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
15: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel.
4: Eens even kijken naar de files. Ik pak de files van 10 minuten en meer aan vertraging. A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Kilometertje of 6, kleine 10 minuten. A2 Utrecht Den Bosch tussen Vianen en Beest momenteel een kwartier. Er is daar een ongeluk gebeurd, maar de weg is wel weer vrij. En dan de A12 Arnhem richting Duitsland. Voordat je de grens daarover bent, hou rekening met een half uurtje oponthoud. A28 Zwolle Amersfoort tussen afrit Ermelo en Strand 0, de momenteel 10 minuten.
17: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
18: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
17: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
19: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland... en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom... met een gesprek, met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
3: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.

0: Peter Gabriel, Salisbury Hill. En zo zijn we weer begonnen aan Top 3. Met zometeen aandacht voor organisatie in Apeldoorn die hulp gaat verlenen in Nepal. Een van de mensen die daar naartoe gaat, ga ik zometeen spreken. Daar wacht een klus, daar wacht een uitdaging. Het is zwaar werk, maar zeker ook dankbaar werk natuurlijk. En het is vandaag de dag dat voor de laatste keer deze maand er een elektrische fiets zal uitgaan. Dat zal gebeuren na 3 uur bij Desiree. Ik zal zo meteen nog 1 keer de vraag stellen. Die hoort bij Rondje Gelderland. Heb je dat programma gezien? Dan kun je meespelen. En wie weet gaat jouw naam in de hoge hoed. Wie weet fiets jij op een splinternieuwe elektrische fiets binnenkort. Of moet je dat geen fietsen noemen? Dat is eigenlijk een soort halve brommer natuurlijk. Hè? Nee, je moet wel een beetje fietsen natuurlijk. Hè? En verder kijken we eventjes naar het weer. Zometeen nog even contact met Weerplaza. En ik moet zeggen, ik stond gisteren eventjes buiten. Ik woon in de Achterhoek. En het begon een beetje te regenen. En ik stond buiten met de hond. En echt, nou, plotseling in no time, echt in een minuut tijd of zo, ging het van druppelen naar echt horizontale regen. Ik heb dat nog nooit zo meegemaakt. En het kwam ook op me af. Dus ik was echt in 30 seconden volstrekt doorweekt. Maar vooral dat het echt horizontale regen was. Ja, dat maakte toch wel een soort van indruk op mij. Wat krijgen we nog meer de komende dagen? Nou, dat horen we zo meteen. Er is in ieder geval weer een code geel afgegeven, zag ik.
1: Tot 3.
2: Het is een magnifiek programma. Ik vind het, ik ben er altijd heel dankbaar voor. I could

0: zo is hij, to fall in love, zo is het. Olivia Dean, het is 12 minuten voor half voor. Dus even een blik op het nieuws van dit moment. Met Joy, waar beginnen we?
1: Nou, we beginnen gewoon in Arnhem. Want 10 jonge verslaggevers hebben de nieuwe Airborne kinderkrant gemaakt. Ze doken in verhalen over de slag om Arnhem, vrijheid en helden van toen en nu. En de krant die wordt vandaag overhandigd aan de burgemeesters van de Airborne-regio. En daarna gaat die krant naar duizenden kinderen in onze regio.
0: Die kinderen echt opkijken, wat is dit nou?
1: Ja, maar,
0: papier met tekst erop? Is daar geen app voor of zo?
1: Ja, kan je niet even WhatsAppen, weet je wel?
0: Ja, precies.
1: Nou, ik vond het wel heel erg mooi dat dus echt, volgens mij zijn het ook kinderen van een jaar of 10 tot 12... die
0: ja,
1: dus die krant hebben gemaakt. Dus nee, ik vond het toch wel een heel mooi bericht dat ze toch op die manier met de geschiedenis bezig gaan.
0: Ja, die kinderen van 10, voor die is natuurlijk helemaal nieuw.
1: Daarom?
0: Ik bedoel, die worden daar nu mee geconfronteerd. Die leren die verhalen kennen. Prachtig initiatief.
1: Ja, zeker. En dan gaan we even buiten de provincie. Want bewoners van een woonzorgcentrum in Heilo die stapten gisteren breed glimlachend in een cabrio om met de wind in de haren een zomerstripje te maken.
2: Ik zit te verlangen naar een ritje. Een ritje in de auto.
3: Bewoners zijn steeds minder zelfstandig. Kunnen niet zo snel meer zelf erop uit. Dus alles wat aangeboden wordt ter afleiding of beweging, buitenlucht. Ja, dat vinden ze allemaal fantastisch en draagt heel erg bij aan het welzijn.
4: Ik vond het geweldig. Als je even weg bent, even wat anders. Dus ik heb er ontzettend van genoten.
1: Leuk, hè?
0: Mooi.
1: Ja, het idee kwam van een oudere bewoner en uiteindelijk regelde een vrijwilligster van de locatie 5 mensen met een cabrio. Nou, je kan je voorstellen, ook de bestuurders daarvan, die hadden een topdag.
0: Geweldig.
1: 4 jaar geleden was de droogte in het Wold bij Winterswijk zo groot dat bewoners besloten, hier moeten we zelf iets aan doen. Ze klopten aan bij het waterschap en inmiddels zijn er onder meer speciale stuwtjes geplaatst om het water langer vast te houden. En dat is een initiatief van de buurt zelf.
5: Er zitten ook gewoon agrariërs bij met een akkerbouw of met vee. Maar er zitten ook privépersonen, er zitten landgoedeigenaren. Dus er zit een heel scala aan, zeg maar, aan mensen die iets inbrengen en die een ander belang hebben. En met het aantal mensen wat we hebben, dekken we nu wel een gebied af van 250 hectare. Dus dat is wel met 26 families, heb je in één keer een heel groot gebied te pakken.
1: Nou, we hebben daar een artikel van gemaakt. Er zit een video bij. Mocht je benieuwd zijn hoe het eruit ziet, dan kan je naar gld.nl of even in de app kijken.
0: Helemaal goed. En sneller wordt vader, zag ik.
1: Ook dat nog.
0: Zijn vriendin heet Sterre. Hij heet zelf Lars. En bij Suzanne en Freek hebben ze dat gecombineerd. Hè? Dan krijg je Suzanne en Freek en dan heet het kind Sef.
1: En wat krijgen we dan bij Stel?
0: Ja,
1: dat is raar.
0: Stella.
1: Stella. Ja, dan moet het wel een meisje worden.
0: Nee, we zijn eruit.
1: Wij hebben het al bedacht, Erik.
0: Als het een jongen wordt, is er een probleempje.
1: Ach ja, dat zien we dan wel weer.
0: Heel goed.

Tot 3 op Radio Gelderland, Another Star, Stevie Wonder. Dierencentrum Achterhoek, dat zit aan de Edisonstraat in Doetinchem. Daar hebben ze het hartstikke druk momenteel, net als in alle asiels op dit moment. Want ja, het is blijkbaar de kittenperiode. Ik wist niet dat daar een speciale periode voor was. Hoewel ik groot kattenliefhebber ben. Maar ja, goed, ik heb 2 mannetjeskatten, dus ik heb niks te maken met kittens. Tenminste, niet bij mezelf. Nee, dat is zonder gekheid, want ze zijn gesteriliseerd. Of nee, gecastreerd heet dat natuurlijk. Dus nee, geen kittens van mijn mannen in de buurt. Maar goed, asiel zit boordevol met pasgeboren katjes. Dat zorgt voor veel drukte natuurlijk. Dus er is altijd behoefte aan vrijwilligers bijvoorbeeld. Maar zeker ook aan voedsel voor al die beestjes. Lees ik net een bericht vanuit dat dierencentrum Achterhoek. Ongelooflijk. Jaap uit Graven. Daar gaat het over. Ja, belde naar de Achterhoek. Hij had het berichtje gezien dat het zo druk was. Dat er zoveel katten werden opgevangen. En dat er wel behoefte was aan eten. Jaap uit Graven is gekomen met zijn auto. Deed de klep open. En hij kwam met 1200 blikjes kattenvoer. Ongelooflijk. Wat een man met een groot dierenhart. Hè? Applaus voor Jaap.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey, Vierland, fantastisch, hè?
2: Nou, voor elkaar, hoor, buurman. Aan je toe!

0: Masada, de Latin Dance. In Nepal wordt er altijd gezocht naar slachtoffers van de enorme overstromingen. We hebben allemaal de afgelopen dagen natuurlijk de beelden gezien. De plotselinge watermassa's zijn wegen en bruggen weggevaagd. Het dodental loopt nog steeds verder op. Er worden nog veel mensen vermist. Er komt hulp vanuit de hele wereld, ook vanuit Nederland en ook vanuit Apeldoorn. De stichting Zoa Apeldoorn gaat ook assistentie verlenen. Hielke Zantema van de stichting Zoa, goedemiddag. Jullie zijn ook van plan om naar Nepal te gaan. Maar ik begreep dat er eigenlijk nog niet een officieel hulpverzoek is vanuit Nepal voor buitenlandse hulpverleners.
1: Ja, dat klopt. Het gaat daar wel met name om wat ze dan search and rescue noemen. Dus echt hulpverleners, die reddingsteams eigenlijk. Die echt gaan kijken of er nog overlevingen zijn. Daar is geen verzoek voor gedaan. Onze hulp richt zich met name op lokale initiatieven, samen met lokale organisaties, Nepalese organisaties, die zich richten op voedsel, water, onderdak. Ja, daar is gewoon zo'n grote nood nu voor. Dus dat wij daar volop mee bezig zijn en direct eigenlijk in actie zijn gekomen.
0: En jullie hebben al contacten met die lokale organisaties, dus de contacten liggen er?
1: Ja. Ja, we hebben als ZOA ook in 2015 in Nepal gewerkt. Eigenlijk een aantal jaren. In 2015 is Nepal getroffen door een grote aardbeving. Dus we hebben toen met een heel aantal lokale organisaties samengewerkt. Dus die kennen ons. En daar hebben we meteen contact mee gezocht. Die zijn nu ook weer in het gebied al actief. Dus daar ben ik sinds woensdagmiddag eigenlijk, gisteren de hele dag en vandaag ook weer volop mee in contact.
0: Ja. Wat willen jullie concreet doen? Waar liggen jullie sterke punten, zeg maar, als het gaat om het verlenen van de hulp?
1: Ja, nou, als ZOA richten wij ons op onze expertise, zeg maar, onze ervaring zit in voedsel, water en onderdak. Dat zijn onze sterke punten. Dus bijvoorbeeld niet medisch, hè, daar kiezen we ook bewust voor. Daar zijn andere organisaties weer goed in. Maar ja, juist voedsel en onderdak, die twee, die springen meteen nu naar boven. Mensen zijn natuurlijk hun huis kwijt, dus kunnen nergens slapen en hebben dus ook geen plek meer om eten te bereiden. Dus wij ondersteunen nu met gaarkeukens opvang in publieke gebouwen zoals scholen of andere, bij wijze van spreken, een leegstaande sporthal. Dat soort plekken vangen we nu mensen op. Ja.
0: Jullie gaan met mensen naartoe. Hoeveel hulpverleners kunnen er afgevaardigd worden in eerste instantie?
1: Nou, kijk, onze benadering is dus echt om met lokale organisaties te werken. Dus er gaat niet een heel bataljon hulpverleners vanuit ons die kant op. Mm-hmm. Ikzelf ga er zo snel mogelijk heen. Dit weekend waarschijnlijk. De hulp wordt verleend door de mensen daar.
0: Okay.
1: Dus ik ga ook niet daarheen om zelf met voedselpakketten te slepen of dat soort dingen. Ik ben er echt voor om de hulp te coördineren, afspraken te maken met die organisaties over hoe wordt de hulp, hoe komt de hulp het best op de juiste plek terecht.
0: En heb je inzicht of daar veel middelen, voedsel, goed water beschikbaar zijn?
1: Ja, nou kijk, de vraag is ook echt of spullen de beste manier is om uit te delen. Want vaak mensen geld geven nog beter. Omdat mensen dan zelf kunnen kiezen van hey, ik heb dit het hardst nodig. Ik heb nu voedsel nodig of ik heb specifiek babyvoeding nodig. Of juist iets anders, medicijnen of wat dan ook. Dus en Nepal heeft verder natuurlijk een goed functionerende lokale markt. Die is gewoon nog functioneel.
0: Ja.
1: Dus in eerste instantie, de eerste periode, de eerste dagen, weken, zijn het vaak ook wel echt spullen die we uitdelen. Maar we kijken ook echt of we mensen ook in staat kunnen stellen om zelf die keuzes te maken van wat ze het hardst nodig hebben en waar ze hun hulp dan, op welke manier ze de hulp ontvangen.
0: En zo blijft de lokale economie ook weer draaien natuurlijk.
1: Precies. Ja, dat is een ander heel belangrijk punt. Want hulp kan ook in de lokale economie juist verstoren. Als we in één keer heel veel voedsel daarheen zouden brengen. Dus we willen juist de lokale economie versterken. Dus dat is een heel belangrijk ander argument om op die manier te werken. Ja.
0: Wanneer vlieg je? Heb je al een ticket?
1: Ik ben nog aan het kijken, maar dat zal wel echt op hele korte termijn zijn. Er is al één collega, die is al die kant op. Die is er nu al. Maar ik moet even kijken. Maar één deze dagen, ik moet ook even met thuis overleggen. Het is natuurlijk altijd heel kort dag, dit soort dingen. Ik heb een jong gezin, vier jonge kinderen. Dus mijn vrouw moet ook even kijken hoe we het hier thuis allemaal regelen. Maar dit weten we. Ik werk al een tijd voor SOA. En dit is waar wij ervoor zijn. Hè? Voor dit soort noodhulpmomenten. Ja. Dit soort rampen. Dus ja, we zijn volop in actie. Ja.
0: Helemaal goed. SOA Apeldoorn, Nepal. Heel veel succes, Hielke. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Tot ziens.

George Ezra, Anyone for You. Komende dagen, 3 dagen lang, is de jaarlijkse muzikale picknick van zanger Dick van Altena. Dat begint vandaag. Zaterdag een mooi programma, zondag een mooi programma. En we hopen natuurlijk op een beetje fatsoenlijk weer voor Dick en de muzikale vrienden en al die bezoekers natuurlijk. Er waren trouwens een aantal kaarten te verdelen onder de luisteraars van Radio Gelderland. En inmiddels heb ik de kaarten weten te verdelen middels een loting. Dim Vistans, gefeliciteerd. Wilma Middeling, gefeliciteerd. En Thijs Hogendoren, jullie zijn allen van harte welkom bij deze Dick van Altena. Footsteps to my door. En zometeen horen we van Weerplaza of de muziek goed is. Maar vooral belangrijk of het weer goed is.

0: Wat een stem, hè? Dick van Altena de komende 3 dagen. Dus er zijn muzikale picknick in Oosterhout. Footsteps Troubadour. En dan is natuurlijk de vraag, wat voor weer gaan ze daar erbij krijgen? Want het is een openluchtfestijn, er zijn wel tenten, maar je wil toch een beetje normaal fatsoenlijk weer bij hebben natuurlijk. We kunnen het vragen aan Berend. Goedemiddag, Berend.
1: Ja, goedemiddag.
0: Nou, eerst maar eens even beginnen bij vanmiddag. Want ook vanmiddag verwachten we nog wel wat regen, geloof ik, hè?
1: Zeker, ja. Er komt wel wat onstabiel weer aan. Vanuit het zuiden zien we nu de bewolking snel toenemen. En ook al wat lichte buitjes die nu de provincie binnentrekken. Maar vooral in de loop van de middag trekken er ook wel wat stevige buien over Gelderland. En dat kunnen echt wel stevige exemplaren zijn met kans op windstoten, fikse regenval en hier en daar ook wat onweer. Aan het einde van de middag trekken die buien dan via het noordoosten de provincie uit. Vanavond kan er dan nog wel een lokale bui voorkomen, maar wordt het overal wel geleidelijk rustiger. Dus ik weet niet hoe laat het plaats gaat vinden, het openluchtfestijn. Maar het ziet er vanaf vanavond beter uit.
0: Ja. Oké, okay, ja, en dan morgen overdag hebben ze en zondag overdag. Dus,
1: Het is het hele weekend.
0: Ja, okay. Joh, hoe gaat het weekend eruit zien?
1: Ja, het weekend gaat toch wel wisselvallig verlopen, hoor. Dus de paraplu die gaat echt wel geregeld nodig zijn. Morgen overdag valt het enigszins mee. Dan hebben de droge perioden zeker in de middag wel de overhand. Maar een enkel buitje is zeker in de ochtend mogelijk. Temperaturen die gaan dan stijgen naar een graad of 22 in Gelderland. En ook de zon zien we af en toe. Staat wel een stevige zuidwestenwind. Morgenavond gaat de buienactiviteit dan echt wel flink toenemen. In de loop van de avond en in de nacht naar zondag. Wat betreft timing is dat dan wel enigszins gunstig. Dan wordt het echt tamelijk wisselvallig. Met talrijke buien die over de provincie trekken. En een flinke stevige zuidwestenwind ook. Ja.
0: Kijk eens aan. En de zon, komt die nog een keer terug? Want ik heb nog een paar tomaten. Die moeten nog een klein beetje zon hebben om eetbaar te worden, zeg maar.
1: ja, ja,

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom.

0: Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. Kijk op woonboulevardnijmegen.nl. Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend.
5: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
6: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutu's deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsi's. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsi's waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Files met 10 minuten en meer aan vertraging. A1 Amersfoort Apeldoorn tussen Kootwijk en Afrit Hoenderlo, een minuutje of 10. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg, 8 kilometer, een half uur. De linkerrijstrook is daar dicht. A12 Arnhem richting de grens, voor de grensovergang een half uur. A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven, momenteel iets meer dan 10 minuten. En dan nog de A50 Eindhoven Arnhem tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef, 5 kilometer en een kleine 10 minuten.

0: juwelier.nl.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vreden, Duitsland.
1: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
11: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
9: Nee, Attents met ds.nl.
10: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
12: Top 3 met Erik.

0: Ike en Tina Turner. Not much. Hit the limits.
1: Vietnam.
2: De Poolse roze beeldtelefoon is weer een aardige stap dichterbij gekomen.
3: And we are calling it iPhone.
0: We gaan het hebben over de wereld van de apparaten, de computers, de telefoons en alles wat ermee te maken hebben. Dat doen we met Saskia van SeniorWeb. Saskia, goedemiddag.
4: Hallo, goedemiddag.
0: We gaan het hebben over de diverse codes. Laten we eerst maar eens beginnen met een code die we binnenkort kwijt gaan raken. We waren eraan gewend geraakt in de loop van de jaren natuurlijk. De streepjescode. Maar de streepjescode gaat langzaam maar zeker verdwijnen, hè?
4: Ja, dat klopt. Ja. En we hebben er meer dan 50 jaar gebruik van gemaakt. Dus dat is een enorme overgang natuurlijk voor ons allemaal.
0: Ja, waarom gaat het verdwijnen?
4: De streepjescode gaat vervangen worden door de QR-code. En de meeste mensen kennen denk ik wel al ondertussen wat een QR-code is. Of weten het een beetje. Dat zijn die zwart-wit geblokte vierkantjes. Die je wel eens op producten of bij de bank bijvoorbeeld ziet staan. Of tegenwoordig soms zelfs in restaurants op de menukaart. Dat je die moet scannen om het menu te lezen of een bestelling te plaatsen. En eigenlijk is die barcode, zo'n blokjescode, is een linkje naar een website. En die gaat dus de streepjescode in de winkels vervangen op alle producten.
0: Kijk, dus dan langzaam maar zeker gaan die vertrouwde streepjescodes ons leven weer uit. Ze kwamen er ooit langzaam maar zeker in en nu gaan ze er langzaam maar zeker weer uit.
4: Ja, precies, precies. Ja, en de reden dat dat gebeurt is dat met zo'n QR-code kan een bedrijf natuurlijk veel meer informatie delen. Dus stel dat je een product bij de supermarkt scant, de QR-code, dan kun je bijvoorbeeld recepten zien of je ziet een andere aanbieding of bij een blik verf zie je klustips, mm-hmm. Noem maar op. Dus producenten kunnen natuurlijk veel meer informatie kwijt in zo'n barcode. En wij kunnen die zelf scannen als je een smartphone hebt of een tablet hebt. En die streepjescode kunnen wij natuurlijk niet scannen. Dus dan weten wij niet wat daar voor informatie achter staat. Dus dat is het grote voordeel, dat er veel meer informatie gedeeld kan worden. En producten in de winkels moeten ook een digitaal productpaspoort krijgen.
0: Ja.
4: Zo heet dat, dat wordt verplicht. En daarin staat bijvoorbeeld waar komt een product vandaan, uit welk land, van welke materialen is het gemaakt, hoe kun je het recyclen. Dus ook dat kun je dan straks scannen met zo'n QR-code die dan op alle producten staat. En dat wordt natuurlijk een enorme exercitie, want ik las dat er gemiddeld zo'n 17.000 artikelen in één supermarkt staan.
0: Ja.
4: Dus stel je maar voor hoeveel werk het gaat worden om al die producten te vervangen van streepjescode naar een QR-code.
0: En dan moet er natuurlijk inderdaad nog een pagina aan vast worden gehangen met alle informatie. Nou ja, wat je zegt, het gemak dient wel de mens, als het één keer op orde is natuurlijk. Ik kan me nog herinneren, zo oud ben ik wel, dat die streepjescode kwam. Mijn vader had een supermarkt. En in het begin was het natuurlijk gewoon, je prijsde je artikel, dat sloeg je aan. Later kwam er een cijfercode. En later kwam dan de streepjescode. En nu dus de QR-code. Ja, de tijd gaat voort. En die QR-code, Saskia, die kunnen we echt overal voor gebruiken. Want je kunt natuurlijk overal een QR-code plakken en daar iets aan hangen. Dus je komt het overal tegen ook.
4: Ja, je komt het tegenwoordig overal tegen. Ook wij bij SeniorWeb gebruiken het bijvoorbeeld in ons tijdschrift Enter. Zodat mensen bijvoorbeeld als ze een artikel gelezen hebben en ze willen er meer informatie over, dan kunnen ze zo'n code scannen met hun telefoon of met de tablet. En dan komen ze op onze website waar dan nog veel meer achtergrondinformatie staat. Of bijvoorbeeld een filmpje over het onderwerp. Maar je ziet het ook bij de bank. Als je je met de bank-app wilt inloggen of je wilt iets met je geld doen, dat je dat kunt scannen. Dus je komt het op steeds meer plekken tegen.
0: Ja, en ik kwam er laatst achter, ik ontdek ook af en toe eens wat natuurlijk, dat je zelf ook een QR-code kunt maken. Als je bijvoorbeeld een YouTube-filmpje hebt of zo en je wilt dat in een clubblad of zo plaatsen, dan kun je dat zelf genereren blijkbaar. En dan kunnen mensen jouw pagina of jouw video, je clipje of datgene wat je wilt delen, eventjes met mensen delen.
4: Ja, en het voordeel daarvan is natuurlijk dat mensen dan niet de hele website over hoeven te typen.
0: Nee, precies. www.
4: Precies. Ja, dus je hoeft hem alleen maar te scannen met je camera van de telefoon. En dan kom je op die website terecht.
0: Ja, en die zit ook een beetje in zo'n overgangsperiode. Dat is ook altijd een beetje lastig, weet je, verschillende dingen naast elkaar. Maar bijvoorbeeld de ene collecte gaat nog traditioneel met euromuntjes, zullen we maar zeggen. En de volgende collecte komt dan gewoon met de QR-code voor de deur staan.
4: Ja, Ja, klopt. Dus als je dan zegt van, nee, sorry, ik heb geen contant geld, dan zeggen ze tegenwoordig, ja, maar dat geeft niet, want je kunt ook via QR-code betalen. Dus dat kan tegenwoordig ook bij collectebussen kun je dat gebruiken.
0: Ja, en zoals het gaat met elke nieuwe...
4: Ja, precies. Nou, ik denk dat je dat al wilde gaan zeggen.
0: Ja, ik zeg dat bij elke dus nieuwe innovatie loert ook altijd weer oplichting en andere narigheid op de loer natuurlijk. Het is niet anders met de QR-code. Wat voor soorten valsheid hebben we al gezien?
4: Ja, dat is natuurlijk een groot probleem. Dat ook oplichters de QR-codes ontdekt hebben, helaas. Van de zomer was er toevallig een persbericht van de gemeente Den Haag. In Scheveningen zijn op de parkeerautomaten buiten QR-codes geplakt door oplichters. Met zogenaamde tekst erbij van als je wilde betalen voor het parkeren, dat je zo'n QR-code moet scannen. Dan als je zo'n QR-code scant, dan komt er een linkje in beeld waar je op tikt. En dan kom je dus op de juiste website terecht. Nou, dat was dus dan de oplichterswebsite waar je terecht kwam.
0: Ja.
4: Als je daar dan je naam en gegevens achterlaat en betaalt via die link, ja, dan ben je je geld kwijt. Want dat was dus door oplichters daar opgeplakt. Dus de gemeente Den Haag heeft een bericht uitgestuurd van, wij hebben geen QR-codes op parkeerautomaten, alleen met pasjes of met een parkeerapp. Daar is een waarschuwing uitgegaan. Het is niet erg om zo'n valse code te scannen. Dus mocht je dat een keer per ongeluk doen, dat is niet zo erg.
0: Mm-hmm.
4: Maar ja, kijk heel goed naar welke pagina word je doorgelinkt. Is die echt de pagina die je verwacht zou hebben, waar je terecht zou moeten komen? En als het in een tijdschrift staat of op een product wat je koopt, ja, dan kun je er gerust van uitgaan dat zo'n QR-code betrouwbaar is. Maar mocht je ergens een losse sticker zien, of het is ergens erop geplakt, of in een e-mail die je krijgt van een, dat zou een phishing mail kunnen zijn, let dan extra goed op of de link waar je naartoe doorgestuurd wordt, of dat wel de echt is.
0: Ja, toen ik het las, toen dacht ik van, dat had mij zo kunnen gebeuren. Ik bedoel, je denkt er gewoon niet over na. Ja. Weet je, je denkt van, dat zal dan toch wel bij zo'n parkeerautomaat horen. Dus toch, zo zie je maar weer.
4: Ja, en daar spelen ze op in, hè, ja.
0: Je staat daar, je wilt parkeren en je denkt, ach, gelukkig, met QR-code kan ik het ook afhandelen. Dus altijd blijven opletten, mensen. Dat geldt natuurlijk voor alles in het leven, maar ook zeker met die QR-codes. Zeker als het gewoon een stickertje is die ergens op wordt geplakt. Denk even na of check het even als het kan natuurlijk. Helemaal goed, we zijn helemaal bij over de streepjescodes en de QR-codes. Dank je wel voor de toelichting, Saskia.
4: Ja, heel graag gedaan.
0: Tot de volgende keer. SeniorWeb.nl, dat is de website natuurlijk van SeniorWeb. Kun je nog veel meer handige tips vinden ook over hele andere onderwerpen.

So this is Romance Links. Het is 19 minuten over 1. Er wordt momenteel geloot voor de Europa Cup. Europa Cup voetbal hebben we het dan over. NEC Europa League gaan ze spelen. Dat is een systeem waarin je tegen 7 tegenstanders mag gaan spelen. In een soort competitie, halve competitie. Er zijn een aantal pools gemaakt, een aantal potten gemaakt met daarin allemaal balletjes van de Europese voetbalclubs. De sterkste zit in de eerste pool, de wat minder sterke in de tweede pool. Nou, zo gaat dat naar beneden natuurlijk. En er is net geloot uit de eerste pot met de grote namen. Nou, als je voetballiefhebber bent en je bent benieuwd, dan kan ik je nu gaan vertellen. NEC speelt thuis tegen Benfica en uit tegen Juventus in Turijn. Ah, dat zijn wel twee Europese topwedstrijden. Het grappige is dat AZ Alkmaar ook Benfica heeft geloot. En ook Juventus, alleen dan precies andersom. Dus die spelen thuis tegen Juventus en uit tegen Benfica. En er wordt er weer geloot, dus ik zal het je zo meteen vertellen wat de uitkomst is. Want er wordt eerst, ja, het is een ingewikkeld systeem, maar er wordt eerst met de hand geloot. En daarna is het spel op de wagen en is er een grote supercomputer. En die gaat dan de rest van de loting doen. Opdat het allemaal niet uren en uren gaat duren natuurlijk. Want er moet ook nog worden geloot voor de Conference League zometeen. Maar goed, in ieder geval twee mooie tegenstanders voor NEC. Benfica en Juventus.

0: It's too late, Carole King. Hey, wie zullen we daar hebben?
1: Hallo Gelderland, Femke Engeveld hier. Hoe laat is het, Erik?
0: 3:30.
1: Nou, dan is het tijd voor een feestje.

Jack Lowe, Have a Boy and Have a Man. Ja, ze zijn klaar met de loting als het gaat om Europees voetbal voor de Europa League. Dat is het toernooi waarin AZ, Alkmaar en NEC natuurlijk ook meedoen. Nou, ik zal je eventjes bijpraten. Voor de NEC-fans hartstikke leuk. Twee grote clubs geloot. Benfica, die komt spelen in De Goffert. Juventus Turijn, dat is een uitwedstrijd. Europese top natuurlijk allebei. Dinamo Zagreb, daar zal worden gespeeld uit in Kroatië. Stade Rennes, Frankrijk, die komen naar Nijmegen toe. Uit Slovenië, Celje, dat is een uitwedstrijd. Omonia Nicosia, Cyprus, thuis. Levski Sofia, dat is ook thuis. En dan een grote onbekende, Ararat uit Armenië, dat is een uitwedstrijd. De speeldata zijn trouwens niet bekend. Ja, de data zijn wel bekend, maar niet welke tegenstander op welke dag waar komt spelen. Dat wordt de komende

om erop uit te gaan. En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 3500 euro kostende elektrische fiets.

0: Ach, heerlijk. De Style Council was dat. En have you ever had it blue? Het is, even kijken, 11 minuten over half inmiddels. We gaan eens eventjes kijken in Hoevelaken. Want morgen is het de dorpsdag van Hoevelaken. Nou ja, eigenlijk beginnen vanmiddag al de activiteiten. En er wordt nu hard gewerkt om al neer te zetten. Harold Hazelaar van de dorpsdag. Goedemiddag, Harold.
1: Goedemiddag.
0: Waar zijn jullie nu mee bezig?
1: Ja, we zijn nu de laatste voorbereiding aan het treffen voor de vrijdagmiddagborrel. Die begint om 4 uur. En hebben een aantal bedrijven, nou, meerdere bedrijven en een aantal vriendengroepen hebben samen een borreltafel gehuurd. Krijgen ze een borrelplank bij, een aantal munten.
0: Kijk.
1: En dan is het eigenlijk een letterlijke vrijdagmiddagborrel met een pubquiz erbij. Nou, veel gezelligheid, DJ. Zanger erbij, dus het is gewoon we starten het weekend gewoon lekker af.
0: Dan zijn we al lekker begonnen natuurlijk, maar morgen is natuurlijk echt de dorpsdag met eten, met drinken, met activiteiten, met kunst, met sportieve, voor elk wat wils.
1: Absoluut, absoluut. We beginnen de ochtend met een wandeltocht voor de ouderen. En die gaat dan over in de dorpsloop van jong tot oud. Dat doen ook wel oudere mensen. De oudste is volgens mij, de jongste is 3 en de oudste is 81 die hier meedoen naar de dorpsloop. En we zitten met 700 inschrijvingen, zitten we inmiddels helemaal vol.
0: Wow, hoe zijn vooral mensen het Hoevelaken zelf? Of?
1: Ik heb het dus niet nauwkeurig, maar ik zat eergisteren op 280 Hoevelakers.
0: Ja. Zo, kijk eens aan.
1: Bijna de helft is wel, ruim een derde is Hoevelaken, ja.
0: Ja, dus, maar goed, dan heb je genoeg deelnemers. En dan morgen mensen niet meer. Die kunnen zich niet meer melden om nog even mee te gaan wandelen of hardlopen, want het zit echt vol.
1: Wandelen kan al. Is geen inschrijving voor. Kun je gewoon voor langskomen.
0: Oh, okay.
1: En hardlopen. Een enkeling hebben we nog wel ruimte voor. Maar als er opeens 100 man komt, dan hebben we een serieus probleem. Ja.
0: Niet, niet
1: dat zag ik niet.
0: Precies. Nou, anders
1: kan kijken op de dag zelf.
0: Dus precies.
1: Als je echt wil, dan ga ik wat voor je regelen.
0: Hartstikke goed. En anders dan loop je even door naar het springkussen of naar de Gravity Workshop. Of er is zoveel te doen. Kun je een paar dingen uit het programma nog lichten? Wat is er morgen zoal te beleven?
1: Nou, het leuke is, denk ik, nieuw is Ontmoet en Shop. Dus we gaan twee keer een modeshow wordt georganiseerd door de lokale ondernemers. Dat is eigenlijk een nieuw programma sinds dit jaar. En ook sport en spel. Dus er staan een aantal. Staat het voetbal, pannenkoortje. En je kan schaken. Ja, je kan eigenlijk verschillende sporten kan je ook uitvoeren. Dus dat is ook weer voor jong en oud en voor iedereen is dat bedoeld.
0: Kijk eens aan. En genoeg muzikale omlijsting natuurlijk met DJ's en optredens.
1: Ja, dus vanaf de kinderactiviteiten, die staan de hele middag staan ze. De springkussens, de luchtkussens, er staan diverse dingen. Popcornmachines, ook voor eten en drinken is natuurlijk ook gezorgd. Is er voor ieder wat wil. Vanaf 4 uur begint onze huis-DJ, DJ Natal.
0: Kijk.
1: En die komt dan, die gaat eigenlijk de hele avond ons begeleiden. En er komen een aantal artiesten komen langs inderdaad.
0: Dat gaat helemaal goed komen. 9:45, dus warming up voor de wandeltocht. Daar kun je gewoon bij aansluiten als je mee wandelt. Als je nog wil hardlopen. Nou, er is altijd wel een plekje te vinden als je niet met een hele bus vol komt. Dat wordt een mooie dag morgen. Hopen dat het weer een beetje mee zit. Heb je al de buienradar angstvallig in de gaten gehouden? Of?
1: We worden af en toe wakker met de nachtmerrie. Maar we hopen op mooi weer. We hebben wel echt een hele grote tent. Dat hebben we sinds vorig jaar. En dat is nieuw sinds vorig jaar. Die hebben we dit jaar ook weer. Dus de hoofd, dus in ieder geval het avondprogramma, dat zit gewoon volledig onder de tent. Dus
0: kijk.
1: Een tent van 55 bij 25 meter. Dus dat is echt een megatent. Daar zijn ze dinsdagavond al mee begonnen. En die staat nu klaar. Dus die zijn we helemaal aan het inrichten.
0: Dorpsdag Hoevelaken begint vanmiddag met de borrel natuurlijk en de pubquiz. En morgen dan de hele dag activiteiten. Heel veel plezier, Harold, gewenst.
1: Dankjewel. En dankjewel voor de tijd.
0: Graag gedaan. Shawn Mendes. Stitch.

0: Maybe tomorrow you'll be 40. De afgelopen maand heb je kunnen meespelen met een spel rond Rondje Geldland. Op televisie kon je elke avond kijken naar een leuk programma waarin we fietsend door onze mooie provincie gingen. En in elke streek, rond elke stad, bij elk dorp bleek wel iets leuks te zien. En er waren vaak dingen waarvan ik zijdelings ergens in mijn achterhoofd wel eens iets van had gehoord. Maar toch dacht ik vaak, oh, is dat daar? Wat leuk! En aan dat programma hebben we een leuke prijsvraag gekoppeld. Er komt weer een opgave. Dat gaat natuurlijk weer over de uitzending van gisteravond. En de vraag is, naar welke Gelderse figuur is het kasteel vernoemd? Luister even naar het fragment.
1: Nog één kasteel laat ik jullie zien. En daar is hij al. Het stadskasteel van Zaltbommel. Ook wel het genoemd

0: Bij Desiree gaat de allerlaatste elektrische fiets eruit.
1: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel je elektrische fiets.
0: RadioGelderland.nl, maar goed, de vaste meespelers. En dat zijn er heel veel, die weten dat. Er gaat er nog één keer eentje uit. De eerste fiets is inmiddels opgehaald, zag ik op de Radio Gelderland Facebookpagina. Wat leuk! Mooi ding. Speel mee, Rondje Gelderland. Het is 6 minuten voor 2. Robin Beck voor je.

0: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Doen! Het Forte

0: Viking Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Ik kijk naar de files. Ik noem files met een kwartier en meer aan vertraging. Te beginnen op de A2, dat is meteen de langste file ook. Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Knooppunt Empel. 21 kilometer, bijna een uur oponthoud. Daar is de rechter rijstrook dicht. A12 Arnhem-Duitse grens, voor de grens 20 minuten. A50 Arnhem-Mos, tussen Heteren en Ravenstein ook 20 minuten. A73 Nijmegen-Maasbracht, een file tussen Knooppunt Ewijk en Malden. 12 kilometer, kwartiertje. N50 Emmeloord-Zwolle, tussen Ens en Knooppunt Hattemerbroek ook een kwartier. En 830 Gorkum richting Meteren tussen Hello en de aansluiting met A2. Momenteel 23 minuten. Zometeen gaat de klok op rock. Rockband, buitenlandse rockband met een Gelders tintje. En nee, het is niet Van Halen.
6: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij. Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl. Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF. Bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attents met ds.nl.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.

0: How sweet it is to be loved by you, James Taylor. De loting zit erop voor de Europa Cup en de Conference League. Gaan zo eens even kijken met Jan Sommerdijk naar de uitkomst voor NEC. Maar grote tegenstanders, wat kleinere clubs tussen voor Alex van Wils.
1: De klok op rock.
0: Maar eerst zetten we de klok nog eventjes op rock. We gaan naar Modder's Finest. Peace of the Rock, dat is verreweg de grootste hit die die band heeft gehad natuurlijk. En aardig gelders tintje aan Modder's Finest, want sinds jaar en dag van John Hayes in Arnhem.
1: 3 voor 3.
0: De gitarist die we hier horen.

0: Modder's Finest, Piece of the Rock. Vandaag was het de loting voor de Europa League, het vervolg van de Europa Cup. NEC slaagde zich er dus niet in om zich te kwalificeren voor de Champions League, voor de hoofdfase, maar mag wel uitkomen in de Europa League. En dat is een hartstikke mooi toernooi met grote clubs in de koker. Jan Sommerdijk, jij hebt ook naar de loting zitten kijken natuurlijk. Nou, laten we maar eens even kijken. Wat is er uit de koker gekomen voor NEC allemaal? Lees maar eens even naar de allergrootste, naar de sterkste tegenstanders.
1: Ja, ze mogen naar Turijn, naar Juventus. En Juventus, ja, dat is natuurlijk een hele grote club, hè. In onze jeugd was dat gewoon een absolute Europese topclub. De laatste jaren wel wat meer in verval geraakt. Maar ja, dat was de eerste club die alle drie de Europa Cups won. Europa Cup 1, 2 en 3. En het grappige was, die Europa Cup 2 die wonnen ze in een finale tegen Benfica. En dat is de andere tegenstander van NEC.
0: Ja, ook een grote naam.
1: 84, hè, voor de wat ouderen onder ons. Met Michel Platini toen nog, hè, bij Juventus, dat soort spelers. Cristiano Ronaldo heeft er natuurlijk nog gespeeld. Maar ja, die tijden zijn wel voorbij. Teun Koopmeijers, dat is nu een van de belangrijke spelers. International natuurlijk, van Nederland. En Benfica, ja, dat was vorig jaar nog de ploeg van José Mourinho. Maar die is nu naar Real Madrid gegaan. En ja, de bekendste speler daar is Vangelis Pavlidis, hè, de Griekse spits. Die kennen we natuurlijk nog van AZ.
0: Ja.
1: Dat was die topscorer van de Eredivisie. Ook bij Willem II gespeeld. En ja, bij Benfica nu ook topscorer geworden van Portugal. En hij heeft er alweer 4 in liggen dit seizoen. Dus dat is ook een man om in de gaten te houden voor de verdediging van NEC.
0: Ja, zijn dat de twee mooie tegenstanders? Je droomt inderdaad als NEC-supporter en als club natuurlijk van een paar aansprekende namen. En dan zit je in die eerste koker te kijken. Daar zaten wel meer mooie namen in. Maar dit zijn toch echt wel krent uit de pap, hè?
1: Dit wil je. Kijk, en daar ga je waarschijnlijk niet veel punten tegenhalen. Tenzij je in een situatie komt, het programma is nog niet bekend. Stel dat je bijvoorbeeld Benfica op de laatste speeldag treft in de Goffert en die zijn al geplaatst. Dan komen die misschien wel met een minder elftal. Die dingen gebeuren af en toe. Dus ja, dat is allemaal als. Maar ja, je weet het nooit.
0: Ja, twee mooie wedstrijden. Benfica en Juventus is dan uit. Wie kwamen er nog meer uit de bakken?
1: Ja, ze mogen wat verre reizen gaan maken richting voormalig Joegoslavië en heel ver Armenië. Ararat, dat is de grote onbekende, maar wel een gelouterde club hoor inmiddels in Europa. Dus dat wordt helemaal geen makkie, maar wel een hele interessante reis voor NEC-supporters. Die dat toch wel leuk vinden om dat soort dingen mee te maken. Ja, en twee keer het voormalig Joegoslavië. Celje uit Slovenië, ook een ploeg die al jaren goed meedraait in Europa. En Dynamo Zagreb, de recordkampioen van Kroatië. En dat is natuurlijk heel opvallend, want in 2008 speelde NEC ook poolfase Europa League, toen in een pool van 5.
0: Mm-hmm.
1: En toen was ook Dynamo Zagreb een van de tegenstanders. Dus dat is wel opvallend dat ze die weer tegenkomen nu. Toen verloren ze met 3-2, ze kwamen met 2-1 voor, uiteindelijk met 3-2 verloren. Maar omdat ze toen de laatste twee wedstrijden tegen Spartak Moskou en Udinese wonnen, ging NEC toen door in de pool. Nou, nu kijken of ze daar in Zagreb het beter kunnen doen dan die vorige keer.
0: Ja, Omonia Nicosia is ook een bekende naam natuurlijk.
1: Ja, die komen naar Nijmegen. Net als Stade Rennes. Nou, die kennen we nog van de wedstrijden tegen Vitesse. Vitesse speelde toen heel spectaculair uit 3-3. En ging toen samen met Rennes door in de pool. Maar dat is een gelouterde Franse ploeg, hoor. Dat zal niet meevallen om daar tegen te spelen. En dan nog Levski Sofia uit Bulgarije. Ook geen makkie.
0: Nee. Dat geldt denk ik voor bijna voor alle tegenstanders geen makkie. Maar toch, je kunt als je bij de bovenste deel van de ranglijst uitkomt, dan mag je door in Europa natuurlijk. Dan moet hoeveel punten moet je ongeveer halen?
1: Kijk, de eerste 8, dan moet je een punt of 15 halen. 14, 15 minimaal. Nou, dat zal denk ik heel lastig worden. Maar 9 tot en met 24 spelen daarna nog een tussenronde. En dan kun je ook alsnog daarna verder in de knock-out fase. En die tussenronde, ja, daar moet je een punt of 9 à 10 voor hebben. Nou, ik heb die tegenstanders eens bekeken. Kijk, als NEC gewoon doet waar ze goed in zijn, hè, met dat aanvallende spel. Als je Olympiacos Piraeus kunt verslaan, dan kun je ook tegen dit soort ploegen verrassen. En het is maar eenmalig. Hè? Dus het is niet dat die ploeg een tweede keer zich er beter op in kan stellen. Dus ze hebben toen Olympiakos ook echt verrast. En ook Bodø/Glimt had het helemaal niet zo makkelijk met de speelwijze van NEC. Dat heeft die trainer ook gezegd. Dat het echt wel toch een beetje overrompelend is wat NEC doet. Hè? Met al die aanvallers. Dat durft bijna niemand. Zeker niet een Europese wedstrijd. En ze gaan dat gewoon doen. Ze zullen ook wel tegen een zeepertop lopen. Want als je dat uit tegen Juventus gaat doen, kan het ook 6-0 worden. Maar tegen ploegen als inderdaad Omonia Nicosia, Levski Sofia thuis, daar zullen ze dan echt tegen moeten halen. Ren en dan misschien ook een van die uitwedstrijden in Armenië of Slovenië een puntje meenemen. Ja. Nou, dan ben je een heel eind op weg om misschien toch die knock-out ronde te halen.
0: Ik denk dat ze er een goede kans op hebben, Jan.
1: Ik heb er ook een goed gevoel bij, omdat NEC vaak tegen grotere clubs juist beter speelt. Dus Ja, en op de verrassingsspelen wat NEC kan. En met de kwaliteiten die ze toch wel degelijk hebben in de selectie. Er komt nu nog een Duitse middenvelder bij waarschijnlijk. Dennis Geiger, voormalige speler van Hoffenheim. Dus dan hebben ze de boel goed op orde. En nou, dan zijn ze klaar voor dit Europese avontuur. Ze hebben even rust. Ze moeten nu vooral competitie spelen de komende weken. Pas op de 16 of 17 september dan is de eerste wedstrijd. En het schema wordt dit weekend bekend.
0: Dan kunnen de fans van NEC kaartjes gaan kopen voor die leuke uitwedstrijden. En natuurlijk voor die prachtige thuiswedstrijden in de Goffert.

0: Faville, Big in Japan. Jeroen die kwam gisteren met een vraag of wij aandacht kunnen besteden aan het probleem de spin.
1: Wel,
0: en hoe hou je spinnen buiten de deur? Nou, daar gaan wij ons in verdiepen. Daar hebben we ons al een klein beetje in verdiept. Zo heb ik onder meer gelezen dat als het vochtig wordt buiten, dat ze dan liever naar binnen gaan. Logisch natuurlijk.
1: Ja, geef ze zo gelijk.
0: Daar zitten we niet goed, Jeroen. Want er is flink wat regen geweest de afgelopen dagen. Dus ze willen naar binnen, Joy.
1: Ja, nou, ik had er gisteren nog eentje in de woonkamer lopen. Ik denk, waar is mijn kat toch druk mee? En die was aan het spelen met iets, maar ook weer een beetje voorzichtig. Want hij wist niet wat hij ermee moest.
0: Oké.
1: Okay. Dus ik zeg tegen mijn vriend, ga jij maar even kijken. En nou ja, daar liep inderdaad zo'n hele grote, hoe heet dat? Hooiwagen heette die zo?
0: Oh ja, zou kunnen. Het is een grote,
1: grote, lange, dunne, vieze poten.
0: Ik las ergens dat je wel 1000 tot 2000 spinnen in je huis kunt hebben.
1: Het schijnt toch ook dat je er zoveel per jaar op eet in je slaap?
0: Ja, dat schijnt allemaal.
1: Nou.
0: Ja, maar ik kan me niet voorstellen, 1000 tot 2000 spinnen opeten. Maar goed, hoe houden we ze buiten de deur? Dat is nu de vraag van
1: Jeroen.
0: Oh ja,
1: dat was de vraag,
0: Blijf lekker buiten, zou ik zeggen.
1: Ja, nou, het is eigenlijk allemaal wel makkelijker gezegd dan gedaan. Maar eigenlijk kan je er gewoon niet heel erg veel tegen doen. Het enige wat je zou kunnen doen is bijvoorbeeld kieren en naden dichten bij kozijnen, deuren, plinten en leidingen. En zelfs horren voor de ramen, dat helpt natuurlijk ook. Mm-hmm. Maar ja, Ze komen toch wel. En er is ook weinig aan te doen.
0: Ja, nee, ze leven overal. En er zijn er ook heel veel. Dus om ze echt helemaal buiten te houden, dat wordt echt een wishful thinking natuurlijk.
1: Ja, je kan het wel een beetje beperken. Dat kan je dan weer doen door proberen te beperken om insecten in je huis te hebben. Want spinnen die zitten nou eenmaal waar het voedsel zit. Dus vliegen, muggen en motjes. Nou, dan kom je automatisch weer bij hetzelfde. Een hoor voor de ramen. Of natuurlijk geen etensresten en dergelijke laten liggen. Dus het is een soort visuele cirkel.
0: Het schijnt wel dat sommige geuren schijnen ze niet tegen te kunnen. Dus ik ben benieuwd. Misschien is er wel iemand die zegt, nou, ik doe iets tegen spinnen en dat heeft bij mij heel veel succes gehad. Geef het eventjes door, want dat willen wij weten natuurlijk. Hè. De katten schijnen trouwens wel te helpen. Tegen,
1: ja,
0: want
1: die van mij vreten alles op.
0: Precies, dat wil je wegwezen als spin zijnde. Heb je een tip? Stuur even een WhatsAppje.

0: Ella Langley, Choose in Texas. Jeroen die komt nog even met een aanvulling op zijn vraag. Hoe hou ik de spinnen buiten de deur? Het gaat me vooral om die harige, dikke, zwarte spinnen. Ja, dat, hoe hariger en groter, hoe erger natuurlijk, hè?
1: Ja, op zich maken de dingen die wij tot nu toe hebben opgenoemd niet een verschil voor welke spin het is.
0: Nee, dat klopt inderdaad. Dat betreft alle spinnen.
1: Ja.
0: Er zeggen wel een aantal mensen, het zijn wel nuttige beestjes. Marco Nijssen bijvoorbeeld zegt, ze eet ook wel vliegen en andere insecten op natuurlijk. Dus.
1: Precies, dus als je minder insecten wil, wat je er trouwens daar wel voor kan doen, Erik, is bijvoorbeeld licht een beetje beperken bij bijvoorbeeld de ramen en deuren. Dus heb je daar bijvoorbeeld een lampje staan bij een open raam, dan kan je dat beter even uitzetten.
0: Want daar komen ze op af.
1: Daar komen de vliegen en dergelijke en de muggen op af. En dat is natuurlijk weer waar de spinnetjes dan op afkomen.
0: Ja, we krijgen nog een gouden tip. En jij kunt dat volgens mij bevestigen. Namelijk, Edith komt met de oplossing. Als je last hebt van spinnen en er echt heel bang voor bent, dan moet je, laten we zeggen, 7 hoog gaan wonen.
1: Ja.
0: Want daar komen ze niet. Dus ga verhuis naar een flat en lekker hoog.
1: Terwijl Edith dit dus stuurde, toen bedacht ik, mijn opa en oma wonen op 7 hoog. En daar heb ik nog nooit een vlieg gezien.
0: Daar had ik nog nooit over. Even vanaf hoe hoog zou dat dan zijn? Is 3 hoog al voldoende? Of is voor de zekerheid 7 hoog dan een goede?
1: Ja, nee, dus nu ik er zo over nadacht, dan is dat misschien de beste oplossing. Verhuizen.
0: Spinnen scheiden van iets met geuren te hebben. Spinnen hekelen de geur van pepermuntolie, eucalyptus en citrus. Dus je kunt met een citroentje of zo eventjes je vensterbank of zo gaan insmeren.
1: Je hele meubilair insmeren met citroen, dat kan bijvoorbeeld ook. Ja, wat je wel kan doen is bijvoorbeeld spinnenroutes, zoals dat dan heel mooi heet, schoonmaken. Dus regelmatig even met een plumeau langs de plafondhoekjes, de kozijnen en achter de gordijnen. En daarmee haal je dus de webben en zo weg. En die zijn natuurlijk heel aantrekkelijk voor ze.
0: Helemaal goed. Nou, Jeroen, ik hoop dat je een beetje uit de voeten kunt met de tips. En anders verhuizen.
1: Ja, verhuizen. Ja, er is gewoon eigenlijk heel weinig aan te doen. Dus leef er maar mee. Precies. Dat is de conclusie, ben ik bang.
0: Helemaal goed. Spinnen. De tijd komt er weer aan dat ze naar binnen gaan. Van de andere kant gaan ze ook weer een beetje in winter slapen in de winter. Dus dan zien we ze ook niet meer zozeer. Dan zijn ze wat minder actief te staan. Dus, nou.

0: Steve Winwood. Zometeen de 3 voor 3, maar eerst nog eventjes naar Drenthe, naar Daniel Lohuis, die overigens een rustpauze in zijn carrière heeft ingelast. Dat doet hij ook goed. De boog kan niet altijd gespannen zijn en hij is buitengewoon productief geweest de afgelopen decennia. Het maken van prachtige liedjes, prachtige teksten. Hier kom ik weg. Bijvoorbeeld.
1: Je monden van hal, dat is wat ik doe. Bekend terrein,

sommige muziekmakers, sommige muzikanten, sommige producers, die hebben een soort gouden touch, een toverstokje voor succes. En een van die mensen die zo'n toverstokje bezit is Nile Rodgers van Chic, de discogroep. Als Nile Rodgers er ergens tegenaan gaat bemoeien, dan wordt het altijd goed. Pak een slecht liedje. Laat Nile Rodgers ernaar kijken. Die gaat er eventjes mee bezig. Die speelt een leuk baspartijtje in. Gooit er een leuk sausje overheen. En klaar is Kees. Waarom vertel ik je dit? Nou, ik heb contact met Clyde Bonink van Kees Candy, Nijmeegse groep. Ook zij hebben contact met Nile Rodgers. Zij gaan met hem muziek maken. Dus we zijn zeer benieuwd. Kan zomaar een grote hit opleveren natuurlijk. Hè? Daar komen we later op terug. Om even wat voorbeeldjes te geven van dingen waar hij zijn handtekening onder heeft gezet. Waar hij zich tegenaan bemoeid heeft. Dan snap je een beetje dat dat altijd succes wordt. Hè? Zometeen Deanna Ross, I'm Coming Out. Duran Duran, Wild Boys. En ook dit werd geproduceerd door Nile Rodgers. Sister Sledge, We Are Family.

0: I'm coming out, Daniels. Zometeen er eentje met de handtekening van Nile Rodgers. Duran Duran. Zometeen natuurlijk zijn we thuis in Gelderland. Er gaat nog één keer een elektrische fiets uit, deze week.
1: Ja, spannend.
0: Ja, ja, ja, je hebt het een beetje onder controle, want we worden oversteld met inzendingen.
1: Ja, iedereen die zit natuurlijk nu van, gaat het gebeuren? Ja, het lijkt me wel spannend als je natuurlijk mee hebt gedaan. En je denkt wel een beetje zeker te weten van, nou, ik heb alle antwoorden wel goed.
0: Ja, als je de hele week...
1: En dan kan vanmiddag je telefoon gaan.
0: Daarom de hele week gekeken, geluisterd, antwoorden netjes verzameld, ingestuurd. Dus nou, je best gedaan. Ja...
1: Het zou toch een mooi cadeau zijn op deze regenachtige dag?

0: Een memorabele leeftijd, 60 bereikt ze. En dat is Shania Twain.
1: Oh, 60, een nieuwe 50.
0: Zeggen ze, hè?
1: Denk ik.
0: Ik weet het niet.
1: Ben benieuwd. Hoop mooie liedjes te kiezen natuurlijk.
0: Absoluut, ja, ik ben groot fan van haar. Dus ik ga mooie pareltjes waar je uit kan kiezen.
1: Duran Duran, The Wild Boys.

0: Radio Gelderland.
1: Leren mediteren, zen.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Leren mediteren, zen.nl.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Nu bij Dirk, Jan volkoren pannenkoeken of poffertjes, 1,79.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Ontdek

0: welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
3: Kom nu voor de Uniek Slapenactie. Tweede matras gratis. Ga naar unikslapen.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partij tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
6: En dan nog de verkeersinformatie van de ANWB voor de provincie Gelderland. Het is hartstikke druk op de weg, veel files. Daarom krijg je de 2 files langer dan een 30 minuten van me. De eerste die staat op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel staat 12 kilometer, heb je 35 minuten vertraging. En dan nog de A348 Doesburg richting Arnhem. Tussen Reden en knooppunt Velperbroek, 3 kilometer staat er, heb je 44 minuten vertraging.
7: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
8: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
9: Kom vrijdag 11 september naar de informatiemiddag van 4 tot 6. Kijk op woneninhetblauw.nl.
10: Grijp nu uw kans.
9: Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
11: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
9: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: Thuis in Gelderland. Met Desiree van

0: Beats, Can't Get Used to Losing You. En daarvoor nog Sweet met Fox on the Run hier op Radio Gelderland. Een hele goede middag. Het is inmiddels 3:10. Je luistert naar Thuis in Gelderland. Desiree hier. Ik ga samen met jou de vrijdagmiddag afsluiten. En het is een spannende middag, hè? Zeker als je hebt meegedaan aan onze prijsvragen voor die e-bike. Als je elke dag het juiste antwoord hebt ingestuurd, dan kan je dus vanmiddag gebeld worden. Dus ik zou toch nog maar heel even checken, hè, of je telefoon niet op stil staat of dat er überhaupt nog wel genoeg batterij in zit. Zal je net zien dat die dan ineens uitvalt en dan word je gebeld. En dan gaat die e-bike aan je neus voorbij. Dat zou toch zonde zijn. Dus ik zou zeggen, check heel eventjes of die telefoon van je goed aanstaat. Want misschien bel ik je wel vanmiddag en ga jij dan naar huis met een e-bike. Dat zou toch wel heel erg mooi zijn. Maar eerst nog gewoon even andere zaken. Het is weer tijd voor de Gouden Wissellijst. En vandaag is Eileen Regina Edwards jarig. Ze is 60 en je bekent haar beter als Shania Twain. Ik moet je zeggen, ik heb een ongelooflijk respect voor haar. Ik heb ooit een keertje een documentaire over haar gezien en toen dacht ik, jeetje joh, wat een verhaal heeft zij. Ze heeft best wel een moeilijke jeugd gehad. Ze leefde op in armoede, er was geweld in het huis, seksueel misbruik. En dan moet je dat toch allemaal maar gewoon gaan doen, hè? En ze was dus een heel jong meisje toen ze al eigenlijk door haar moeder werd meegenomen naar de kroeg om daar te zingen tot 1:00 s'nachts. En dan moest ze de volgende ochtend gewoon naar school. En dat was dan allemaal bedoeld zodat het gezin dus wat extra geld verdiende met die zangkunsten van Shania Twain dus. Haar ouders die overleden toen ze 22 was in een auto-ongeluk. En toen was ze net bezig met haar zangcarrière eigenlijk een beetje van start te krijgen, van de grond te krijgen. Maar ja, toen moest ze toch weer terug naar huis verhuizen, want ze moest dus zorgen voor haar broertjes en voor haar zusjes. En ondertussen werkte ze dus om een beetje de kosten te verdienen dan als zangeres in een resort en stuurde ze dan zo demo's naar een aantal platenmaatschappijen in de hoop dat ze ontdekt zou worden. Nou, en ze werd inderdaad ontdekt. Ze kon terecht bij een platenmaatschappij. Ze ging albums maken en haar derde album, dat werd wereldwijd bekend. Sterker nog, ik denk al dat best wel veel mensen het vergeten. Zij heeft het best verkochte album door een vrouwelijke artiest gemaakt. Er zijn gewoon 40 miljoen stuks van verkocht. 40 miljoen. Dat is bizar. En toch horen we haar niet zo vaak op de radio. Dus ik dacht, nou, dat kunnen we eigenlijk wel eventjes verbeteren. Zeker als het haar verjaardag is. Jij mag kiezen uit 4 van haar liedjes. En zeg het maar via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin, daar staat app ons. Welk liedje mag ik voor je draaien? Misschien wel deze.
1: 1.

0: ik vind het al een briljante zin. Man, I feel like a woman. Een hit geworden in Canada, tot Frankrijk, tot Nieuw-Zeeland. Nou ja, eigenlijk, je kan beter vragen, waar is het geen hit geweest? Man, I feel like a woman is optie nummer 1.
1: 2.
0: Of ga je toch voor een beetje meer romantiek, iets meer rust? Dan ga je voor haar debuut in Europa. En dat is You're Still the One. Dat is optie nummer 2.
1: 3.
2: Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch?
0: Ja, en dit is ook weer zo'n enorme hit van haar. That don't impress me much. Ik kan me die videoclip nog herinneren, waarin zij dan in zo'n luipaardprintpak door de woestijn loopt. Misschien denk je, ja, daar wil ik even naar terug. Dan ga je voor optie nummer 3, That Don't Impress Me Much. Of kies je toch voor de laatste.
1: 4.

Ja, dit is ook gewoon een heel goed liedje. Het is moeilijk kiezen, From This Moment On. Ik vind het wel een grappig verhaal trouwens. Dat schreef ze ooit tijdens een voetbalwedstrijd. Ze was daar samen met haar partner. Die was een enorme sportfanaat. En zij dacht, mijn hemel, hoe lang duurt dit nog? En terwijl ze daar dus op die tribune zat, is ze ondertussen dit liedje gaan schrijven. From This Moment On, dat is optie nummer 4. Je hoort het als het ook nog best wel een goede gitaarsolo in. Dus het is een beetje een combinatie van en rustig en wat meer upbeat. Jij mag het zeggen, welke ga ik voor je draaien? Optie 1, 2, 3 of 4 van Shania Twain. Laat het me maar weten.

Alex Warren. Met Fever Dream hoorde je hier op Radio Gelderland. En in de Gouden Wissellijst vandaag staat Shania Twain. Ze is namelijk vandaag 60 jaar geworden. En ik vind haar iconisch. Zeker dat album natuurlijk, hè, wat wereldwijd bekend is, Come On Over. Werd 40 miljoen keer verkocht. En daarmee is het dus het best verkochte album van een vrouwelijke artiest. 40 miljoen keren. Dat zou dus zijn alsof elke Nederlander dat album minimaal 2 keer heeft gekocht. Elke Nederlander. En dan zijn we er nog niet. Dan zijn we nog niet bij die 40 miljoen. Zoveel heeft ze er dus verkocht van dat album. Dus ik dacht, laten we dan kiezen uit 4 liedjes van dat album. En ik had het eigenlijk niet verwacht. Maar de minst bekende hit, die is het geworden. Onder andere gekozen door Theo, Wouter, Joop en Astrid. En ik vind het zo'n mooi verhaal dat zij dan dus bij zo'n voetbalwedstrijd zat. Haar man is groot fan. En zij zat een beetje af te dwalen met haar gedachten. En schreef ondertussen dit liedje. En zij dacht eigenlijk van, nou, is misschien wel een goed liedje voor Celine Dion. Maar toen zaten er toch eens nog eens naar te kijken, haar ex-man en zij. En toen dachten ze, nee, ik hou hem toch maar zelf. Prachtig mooi liedje, From This Moment On. Met ook een fantastische gitaarsolo. Je hoort hem nu hier op Radio Gelderland.

0: Shania Twain, From This Moment, As Long As I Live, I Will Love You. Nou, dat was niet helemaal waar trouwens, hè? Want het liedje waar zij over zingt, dus dat liefdesliedje, zij zingt het voor haar man. En daarmee heeft ze dat liedje ook gemaakt. Maar daar heeft ze niet heel lang van gehouden uiteindelijk. Want die man van haar, die ging vreemd met haar beste vriendin. Had daar een affaire mee, dus toen was de liefde eigenlijk vrij snel over. Maar dan vraag je je misschien af, nou, komt het dan nog wel goed met Shania Twain en de liefde? Jazeker, want met wie is zij uiteindelijk getrouwd? Dat is best wel een fascinerend verhaal, vind ik zelf. Dus net goede tijden, slechte tijden. Zij is dus uiteindelijk getrouwd met die man van die beste vriendin. Ja, zo kan je het maar weer zien, hè. Zometeen U2 op je radio en ook nog Yves Berendsen.
1: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
2: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
1: Kijk naar Rondje Gelderland.
2: Ja. Dit is het moment.
3: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
2: Is dat zo?
3: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Iedere werkdag op TV Gelderland.
4: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?
5: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hey, Raymond!
7: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
12: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
13: Beleef de pracht van de Dalia fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dalia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
14: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
0: Het is 3:30, je luistert naar Radio Gelderland. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten stevige buien over de provincie met kans op onweer en forse windstoten. En vanavond trekken de buien snel weg en vannacht koelt het dan af naar 14 tot 16 graden. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. Een 66-jarige man uit Ede is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor zijn rol bij de genocide in Rwanda in 1994. De rechtbank acht bewezen dat hij betrokken was bij een aanval op de Tutsis, waarbij duizenden mensen in een stadion werden aangevallen. En de Waardenburgse korenmolen is na 31 jaar weer netjes boven de dijk uitgetild. Het bedrijf van Taco Bresser heeft de molen met 12 vijzels in 2 dagen tijd 90 centimeter hoger gezet om het monumentale erfgoed te behouden. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg in de provincie Gelderland. Het is heel druk, dus je krijgt van mij de files langer dan 30 minuten. De eerste staat op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel staat 12 kilometer. Heb je 43 minuten vertraging. Dan nog de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein staat 24 kilometer. Heb je 35 minuten ter vertraging. En tenslotte nog de A348 Doesburg richting Arnhem. Tussen Reden en knooppunt Velperbroek staat 3 kilometer. En heb je 49 minuten vertraging.
15: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.

0: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unieklapen.nl.
1: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: NAMA. Laminaat, tapijt, verf. Jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek NAMA in Arnhem of kijk op nama.nl.
4: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
3: NAMA. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
5: Thuis in Gelderland. Desiree van der Heijden.

0: De nieuwe hit van Yves Berendsen, Misschien is het tijd, hoorde hier op Radio Gelderland. En de man die ik nu voor je ga draaien, die heeft toch eigenlijk best wel een bijzonder verhaal. Hij begon op zijn 17e begon hij met zijn werk bij de marine. En hij ontdekte daar op zee zijn liefde voor zingen. Want het bleek namelijk dat het dus eigenlijk zo was dat hij met zingen vond hij eigenlijk veel leuker met zijn kameraden dan dat hij dat werken daar vond op zee. Maar het is toch ook altijd een beetje spannend om je droom achterna te gaan. Want je denkt, ja, ga ik mijn vaste baan opzeggen voor zo'n onzekere zangcarrière? Dus daar heeft hij nog 10 jaar mee gewacht. En na 10 jaar dacht hij, nou oké, ik ga het toch proberen. Ik ga verhuizen naar Los Angeles en ik hoop dat een platenmaatschappij mij daar oppikt. Nou, dat lukte ook niet meteen. Dus werkte hij dan overdag in een fabriek waar hij wc-brillen maakte voor vliegtuigen. Ja, dat is dus ook gewoon een baan. En 's avonds stuurde hij dan demo's rond in de hoop, oh, alsjeblieft, laat een platenmaatschappij mij zien. Nou, het was 3 jaar lang hard werken, maar toen werd hij eindelijk opgepikt, kreeg hij een platencontract en scoorde hij meteen een hit. En dan heb ik het over Bill Withers. Dit is Ain't No Sunshine.
1: Ain't no

De Zombies met Time of the Season. En hier bij Radio Gelderland is het tijd voor een spelletje. We spelen elke dag in Thuis in Gelderland spelen we het spelletje Memory. En dat doen we dan niet met kaartjes, nee, we doen het met hits. Ik laat je namelijk zometeen 6 fragmentjes horen. En 2 fragmentjes zijn van dezelfde artiest. De vraag aan jou is eigenlijk heel simpel. Welke 2 nummers zijn van dezelfde artiest? Die nummertjes die mag je me even doorappen via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin, daar staat app ons. Dan staan we eigenlijk voor altijd in je WhatsApp, net als je vrienden en je familie. En dan kan je ons dus gewoon heel makkelijk een WhatsAppje sturen hier naar de studio. En als het dan goed is en je komt bij mij in de uitzending, dan win jij onze attentie van de week. Ik zou zeggen, let goed op, want ik laat hem maar 1 keer horen. Komt-ie? 1. Twee. Come on, let's break it down.

Zeg het maar. Via de Omroep Gelderland app rechtsbovenin, daar staat app ons. Of je mag me ook mailen, desiree@gld.nl. Zet dan wel heel even je telefoonnummer in dat mailtje, zodat ik je kan bellen. Eerst nog Incognito en Jocelyn Brown op je radio. Dit is Always There, hier op Radio

0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio. Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen, en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt de Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan de situatie op de weg voor de provincie Gelderland van de ANWB. Je krijgt van mij de drie langste files die er op dit moment staan. En die staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michiels-Gestel en Waardenburg staat 15 kilometer. Heb je 24 minuten vertraging.

0: Dan nog een keertje de A2. Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel staat 12 kilometer. Heb je 29 minuten vertraging. En als laatste de A348. Doesburg richting Arnhem. Tussen Reden en knooppunt Velperbroek staat 2 kilometer. Heb je 34 minuten vertraging.
1: Boulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en Trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Hey Remo!
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: Dusty Springfield hoorde hier op Radio Gelderland. En dat speel ik vandaag met Astrid. Astrid, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar ben je mee bezig op deze, nou toch een beetje regenachtige vrijdagmiddag?
1: Nou, niet zo heel veel. Beetje klungelklusjes gedaan, de was en zo.
0: Ah ja, altijd lekker als dat weer gedaan is voor het weekend, vind ik zelf.
1: Yes.
0: Dat is inderdaad waar. En ondertussen dacht je nou, ik speel een spelletje Memory mee. Laten we nog een keertje luisteren naar de opgave. Komt-ie.
2: 1. Twee.

0: Ja, Astrid, en dan is de vraag aan jou. Welke twee zijn van dezelfde artiest?
1: Ik dacht 1 en 3.
0: Jij dacht 1 en 3. Laten we wel even luisteren. Dit is nummertje 1.
2: 1.
0: En dit is nummertje 3.
2: 3.
0: Dat is helaas niet goed, Astrid.
1: Dan hebben we pech gehad.
0: Heb je pech? Dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Nee, eentje. Nummer 1 was van Boogie Wonderland, Earth, Wind & Fire. Nummer 3 is Sister Sledge, Lost in Music. En welke wij zochten was Kool & The Gang. Dat was nummer 4. Hoorde je met Let's Go Dancing. Was wel een beetje tricky hoor, want dat is een beetje bijna reggae-achtig plaatje. En dan de laatste was Celebration.
1: Ah.
0: Ja, was een moeilijke, dat moet ik wel zeggen, Astrid. Dus,
1: het was ook een klein beetje gok, hoor.
0: Ja, nou ja, maar soms is een gokje ook gewoon goed, hè?
1: Ja.
0: Dit keer dan helaas niet, maar toch, we vonden het leuk dat je erbij was. Dus daarom toch even Celebration. Het weekend is er bijna, dat is ook al lekker, hè?
1: Zeker weten.
0: Astrid, dankjewel voor het meespelen vandaag.
1: Jullie ook, en een fijne uitzending en een goed weekend.
0: Dankjewel.
1: Doeg.
0: Ja, en zometeen wordt het toch echt een celebration, want die e-bike gaat eruit. Dus ik zou zeggen, hou je telefoon bij de hand. Misschien bel ik je gewoon zometeen, zou wat zijn.

0: The Trucks met Wild Thing hier op Radio Gelderland. En wij gaan ook wat wilds doen. We gaan namelijk een elektrische fiets weggeven. Dat gaan we nu doen. Dit is de allerlaatste elektrische fiets die we weggeven hier bij Radio Gelderland. Heeft alles te maken met ons zomerprogramma. En dat is op televisie te zien natuurlijk. En dat heet Rondje Gelderland. En daarin fietsen Frank en Esther door onze prachtige provincie. En elke dag stelden wij jou een vraag daarover, over die aflevering. We gaan eerst eens even samen de antwoorden doornemen. Als je dan zit te luisteren en denkt, oeh, dat had ik goed, dan kan je dus gebeld worden door mij over een paar minuten. De vraag van maandag was over aflevering 15. En daarin fietst Frank Oosterwegel, fietst hij langs een heus vliegveld in Gelderland, langs de IJssel bij Vorchten. De vraag was, welke vliegclub is daar actief? Het antwoord daarop is de Modelvliegclub Noord en Oost Veluwe. Dan de vraag van dinsdag. Dan is Esther in Ermelo te gast bij café-eigenaar Jan. Dat noemt ze een echte bierwalhalla. En ze is vooral onder de indruk dat hij een high-tech bierleiding heeft lopen. De vraag was, hoe noemt Jan deze bierleiding? En Jan noemt die bierleiding dan weer een biertunnel. Gaan we naar de vraag van woensdag. En daarin fietst Frank in Rondje Gelderland langs landgoederen tussen Lochem en Goorsel. En hij komt dan op een gegeven moment uit bij landgoed van Huis Verwolde. Dat is echt een beetje zo'n Downtown Abbey-achtige plek in onze provincie. De vraag van woensdag was, hoe heet de plek waar het personeel woonde en werkte in Huis Verwolde? Antwoord, het onderhuis. Dan nog de vraag van donderdag. Daarin fietst Esther door de Achterhoek. En terwijl ze van Varssel naar Zelhem fietst, komt ze daar een wandelend stel tegen. En die wandeling is een cadeau van een kerstpakket. En die wandeling doen ze samen met Cato. Wie is Cato? Dat was de vraag van donderdag. En het antwoord is grappig genoeg. Een ezel, dat is nog eens een keer een leuk kerstpakket. Gaat het allemaal nog goed? Heb je alles nog goed? Nou, dan heb je nog steeds kans op die e-bike. Want de laatste vraag van vandaag ging over de kastelenroute. Dan fietst Frank door de Bommelerwaard, eindigend in Zaltbommel. En daar bezoekt hij dan het stadskasteel wat eerst anders werd genoemd. Naar welk bekende Gelderse figuur was dit kasteel eerst vernoemd? Het antwoord daarop is het Maarten van Rossumhuis. En als je nu zit te luisteren en je denkt, ja, ik heb alles goed, dan zou het kunnen dat je nu gebeld wordt. Want we gaan bellen.
1: Ja, hallo, met Henk Monberg.
0: Hallo Henk, heb je zitten luisteren?
1: Ja, en ik kijk er zelfs naar op televisie.
0: Oh, je kijkt er zelfs naar op televisie. Ja, het is een spannend moment. We zwaaien eventjes, hoor, met z'n allen in de studio.
1: Ja, geweldig.
0: Had jij alle antwoorden goed, Henk?
1: Ik heb...
0: Sorry, je viel heel even weg. Wat zei je?
1: Deze week heb ik alle antwoorden goed, ja.
0: Deze week heb je alle antwoorden goed. Ja, en het is ook nog eens de laatste week dat je die e-bike kan winnen. Heb je er al eentje, is de vraag.
1: Nee, maar ik huur er wel eens in en ik fiets het wel om. Want ik moet zeggen, dat is best een beetje makkelijk.
0: Ja, dat is genieten, moet je zeggen. Zo'n gewone fiets, dat wil je nooit meer, Henk. Dat trapt dan ineens heel zwaar. Nou ja, en wij kunnen jou vertellen, Henk. Die e-bike, die is van jou, Henk.
1: Geweldig! Hartstikke mooi! Oh, geweldig!
0: Ja, dus die normale fiets die kan je op marktplaats zetten. Het is klaar met dat doortrappen door wind en weer. Zometeen dan fiets jij zo lekker, zo door de Gelderland heen. Over al die wegen. Dat gaat zo lekker snel, Henk.
1: Oh, geweldig. Dat vind ik fijn. Echt waar.
0: En heb je al een idee waar je allemaal naartoe gaat fietsen, Henk?
1: Nou, we fietsen wel een dagje, vierdaagse in Wilderswijk of in Ruurlo of in Laren. En hier in de buurt is dan wel fietsen de boer op een zaterdag. En dan fietsen we ook wel eens met een clubje.
0: Nou, wat lekker. En dat gaat dan zometeen zo soepel met die e-bike. Hij is gewoon van jou. Hoe voelt dat?
1: Oh, geweldig. Ik had het niet verwacht.
0: Je had het niet verwacht?
1: Nee. Maar ja, toch.
0: Toch gelukt, hè? Toch gelukt. Jij hebt gewoon die e-bike. We hopen dat je er heel veel plezier mee gaat hebben, Henk. Dank je wel voor het meespelen. En we dachten, nou, dit liedje is dan in ieder geval nog wel toepasselijk. Want gaat er nog wel eens een keertje iemand bij jou achterop, Henk?
1: Nou ja, er zit aan de accu. Maar,
0: er zit aan de accu.
1: Ja. Nee, maar, en de voetbaltas zit ook wel eens achterop.
0: Sorry, de?
1: De voetbaltasje heb ik ook
0: nog achterop. Nou, die kan je ook gewoon lekker mee achterop nemen. Henk, wij wensen jou heel veel plezier. Die e-bike, die komt jouw kant op. Spring maar achter.

0: Was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
2: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: Het is 5:02. Je luistert naar Radio Gelderland. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten stevige buien over de provincie met kans op onweer en forse windstoten. En vanavond trekken de buien snel de provincie uit en vannacht koelt het dan af naar 14 tot 16 graden, waarbij het meestal droog blijft. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws met Joy. Joy, goedemiddag.
5: Goedemiddag. De Graafschap beleeft een slechte seizoenstart met slechts 1 punt uit 3 wedstrijden. En dat zorgt voor veel onrust binnen de club. Trainer Duivenvoorde, die vorig jaar assistent was, staat nu onder druk. Maar de kritiek richt zich niet direct op hem. Dan een 83-jarige man uit Nijmegen is slachtoffer geworden van een oplichting nadat hij een sms'je ontving dat van zijn bank bleek te zijn. In Amersfoort werd namelijk €4500 van zijn rekening gepind door een man met een Formule 1 shirt aan. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app.
4: Joy, dankjewel. En dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. Het is vrijdagmiddag, het is druk op de weg. Je krijgt de 2 langste files van mij. De eerste die staat op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Knooppunt Del heb je 9 kilometer vertraging. Is dus 52 minuten sta je daar in de file. Dan nog de A50 Arnhem richting Oss. Tussen Knooppunt Grijsoord en Ravenstein staat 26 kilometer file. En heb je 34 minuten vertraging.
6: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
7: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
8: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
7: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
9: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
12: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
14: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
15: Hey Raymond!
16: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
14: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
15: Hey Raymond!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
17: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
18: Thuis in Gelderland.

0: Wel een beetje een ironisch liedje dan, hè? Voor onze Joy. The boys are back in town. Tin Lizzy, nou. Het zijn the girls are back in town. En Joy is aangeschoven voor het nieuws. Joy, wat is er in het nieuws?
1: Ja, ook weer back in town, hoor. Nou, dit is toch wel een beetje een absurd verhaal, deze. Een tweeling, maar geen familie van elkaar. Klinkt een beetje gek, hè?
0: Ja, dat klinkt gek.
1: Nou, het klinkt onmogelijk, maar in Australië is het echt gebeurd deze week. Een draagmoeder kreeg via IVF een embryo van een ander stel geplaatst. Maar rond diezelfde tijd raakte ze ook op de natuurlijke manier zwanger van haar eigen man. Nou, 9 maanden later werden een jongen en een meisje geboren.
0: Nou ja, wat is de kans, hè?
1: Wat is de kans, inderdaad? Nou, uit DNA-onderzoek bleek, de jongen was van de draagmoeder en haar man. En het meisje kwam dus van het andere stel. De kinderen groeien nu ieder op bij hun eigen biologische ouders. Maar de twee gezinnen houden dus wel heel warm contact met elkaar. Alleen, het is natuurlijk wel een beetje ingewikkeld allemaal. Dus er moest ook een rechter aan te pas komen om die bijzondere constructie officieel goed te keuren.
0: Dat kan me wel voorstellen.
1: Ja, maar gelukkig hebben ze allemaal contact met elkaar en gaat dat in vrede verder.
0: Nou, is een leuk verhaal voor later op de verjaardag.
1: Nou, zo is dat. Voor op de kringverjaardag met de worst en de kaas.
0: Ja,
1: en
0: dat dacht ik.
1: En,
0: ja.
1: en de prikkers met vlaggetjes. Hé, Desiree, doe jij een beetje aan gamen?
0: Nee, ik ben niet van het gamen.
1: Nee?
0: Nee.
1: Nou, de gamewereld, dat is helemaal in de ban namelijk nu van GTA 6. Want miljoenen gamers over de hele wereld die zaten gisteravond klaar voor de presentatie van die game. Op Netflix was er namelijk een uitgebreide trailer van het spel te zien. En er is nu al zo'n enorme hype, dat vertelt ook deze gamejournalist.
2: De schaal van die game is immens. Dit wordt de grootste entertainment release van de komende 10 jaar. Dus stel je voor, Michael Jackson staat vanavond op uit de dood. Dropt meteen een nieuw album. Dat gaat niet zoveel impact maken als deze game. En heel veel mensen vragen mij van, ja, het is toch gewoon een computerspelletje? Nee, dit gaat verder dan dat.
0: Dat is een gedurfde uitspraak.
1: Ja, ik moest er wel om lachen. Nou, die man heeft een gedurfde uitspraak gedaan. Maar ook gameliefhebbers zijn enthousiast en ze kunnen niet wachten tot de release van 19 november.
3: Ja, je kan in een auto rondrijden en dan kun je ook naar de stripclub volgens mij. Dat weet ik ervan.
4: Auto's stelen, zo, auto's rijden, schieten. Heel echt. Ik denk dat het vergeleken met GTA 5 een complete verandering gaat zijn. Ik denk dat je gebouwen binnen kan. Ik denk dat het veel leuker wordt, man.
1: Nou, ze zijn dus enthousiast. Lekker naar de stripclub, auto stelen, schieten. Dat klinkt natuurlijk als een geweldig spel. De gamejournalist die verwacht trouwens dat je in november minder volle klaslokalen gaat zien door scholieren die ineens een beetje ziek zijn. En ook bij bedrijven ga je het merken.
0: Voel me ineens helemaal niet lekker.
2: Ik heb al van meerdere mensen gehoord in mijn omgeving die gewoon even wat vakantiedagen hebben opgenomen om er even rustig voor te gaan zitten. En zelfs mensen die het huis uit gaan en een centerparkje meepakken om even rustig te kunnen zitten zonder dat ze afgeleid worden door vrouwen en kinderen.
0: Ja, om gewoon dat spelletje dus
1: allemaal
0: te spelen.
1: Door dat spelletje. Dus gewoon mensen die een centerparkshuisje boeken om even geen last van de omgeving te hebben en gewoon GTA 6 te spelen. Nou, ja, ik vind het intens.
0: Wel lekker rustig in november.
1: Heerlijk rustig. Ik ga het thuis voorstellen.
0: Allebei gewoon even een weekje apart. Jij gaat even lekker gamen.
1: Of je nou wil, dat gun ik je zo. Dat gun ik je zo.
0: Joy, dankjewel. We spreken je zo meteen weer. Eerst nog Stephanie Mills met het fantastische liedje. Never knew

0: Stephanie Mills, Never Knew a Love Like This. En wij gaan naar de man die oneindige liefde heeft voor het weer. En dat is Donnie. Donnie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het weer eruit zien? Ik vind het een beetje troosteloos als ik naar buiten kijk.
1: Ja, dat snap ik inderdaad. Al is er in het oosten van de provincie toch nog wel wat ruimte voor de zon op dit moment. Dus dat is toch wel positief nieuws. Maar vanavond trekken toch vanuit het westen ook weer wat nieuwe buien de provincie binnen. Vannacht zien we uiteindelijk dan minimale waarden van zo'n 13 tot 15 graden... met zo nu en dan nog een enkele bui. En hebben dan morgenochtend ook nog wel mee te maken. Maar daarna is het wel een aantal uur droog. Ik denk tot een uur of drie dat er slechts lokaal een enkel buitje voorkomt... en wordt het nog wel 23 graden. Maar in de avonduren en in de nacht naar zondag wordt het echt wel kletsnat... met heel veel buien die overtrekken. En ook nog eens een stevige wind, dus dan gaat het een beetje herfstachtig aanvoelen.
0: Dus als je erop uittrekt dit weekend sowieso even een regenjasje of een paraplu mee, begrijp ik.
1: Ja, dat is wel verstandig inderdaad. Maar zeker dus zaterdagavond als die wind stevig doorwaait... is misschien een poncho dan beter dan een paraplu. Anders waait hij misschien weg natuurlijk.
0: Goed punt inderdaad. En volgende week wordt het dan ietsjes beter? Misschien nog wat meer zon?
1: Nou, misschien wel wat meer zon in het weerbeeld. Zondag en maandag wel echt heel erg wisselvallig hoor. Met temperaturen rond 20 of 21 graden. Dinsdag lijkt dan wel ietsje droger te gaan verlopen met iets meer zonneschijn. Maar vanaf woensdag wordt het gewoon weer een stuk natter. En dan is inmiddels natuurlijk de meteorologische herfst van start gegaan. En het weerbeeld lijkt zich er goed aan te gaan houden.
0: Ja, dat voelt ook een beetje zo. Het voelt inderdaad alsof de herfst is begonnen. Is dat inderdaad ook zo? Moeten we de zomer gewoon... Moet ik al Gerard Cox draaien met het is weer voorbij die mooie zomer? Of kan ik nog even wachten?
1: Ik vind het een leuk nummer. Dat mag altijd. Maar ik denk heus al dat we in september nog een enkele zomerse dag gaan halen hoor. Maar goed, over het algemeen zal het toch wel dat herfstachtige weerbeeld zijn wat we gaan zien.
0: Oké, nou dan wacht ik nog heel even met Gerard Cox. Dankjewel, Donnie.
1: Tot de volgende.

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
3: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, Propnissing, Fopen, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
2: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend.

0: De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan de situatie op de weg in de provincie Gelderland. Van de ANWB krijg je de drie langste files. Die staan op de A2, 's-Hertogenbosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg staat 14 kilometer. Heb je 23 minuten vertraging. Dan de langste file, die staat op de A2 ook weer. Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel staat 21 kilometer. Heb je 43 minuten vertraging. En dan nog op de N50. Emmeloord richting Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek staat 12 kilometer en heb je 29 minuten vertraging.
2: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio. Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgerzoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
8: Doen het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
9: Gelderland. Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: Garland Jeffries, heel heel rock'n'roll hoorde hier op Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven voor het Gelderse nieuws is Joy. Joy, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Misschien kan je hem af en toe al wel zien. Je ziet hem hier al, hè, Desiree, bij ons in de studio. Als je meekijkt via de webcam, dan verschijnt hij straks ook nog wel in beeld. Want ik ga het hebben over een bijzonder fotomoment vanaf de Veluwe. We kregen namelijk vanmorgen een appje binnen via onze Omroep Gelderland app. En dat berichtje kwam van Mirjam uit Ermelo. Zij legde namelijk een jagende vos vast. Vos vast, dat is een leuke tongbreker. En zij kreeg daarvoor een hele eervolle vermelding bij de International Photography Awards. En die foto ontstond op een bijzonder moment.
2: Hey, nou, wij waren vorig jaar, voorjaar was ik met een collega op pad om wildlife te spotten. En we reden in onze auto en ineens naast mij was daar een vos opeens aan het jagen. Dus snel gestopt en die was aan het jagen op een muisje precies tussen mij en die vos in. Dus snel camera-instellingen goed gezet, snel foto gemaakt. En op dat moment was hij echt precies in de jachthouding en keek hij, leek het alsof hij rechtstreeks mijn camera inkeek. Dus dat was wel een heel cool moment, wat je ook niet zo snel weer zult kunnen maken.
1: Nee, en die foto is ook echt heel erg mooi. En gisteren hoorde Mirjam dus dat de foto ook bij de jury van de internationale fotowedstrijd in de smaak viel.
2: Ja, ik was super blij. Ik wist al wel dat er eentje was genomineerd om door te gaan naar de volgende ronde. Maar ik denk, ja, wat betekent dat en hoeveel zijn dat er? Maar toen dat hij toch die mention had gekregen, ja, dan was ik wel echt heel erg blij om te horen. Ja.
1: Ja, dus ik vroeg haar eigenlijk nogmaals, hoe bijzonder is het nou dat je deze mention krijgt?
2: Ja, dat is wel heel bijzonder, omdat je toch dan op internationaal niveau, een vakjury die kijkt daarna, dat dan toch jouw foto daaruit is gekozen. En dat maakt het wel heel speciaal. Ja, ik ben wel heel blij. En zoals ze al zeggen, een honorable mention. Ik voel me wel vereerd, ja.
0: Ja, heel mooi. Het is een mooie foto inderdaad. Als je kijkt via de webcam, komt die af en toe voorbij. De foto van die vos, echt prachtig mooi.
1: Echt geweldig. Nou, ik ben vanmiddag nog wel even verder aan het bellen geweest, Desiree. Want ik kwam me toch iets tegen. Ik denk, dit kan niet waar zijn. Een frikandellenwedstrijd.
0: Oh, om te eten neem ik aan, of te bakken?
1: Nee, om te eten. Nou, dat gaat morgen in Apeldoorn gebeuren bij Eetcafé Kokkie. Nou, je snapt, ik moest even verhaal halen.
3: Ja, morgen hebben we een frikandellenwedstrijd voor 66 man. Doen er mee. Die zullen aan grote biertafels kijken hoeveel frikandellen ze op kunnen in een uur.
1: Nou, ik had hier Jesse Nijman aan de telefoon. Hij is de organisator ervan. En hij vertelde mij dat de vorig jaar de winnaar 29 frikandellen had opgegeten in een uur.
0: Oh, krijg je het weg. Hoef je een week niet meer te eten.
1: Nou, echt hè. Ik dacht eigenlijk ook, nou, hij zegt van, er stonden allemaal mensen te kijken. Ik denk, nou, wie wilde nou kijken naar frikandellen etende mensen? Jesse, die had dezelfde vraag.
3: Dachten we, er zullen hier en daar gewoon wat vrienden of zo meegaan. Die komen kijken van die meedoen, zeg maar. En maar uiteindelijk stond de hele straat eigenlijk vol. Daar hadden wij in dat opzicht geen rekening mee gehouden. Dus ik denk dat er wel een mannetje of 150 tot 200 vorig jaar al kwamen kijken. Dus dat is wel heel leuk.
1: Ja, één groot frikandellenfestijn. Ja, ik vraag me dan wel af, hoe bereid je je nou voor, hè, op zo'n frikandellenwedstrijd als cafetaria? Hoeveel frikandellen moeten er namelijk ingeslagen worden?
3: Nou ja, we hebben er op voorraad 1500, maar ik schat zo in dat er ergens tussen de 1000 en de 1200 frikandellen doorheen zullen gaan.
0: Mag je wel beginnen met bakken, denk ik.
1: Nou, echt hè? Nou, ik word al misselijk van de gedachte van 1500 frikandellen. Nou, één, dat is best lekker. Twee,
0: wil ook nog wel, maar dan houdt het wel op, hè?
1: Nou, misschien drie als je echt heel bezopen uit het café komt. Maar haar 1500, dat vond ik toch wel wat te ver. En toen dacht ik, nou, laat staan hoe dat moet zijn voor die deelnemers.
3: Nou, dat had ik ook wel verwacht vorig jaar. Maar vorig jaar hadden we eigenlijk één iemand die een beetje moeite had met het binnenhouden, zeg maar. Maar voor de rest had eigenlijk iedereen het keurig binnengehouden, ja.
0: Ik denk dat er dan al heel snel geen kijkers meer zijn.
1: Nee, nou, goed dat je erover begint. Mocht je wel willen kijken naar frikandellen etende mensen, dat kan morgen, dus 29 augustus, tussen 1 en 3 op het parkeerterrein van Kokkie aan de Kweekweg 2 in Apeldoorn.
0: Nou, is waarschijnlijk in het begin nog wel leuk, maar als ze zeg maar tegen die 20 aan gaan zitten om te eten,
1: dan begint het wel vervelend te worden, hoor.
0: Dan zou ik even afhaken. Maar mocht je dus zin hebben, kan je dus morgen naar Apeldoorn en wie weet kan je nog wel een frikandelletje meepikken. Dat zou toch wel lekker zijn.
1: Ik sluif over.
0: Ondertussen Rufus en Chaka Khan op je radio.

0: Rufus en Chaka Khan, Once You Get Started, hoorde hier op Radio Gelderland. Naar theater gaan. Ja, ik vind het zelf altijd wel heel erg leuk, maar soms heb je dat je dan graag naar een voorstelling wilt, maar dan wil niemand met je mee. En dat voelt dan toch altijd een beetje ongemakkelijk, hè? Als je dan in je eentje er naartoe gaat en vooral tijdens die pauzes, dan sta je daar een beetje in je eentje in die foyer. En daarom komt Theater Orpheus in Apeldoorn met iets nieuws. Dat heet het Trefpunt. Dat is dus bedoeld voor mensen die graag naar theater gaan, maar niet altijd iemand hebben om mee te gaan. En dan kunnen ze eigenlijk gewoon in de foyer, kunnen dan die bezoekers kunnen dan voor, tijdens en na de voorstelling aanschuiven voor een praatje, waardoor het dan toch net even wat minder alleen voelt. En aan de lijn heb ik organisator Janine van Orpheus. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Janine, hoe is dit idee zo ontstaan?
1: Ja, we zijn zo vaak in gesprek met onze maatschappelijke partners en daar vingen we wat signalen op van, hey, dit is een ding wat speelt. Wat we ook wel merken onder een bepaalde doelgroep. Bijvoorbeeld ouderen, die hun kring wordt langzamerhand toch ook wel steeds wat kleiner. Maar ook jongeren die inderdaad eventjes niet iemand mee kunnen vinden om mee te gaan. Of dat ze die graag naar cabaret willen gaan, terwijl hun vriendin graag van dans houdt. Of, nou, er zijn genoeg redenen te noemen waardoor je alleen naar het theater zou willen gaan. Tenminste, niet waardoor je gewoon niet iemand meekrijgt naar het theater.
0: Ja. Yeah.
1: En daarom hebben we het Trefpunt geïntroduceerd. Dat gaan we vanaf september, wordt de eerste voorstelling waar die aanwezig is. En dat is eigenlijk inderdaad wat je zegt, een tafel in de foyer. Waar twee vrijwilligers staan die ook dezelfde voorstelling hebben gezien. En daar kan je gewoon lekker bij gaan staan om die momenten in de pauzes wat gezelliger te maken. Kan je lekker praten over de voorstelling of gewoon over hele andere dingen om gewoon een lekker praatje te maken. Want als je niet alleen, wat je zei, met een kopje koffie staat en een beetje om je heen aan het kijken.
0: Ja, dat je zit te wachten van, nou, god, is die pauze al voorbij.
1: Precies.
0: Ja, ik snap
1: het. Dat is toch vaak, want meestal is het om alleen in de zaal zitten, dat is niet zo'n probleem voor mensen.
0: Nee, want dan moet je toch stil zijn natuurlijk, ja.
1: Ja, inderdaad. Maar de momenten vooraf aan de voorstelling, dat met een kopje koffie of thee en in de pauze of een drankje naar de hand, ja, dat zijn gewoon moeilijkere momenten.
0: En is het dan de bedoeling dat je dus sowieso dus alleen naar die voorstelling komt? Of mag iedereen bij dat trefpunt aanschuiven?
1: Nee, iedereen mag daarbij gaan staan. Ook gewoon als je wel met z'n tweeën bent gekomen, maar ook met andere personen dan alleen met wie je bent gekomen, andere meningen wil horen over de voorstelling of gewoon een lekker praatje wil houden. Dus het is ook gewoon een gezellige plek om te staan.
0: Ja, om even gewoon te kletsen met andere bezoekers, zodat dat wat meer wordt gefaciliteerd. De meeste mensen staan natuurlijk toch altijd met degene met wie ze zijn. Maar op deze manier kan je eigenlijk andere bezoekers wat makkelijker spreken.
1: Exact. Ja, dat je een beetje die interactie faciliteert.
0: En jullie hebben dus de eerste keer dat dit gebeurt is op 18 september bij Maria de Buenos Aires. Waarom hebben jullie voor die voorstelling gekozen om daarmee te beginnen met het Trefpunt?
1: Dat is ook een première voorstelling bij ons. Dus dat is sowieso al een co-productie. Dus dat is een leuke voorstelling om te starten. En we hebben heel erg bewust gekeken, want het is nu een beetje nog een pilot. Dus we hebben nu iedere maand twee voorstellingen gekozen waar dit Trefpunt dit jaar gaat staan, of aanwezig is. En we hebben daarbij vooral gekeken naar verschillende genres. Dus dat gaat van cabaret naar dans van het grootste Zwanemeer bijvoorbeeld, of een musical, Piaf. Dus zodat iedereen uit ieder genre eigenlijk een voorstelling kan kiezen waar het Trefpunt aanwezig is.
0: Ja, precies. Dus dat je overal in ieder geval de keus hebt om alleen te gaan. Ja. En dat er dus altijd standaard zegt, ja, er zijn twee vrijwilligers. Dus staat er altijd iemand om mee te kletsen. En dan kunnen dus andere mensen bij aanschuiven.
1: Exact, ja. Leuk. En we willen in de toekomst wellicht ook wel bij meerdere voorstellingen gaan doen. Kijken hoe het aansluit. Maar dit is nu even eerst ook onze, ja, kijken hoe dat werkt, hoeveel mensen erop afkomen, hoe het aanslaat. En dan kunnen we dat gaan uitbreiden wellicht.
0: Nou, een heel mooi initiatief om inderdaad te bevorderen, om gewoon lekker alleen naar het theater te gaan en dat je dan toch in de pauze iemand hebt om mee te praten, is dus bij Theater Orpheus in Apeldoorn. En op de website kan je vinden bij welke voorstellingen dit is, toch?
1: Ja, klopt. Als je naar orpheus.nl/trefpunt gaat, dan kom je, kan je de hele speellijst zien waar de Trefpunt aanwezig is.
0: Nou, wat goed. Een hartstikke mooi initiatief, Janine. Dank je wel. En laten we hopen dat het in ieder geval hartstikke goed aanslaat. En als je dus alleen naar het theater wil, dan kan je dat dus doen sowieso. Overal natuurlijk. Maar dus in Apeldoorn heb je dan nog wat extra gezelligheid tijdens de pauzes. Janine, dank je wel.
1: Yes. Doei, doei.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!
3: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
4: Duizenden vrijwilligers. Eén passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel. Met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
5: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een

0: Bed dat omhoog en omlaag kan. Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken. Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
1: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
2: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
1: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
3: Het is 17:30, je luistert naar Radio Gelderland. Vanavond zijn eerst nog enkele stevige buien mogelijk, maar al vrij snel trekken de buien via het oosten de provincie uit. Zaterdag verloopt dan weer wisselvallig, met overdag enkele buien en een stevige zuidwestenwind met temperaturen rond de 22 graden. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. In het buitengebied van Winterswijk hebben bewoners zelf maatregelen genomen tegen de droogte door een droogtestuw te plaatsen. Deze samenwerking met de gemeente en het waterschap moet dan helpen om het water beter vast te houden. En Vitesse speelt vanavond een zware uitwedstrijd tegen FC Den Bosch, waar de laatste twee ontmoetingen verloren werden. Alles daarover, over dit duel, kan je volgen in ons live blog. En meer Gelders nieuws lees je uiteraard op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg in provincie Gelderland. Van de ANWB krijg je van mij de drie langste files. Die staan op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Ensen en knooppunt Hattermerbroek staat 9 kilometer. Heb je 31 minuten vertraging. Dan nog de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Ravenstein staat 17 kilometer. 28 minuten vertraging. En als laatste de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel staat 23 kilometer. En heb je 42 minuten vertraging.
4: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
5: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
10: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
11: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
13: The weekend.
14: The weekend?
13: The weekend.
14: It's the weekend.
13: It's the weekend.
14: It's the weekend.
13: Here we go.
15: Thuis in Gelderland.

0: Dasha op Radio Gelderland. En als je mij een appje wil sturen, dan kan je dat natuurlijk altijd doen via de Omroep Gelderland app. Daar staat rechtsboven in app ons. En dan kan je ons eigenlijk altijd whatsappen. Net zoals je partner of je buurvrouw of je neef of je oom. Kan je ons dan ook gewoon whatsappen. En dan komt jouw appje hier binnen hier in de studio. En als je zit te luisteren en je denkt af en toe eens een keertje, nou, ik heb eigenlijk wel een leuk verzoekje wat ik wil horen, dan mag je me gewoon appen. Doe dat vooral in de middag. En wie weet maak ik dan wel gewoon eventjes plaats voor jou om hem te draaien. En wie dat deed, dat was Ashwin. Ashwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij had ineens een ingeving.
1: Ja, ik werd wakker vanmorgen en geen idee waar het vandaan komt. Ineens zo dat stingeltje in mijn hoofd. Ik denk, nou, ik was op tijd thuis. Mevrouw heeft altijd de tv aanstaan met radio gezellig. Ik denk, daar ga ik hem insturen. Ja, misschien wordt het eruit.
0: Ik vind het ook zo grappig, want het is ook een liedje. Je hoort het nooit op de radio, maar echt
1: ik
0: nooit.
1: Wel een leuke aparte liedjes in plaats van de standaard... Standaard nummertjes.
0: Ja, terwijl het toch best wel een hit is geweest. Vijfde plek toch in de top 40 hier in Nederland. Ja. En ze heeft dan ook opgetreden bij Top of the Pop. Kan je dat nog herinneren?
1: Dan niet meer. Ja, maar het singeltje was in 1975, dus het was net 5 jaar. Maar hoe ik aangekomen ben, ik heb geen flauw idee.
0: Want je hebt het singeltje ook nog.
1: En hij ligt nog op zolder ergens.
0: Hij ligt nog ergens op zolder. Nou, vertel, over wie gaat het?
1: Penny McLean met Lady Bump, een discolied.
0: Een discoliedje. Het is een Oostenrijkse zangeres. En dit liedje is inderdaad best wel populair geweest. Nou, in Nederland dus in de top 40. Maar ook in de New Yorkse disco zelfs. Daar werd dat singeltje toen gewoon met schip naartoe verscheept. En dan werd het daar in de disco's gedraaid. Het was hartstikke populair. En ze heeft inderdaad meegedaan met Top of the Pops. Wel grappig om terug te kijken. Kan je op YouTube zien. En dan staat ze daar in haar eentje maar een beetje te dansen. Ik vind het bijna een beetje awkward eruit zien. Maar het is dan toch ook wel weer... dat ik denk, nou, toch weer lef van zo'n vrouw... dat zij daar gewoon in een eentje een disco-nummer weet te verkopen.
1: Gewoon gaan staan en spelen.
0: Gewoon gaan staan en spelen. En jij werd vanmorgen wakker. Dit zat in je hoofd. Je denkt, ach, die heb ik nog ergens op zolder liggen, dat singeltje.
1: Ja, geen idee wat vandaan kwam.
0: Wat grappig. Nou, ontzettend leuk. Ik dacht, dan gaan we hem ook draaien. Ook is lekker voor de vrijdag om het weekend een beetje te beginnen. Ashwin, hij draait speciaal voor jou, Lady Bump.
1: Oh, leuk. Dankjewel. En prettig weekend iedereen.
0: Dankjewel, hè.

Roy Orbison hoorde hier op Radio Gelderland. En het is tijd voor het allerlaatste liedje hier in Thuis in Gelderland. En dat is zoals altijd een liedje uit onze alle 1300 goedlijst. Van 9 tot en met 18 oktober kan je hem weer horen hier op Radio Gelderland. En dan mag jij daar van tevoren natuurlijk voor stemmen. En elke dag draaien wij alvast een liedje uit die lijst als een soort van, nou ja, eigenlijk een soort van voorpret, zo zou je het kunnen zien. En vandaag heb ik een liedje van de Nederlandse band Golden Earring. Dat is When the Lady Smiles. Ik moet je heel eerlijk zeggen, die videoclip, ik heb daar echt geen goed woord voor over. Het is zo'n aparte videoclip. Zien we Barry Hay, zien we als een soort psychopaat allemaal vrouwen lastigvallen. En in de eerste versie van die videoclip zie je hem dan zelfs nog een non verkrachten. Nou, wie dat had bedacht dat dat een goed idee was voor een videoclip, ik heb geen idee. Maar er was dan uiteraard ook heel veel ophef over. En die scène werd er dan ook al vrij snel uitgeknipt. En in Amerika, waar Golden Earring inmiddels ook best wel populair was, ja, daar wilden ze toch ook heel veel stukken uit die clip geknipt hebben. Er was bijna geen clip meer over als ze alle stukken moesten verwijderen. Misschien daarom ook wel dat het liedje niet zo hoog scoorde in de hitlijsten daar in Amerika. Ik vind het daarom eigenlijk ook best wel apart dat Hillary Clinton het liedje in 2008 gebruikte als campagneliedje. When the Lady Smiles, dacht ze, dat is misschien wel een mooi liedje voor mijn campagne. Maar ik denk dat ze toen even alleen naar de titel had gekeken en verder niet. Totdat iemand haar erop wees van haar campagneteam van, nou, weet niet of je die videoclip wel eens hebt gezien. Nou, toen werd dat liedje weer heel snel van die campagne van Hillary Clinton gehaald. Hier in Nederland scoorde het in ieder geval wel een nummer 1 hit, ondanks die clip dus. Het werd een nummer 1 hit en ook meteen de laatste van de Golden Earring. Nou ja, en als we die clip dan even vergeten, dan kunnen we in ieder geval wel stellen dat het in ieder geval een heel goed rockliedje is. En daarom hoor je hem nu hier op Radio Gelderland, When the Lady Smiles.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Nama. Laminaat, tapijt, verf. Jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
4: Pampa, parappa. Pampa, parappa. Tadadadadada.
5: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijft je bij.
6: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
5: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
7: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend.

0: spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn drie voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de zevende etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut tweede. De Belg Wout van Aert eindigde als derde. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en staalopfortuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
2: Alweer je leesbril kwijt?
3: Mijnleesbril.nl.
2: Het grootste assortiment leesbrillen.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
5: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum. En ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
9: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Helderland. Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
1: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
1: Uniek slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.

0: dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
3: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
2: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het

0: Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
1: Voordat we begonnen te tremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
0: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
2: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en het is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
0: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
3: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. We weten nog niet precies wanneer.
2: Harald's opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een

0: groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
1: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de derde keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
0: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: De avond van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En die thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
2: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
1: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Radio Gelderland.
1: Elf uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag er niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. De kist met het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Veel van hen hadden een Noorse vlag bij zich. Later deze week kan het publiek afscheid nemen van de koning. De kist is dan dicht en bedekt met de koninklijke vlag. Harald overleed vanochtend op 89-jarige leeftijd. Zijn zoon en opvolger, koning Haakon, legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli gesloten, omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vanaf morgen vaker per dag open kan. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt zondag gespeeld in België. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag de WK-finale tegen Argentinië. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
3: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
6: Vragen over verzuim binnen je

0: Bedrijf? Bij Sasas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sasas-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Ezret en Rudy.
2: Het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen die momenteel in omloop zijn. Op de pillen staat het hoofd van de Amerikaanse president Donald Trump. Ze bevatten een gevaarlijke stof en kunnen leiden tot ernstige overdosering. Over de vraag of de inhoud gevaarlijker is dan de verpakking laat Trimbos zich niet uit. Goedenavond, welkom bij het Oog. De onderhandelingen over de miljoenennota lopen door tot na het weekend. Verder, de financiële wereld keek vandaag reikhalsend uit naar de speech van Fed-voorzitter Kevin Warsh. Wat betekent zijn boodschap voor de economie en voor de rente? 10 jaar na zijn dood verschijnt nieuw werk van Prins. En IJsland stemt morgen over verdere onderhandelingen met de Europese Unie. En tot slot de dikke boom in Laren, bekend uit het liedje van Annie M.G. Schmid. De boom is op sterven na dood. Maar nu eerst het nieuws van vandaag.
1: Vrijdag 28 augustus.
2: Opnieuw paniek in het getroffen gebied in Nepal. Angst voor een nieuwe vloedgolf.
3: But authorities are now warning of a high-risk dam that could trigger even more flooding.
2: Het reddingswerk lag uren stil, terwijl juist de eerste 72 uur letterlijk van levensbelang zijn.
4: Gaat het echt om levensredden van mensen? Dus zorgen dat mensen nog uit de modder of van het dak van hun huis gered kunnen worden?
2: Het dodental staat nu op bijna 600 en dat aantal zal nog fors stijgen.
5: Ik krijg nu ook berichten binnen, ik heb het zelf nog niet gezien, maar ja, dat de lijken door de rivieren stromen hier in het land. Dus dat is echt absurd.
2: Nog 1500 mensen worden vermist, onder wie ook Nederlanders.
6: Op basis van de informatie die we nu hebben, weten we dat er 3 Nederlanders vermist zijn.
2: We wisten al dat het gebied door een enorme vloedgolf is overspoeld. Nu vertellen overlevenden hoe hoog die golf werkelijk was.
7: Het was high wave 40 feet meter.
2: Golven van 40, 50 meter hoog. Dan kun je maar één ding doen. Heel hard wegrennen.
8: We ran for our life. We ran 500 steps all the way up the mountain to be safe.
2: In eigen land komt de regen met bakken uit de hemel. En dat is goed nieuws. Voor de natuur en voor de binnenschippers. Het Twentekanaal gaat weer open.
9: De afvoer van de Rijn neemt weer iets toe. Regen ook in het Rijngebied en in het IJsselgebied. Waardoor we meer water krijgen en weer proberen het proces weer terug te zetten.
2: Het scheepvaartverkeer mag er alleen mondjesmaat doorheen. Zoals deze schipper die daar dolblij om is.
10: Ja, wezen wel, hè. Je kunt niks plannen zo. Dus het is fijn dat we weer wat weten wat we kunnen doen.
2: Nederland is weer 2 wereldkampioenen rijker. Roeiers Melvin Twellaar en Simon van Dorp wonnen overtuigend in de dubbel 2.
11: 2 mooie karakters, 2 mooie roeiers, 2 gouden roeiers. Want zij gaan het winnen. Goud voor Nederland.
2: Ja, natuurlijk blijdschap bij deze 2. Enorm verdriet bij de Noren. Vanmorgen overleed hun koning Harald. Geliefd bij velen.
12: I personally will say he was everything for us, especially being immigrant. He made us feel home and he made us feel love.
2: Voor anderen was hij meer dan dat, familie, als een soort grootvader.
13: He was just a really nice king. And I feel like he was the whole country's grandfather.
1: Dit was nieuws vandaag in de media.
2: Nu de krant van morgen met Michiel van der Velden.
14: Het studentenleven verandert, schrijft Trouw. Studenten gaan minder vaak op kamers en pakken na colleges de trein terug naar hun ouders. Daardoor is het studentenleven minder uitbundig en komt er meer nadruk op de studie zelf te liggen.
2: En dat is niet per se een keuze van de jongeren zelf. Ruim 20.000 studenten die maandag met hun studie beginnen zijn nog op zoek naar een kamer. En wie wel een kamer heeft, betaalt daar flink voor. Gemiddeld bijna €650.
14: Studenten merken zelf ook dat er minder leven in de brouwerij is dan enkele jaren geleden. Jongeren leven gezonder en gaan minder vaak naar de kroeg. Ze hebben er ook steeds minder tijd voor, omdat ze hard moeten werken om alles te kunnen betalen.
2: De Telegraaf schrijft over een inval bij een voormalig medewerker van de Amsterdamse ombudsman. Ze schreef vorig jaar vernietigend over een interne afdeling van de gemeente die optreedt bij misstanden. enkele dagen voor de publicatie werd het ingetrokken na kritiek van burgemeester Halsema.
14: Het rapport werd herschreven en in een afgezwakte versie opnieuw uitgebracht. Toch lekte ook de oorspronkelijke versie uit. De ombudsman deed daarvan aangifte en de politie begon een onderzoek. Waarom nu die inval is gedaan blijft onduidelijk, omdat geen van de betrokken partijen wil reageren.
2: Langzaam maar zeker verdwijnt het taboe op roken, staat in het AD. Hoewel campagnes voor tabak verboden zijn, wordt er toch veel reclame gemaakt. Influencers zijn op social media te zien met sigaretten en vapes. Er ook in internationale series wordt volop gerookt.
14: Een onderzoeker pleit voor nieuwe overheidscampagnes waarbij de gevaren voor roken centraal staan. Als jongeren weten dat het slecht is voor de huid, conditie en vruchtbaarheid, zet dat hen aan het denken. Al zeggen de jongeren zelf dat ze vooral roken voor de gezelligheid.
2: De kleine christelijke gemeenschap in Nepal is hard getroffen door de overstroming, weet het Nederlands Dagblad. Tientallen kerken zijn weggevaagd en voorgangers zijn vermist. Uit kerken die nog wel bestaan schieten mensen te hulp en gaan met een mountainbike het getroffen gebied in om anderen te helpen.
14: Het is van ver van onze tijd, deze wet, maar de oudste luisteraars kunnen het zich vast nog herinneren. Het sparen van plaatjes van oer-Hollandse landschappen voor in het Verkade-album. In Hattem voelt het volgens de Telegraaf weer even net als vroeger. Daar kun je opnieuw sparen bij lokale winkeliers.
2: Het idee kwam van de kleinzoon van de man die vroeger veel landschappen schilderde voor diezelfde albums. Een deel van de plaatjes van vroeger wordt opnieuw uitgebracht.
14: Via de tekeningen leerden 100 jaar geleden mensen kijken naar de natuur. En wat ook nu op andere manieren kan, zijn in het nieuwste album naast de oude prentjes ook foto's toegevoegd. Daarop is te zien hoe die plekken van toen er tegenwoordig uitzien.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: lookalike van Joya Moy. Eigenlijk zou het kabinet vandaag een besluit nemen over de miljoenennota. Maar de onderhandelingen blijken lastiger dan gedacht. De nieuwe deadline is maandagavond, zei premier Jette vanmiddag naar de ministerraad. Dat betekent dus dat er dit weekend nog stevig wordt dooronderhandeld. Politiek verslaggever Wilma Borgman, goedenavond.
1: Hey Ashwert, goedenavond.
0: Van een afstandje ziet het er niet heel gestructureerd uit, al dat overleg. Minister Heijnen van Financiën had gesprekken met Kamerleden. Premier Jette had zelf weer gesprekken met andere Kamerleden. Hoe staat het er nu voor?
1: Ja, en we hoorden trouwens ook dat Jette en Heijnen daar stevig over hebben gebotst. Over die verschillende trajecten, die verschillende gesprekken die ze aan het doen zijn. En hoe dan ook, ze zijn er niet veel meer opgeschoten. Want het is wel duidelijk dat het probleem helemaal niet bij de oppositie zit. En wat hij al dan niet wil in ruil voor samenwerken. Nee, intern, binnen het kabinet, daar wil de ene partij het een en de andere partij iets anders. En dat hoorde je vandaag ook na de ministerraad. De ene minister, die van de Financiën, van de VVD, Ilko Heijnen, die zei, nou, het is wel rond, die begrotingspuzzel. Die is wel gelegd. Maar de andere minister, die van D66, van Sociale Zaken, Hans Velbrief, die zei, het is pas af als het af is. En dat verschil van mening in de coalitie gaat dan vooral over hoe die oppositiepartijen overtuigd moeten worden.
0: Het is geen geheim dat Jesse Klaver van Pro in ruil voor zijn steun de bezuinigingen op de sociale zekerheid wil schrappen. Is dat nou een van de heikele punten?
1: Ja, dat en de manier waarop belasting op beleggingen wordt geregeld. De veelgenoemde box 3-problematiek. Ik hoorde D66-ministers vandaag zeggen, ja, er zal een gebaar moeten worden gemaakt richting Pro. En dat betekent inderdaad aanpassing van precies die plannen. Nou, geen enkele VVD-minister wilde dat herhalen. En verder viel op dat de toon nogal laconiek was bij die ministers vandaag. Het hoort erbij, zeiden ze allemaal. Zo gaat dat nou eenmaal. Die gesprekken zijn stevig, maar de sfeer is goed. En nee, het is echt geen rommeltje. We moeten nou eenmaal de oppositie zien te overtuigen. Maar wat vervolgens heel opvallend was, is dat die oppositie helemaal niet meer hoeft op te draven komend weekend. Dus daar heb ik vanmiddag Jette naar gevraagd op die wekelijkse persconferentie, toen hij maar bleef wijzen naar de rol van oppositiepartijen. Ik hoor u steeds maar zeggen, meneer Jette, we praten met de oppositie en de oppositie heeft de hele zomer al kunnen meedenken, maar wij zien helemaal geen oppositiepartijen nu bij u langskomen. Wij zien dat er in de coalitie gesprekken worden gevoerd. Hoe zit dat?
2: Nee, dat klopt. Er zijn de afgelopen weken en ook voor de zomervakantie allerlei gesprekken geweest met fractievoorzitters, met financieel woordvoerders, ook met inhoudelijk woordvoerders. En daardoor hebben we nu heel goed op tafel liggen wat er moet gebeuren. En het is nu aan de coalitie om de definitieve besluitvorming daarover te doen.
1: Dus het probleem op weg naar die eensgezindheid zit in de coalitie?
2: Nou, het is gewoon de klus die je altijd te doen hebt in augustus. Dat is niet anders in een minderheidsvariant dan bij een meerderheidsvariant. Je hebt uiteindelijk ook maar zoveel miljarden om te besteden. En daar moet je een goede keuze in maken met elkaar.
1: U wilt het woord rommeltje dat door de collega's is aangedragen natuurlijk niet overnemen. Maar tegelijk, we zien u praten met de vicepremiers en allerlei fractievoorzitters uit de oppositie. Maar we zien ook de minister van Financiën die een heel eigen route aan het aflopen is. Daar komen alle financieel woordvoerders langs. Wiens idee was dat eigenlijk om dat zo te doen?
2: Nou, dat komt heel goed bij elkaar samen. Want zowel de minister als staatssecretaris van Financiën gaan echt soms in klein detail met fracties om tafel over het belastingplan, over grote hervormingen en hoe die uitwerken. Maar uiteindelijk is het ook een politieke weging hoe je over de begrotingen heen de totale begroting legt. Dus dat betekent dat de gesprekken die ik met de vicepremiers heb gevoerd, met fractieleiders en de minister van Financiën was daar overigens ook een aantal keren bij aanwezig, dat het niet alleen maar gaat over de cijfertjes en de getallen, maar ook over de vraag wat wil je met elkaar voor Nederland bereiken. En sommige van die keuzes kosten ook geen geld. Dus dat is dan een ander soort gesprek dat je met elkaar voert.
1: Maar was het uw idee om dat zo te doen?
2: Wij hebben als vicepremiers het belangrijk gevonden, dus met z'n drieën, om ook in die gesprekken met oppositiefracties te laten zien dat we die bereidheid hebben om onze plannen vanuit het coalitieakkoord ook bij te stellen. Omdat we die samenwerking met de oppositie belangrijk vinden.
1: U geeft daar geen antwoord op of het uw idee was?
2: Het is een gezamenlijk proces van het kabinet. Om zowel de inhoud, maar ook de politiek met elkaar te verbinden.
1: En welke tafel is dan de hoofdtafel?
2: Ja, er is uiteindelijk één tafel en dat is waar we als kabinet besluiten over de begroting.
1: Dat is dus uw tafel?
2: Dat is onze tafel waar we gezamenlijk aan zitten.
1: Klopt het dat u daar met de minister van Financiën nogal gesprekken over heeft gehad? Wat over de verhouding tussen die twee gespreksrondes?
2: Nou, wij doen dat voor een heel groot deel gezamenlijk. Ook voor de zomer zijn we gezamenlijk fracties langs geweest. Maar ik vind het ook belangrijk dat op het departement van Financiën, daar wordt de begroting gemaakt. Dus het is heel goed dat de minister van Financiën daar de afgelopen weken ook met de vakspecialisten vele uren heeft doorgebracht. En daardoor ook de oppositiepartijen de mogelijkheid heeft gegeven om invloed uit te oefenen op deze begroting. En dat heeft u allemaal in de openbare agenda kunnen lezen. We praten regelmatig met elkaar bij om de totaaloverzicht goed te bewaken.
1: Ik probeer een beetje bij elkaar te brengen wat u zegt. Aan de ene kant zegt u, ja, er is eigenlijk niks nieuws onder de zon. Zo gaat het altijd. Ja, het is een beetje wennen, dat minderheidskabinet. Maar tegelijkertijd gebruikt u woorden als spannend. Hoe zit dat dan?
2: Dat is het elke zomer. Dat heb ik ook in voorgaande jaren gebruikt toen ik als fractievoorzitter of als minister bij de zomerbesluit van me betrokken was.
1: Dus het is nu ook spannend?
2: Nou ja, u zoekt er iets achter wat er niet is. Het is gewoon een enorme klus om met elkaar een goede begroting te maken. Dat nemen we bloedserieus. En zitten nu in de laatste fase. Maandag gaat die begroting naar de Raad van State.
1: Maar dat betekent dat u uw eigen deadline niet heeft gehaald, want die liep vanavond af.
2: De deadline is 1 september.
1: Dank u.
0: De deadline is 1 september, oftewel maandagavond middernacht. Wat nou als dat niet lukt?
1: Nou, je weet twee dingen zeker in Den Haag. Er is altijd een volgende deadline en er is hoe dan ook een begroting. Het kan zijn dat er een begroting komt zonder heel veel plannen, of een begroting zonder dat er van tevoren al een meerderheid geregeld is. Die meerderheid zou ook nog kunnen worden geregeld in de aanloop naar Prinsjesdag, zelfs ook nog daarna. Want pas eind dit jaar is de definitieve stemming over al die financiële plannen. En dat er een kabinetscrisis dreigt, nou, dat sprak Jette heel ferm tegen op de persconferentie. Ze willen er met z'n drieën uitkomen, zei hij. Nou, we weten maandag of dat is gelukt.
0: Nou, ik ben benieuwd of er inderdaad een volgende deadline komt. Dankjewel, Wilma.

0: Alan Clark, father and friend. De financiële wereld volgde vandaag met grote belangstelling de speech van voorzitter Kevin Warsh van de Fed, de Amerikaanse centrale bank. Die sprak in Jackson Hole in de staat Wyoming de jaarlijkse bijeenkomst van de centrale bankiers toe. Goedenavond en welkom in de studio. Bert Colijn, hoofdeconoom bij ING.
1: Goedenavond.
0: Keek u zelf ook reikhalsend uit naar deze bijeenkomst?
1: Ja, toch wel. Ja, en dat is veel van dit soort speeches zijn ontzettend saai. En die volg ik beroepsmatig en sommige echt zonder heel veel plezier. Maar dit was toch wel echt een meeting om naar uit te kijken. Want deze man is nu, nog niet zo lang is hij voorzitter van toch de machtigste centrale bank in de wereld. En had bij zijn vorige speech eigenlijk veel twijfel gezaaid onder beleggers over of hij wel echt inflatie wil beteugelen. Wat toch de belangrijkste rol is die centrale bank heeft. En daardoor heb je de afgelopen tijd gezien dat op financiële markten er wat onrust was. En zag je toch dat iedereen heel erg uitkeek van nou, wat gaat hij nu in Jackson Hole vertellen over de economie? Gaat hij daadkracht tonen dat die inflatie toch echt wil beteugelen? Of blijft die twijfel een beetje verder sudderen? Ook wellicht aangewakkerd doordat de Amerikaanse president die hem aangesteld heeft, Donald Trump, eigenlijk veel liever lagere rente ziet en zich daar ook veel over heeft uitgelaten de afgelopen tijd.
0: Eerst nog even die Warsh zelf. Hè. Hij is sinds mei dus inderdaad voorzitter van de Fed. Hoe staat hij bekend?
1: Nou, eigenlijk is het zo dat hij al een hele lange staat van dienst in de centraalbankierswereld. De Economist die heeft een tijd geleden hebben ze een keer onderzoek gedaan naar al zijn speeches die hij gedaan heeft. En daaruit met AI gekeken, leuk. En daaruit bleek dat die man eigenlijk ontzettend is van, nou, ik wil inflatie beteugelen. Meer nog dan zijn collega's vaak denkt van, nou, we moeten toch echt zeker zijn dat inflatie netjes een beetje laag blijft. Behalve op het moment dat hij gekozen kon worden door Donald Trump om de topbaan te krijgen. En dan zag je ineens dat hij toch een beetje de andere kant wat opging. Dus ja, dat is een interessante conclusie van de Economist. En ja, nu is het toch aan hem om te laten zien wat nu dan zijn ware kleuren zijn.
0: Ja, want uit die AI-analyse kwam geloof ik ook dat hij vooral ook een voorstander is van hogere rentes. Hè?
1: Precies, eigenlijk wel. Nou, dat schuurt natuurlijk een beetje met de man die hem nu net aangesteld heeft. En dat hebben ook wel mensen om hem heen hebben ook wel gezegd van ja, het zou best wel eens kunnen dat dat een keer gaat botsen onderling. En wie weet gebeurt dat al wel sneller dan verwacht.
0: En de speech was vandaag om 8:00 PM plaatselijke tijd. Waarom zo vroeg?
1: Dat is inderdaad echt erg vroeg. En dat is eigenlijk vooral, omdat dit een belangrijke speech is voor financiële markten, doen ze dat zo vroeg, zodat de beurs in New York net open is. En dan kunnen beleggers kunnen zo'n speech hebben eigenlijk de hele dag om dat een beetje daarop te kouwen en dat een plek te geven. Stel hij zegt iets wat nou niet helemaal verwacht werd en het geeft onrust en het is vlak voordat de beurzen dichtgaan, dan geeft dat een enorme zorg die nog het hele weekend zou door kunnen gaan. Dat is een belangrijke reden. Maar daarnaast is het ook zo dat deze speech vindt plaats in Jackson Hole in Wyoming in de Rocky Mountains. Prachtige plek. En dat is de jaarlijkse retraite van de Amerikaanse centrale bank die daar plaatsvindt. En de bedoeling is in de middag dat ze lekker gaan wandelen of vliegvissen of dat soort dingen. Dus vandaar dat het eigenlijk voornamelijk allemaal in de ochtend plaats moet vinden daar.
0: Ja, en zijn vorige speech was dus twijfelachtig, een beetje vaag, misschien ook wel wazig. Wordt het ook wel genoemd, zag ik hier en daar. Wat was vandaag zijn boodschap? Wat vertelde hij uiteindelijk voor belang?
1: Eigenlijk is wat hij in zijn vorige speech niet deed, daar gaf hij eigenlijk namelijk aan van nou, ik wil eigenlijk minder communiceren. Ik ga minder duidelijk vertellen wat wij de komende meetings gaan doen. Dat heeft hij nu eigenlijk veel meer wel gedaan. Hij heeft gezegd, inflatie is mij veel te hoog. En daar moet wat aan gebeuren als dat zo blijft. En eigenlijk is dat een beetje in centraal bankierstaal. Het klinkt nog steeds heel wollig. Eigenlijk zegt hij, als er nou niks verandert, dan ga ik de rente toch verhogen. En daar was die twijfel eerder over ontstaan. En daarmee heeft hij eigenlijk toch wel meer richting gegeven dan hij eerder aangaf dat hij eigenlijk zou willen doen in deze nieuwe functie. Ja, het is toch moeilijk om dingen te veranderen in dit wereldje.
0: Dus uiteindelijk eventueel de rente verhogen om de inflatie te beteugelen. Dat is nou exact wat Donald Trump absoluut niet wil. Nog heel even, waarom wil de Amerikaanse president dat niet?
1: Eigenlijk wil de Amerikaanse president die wil de economie stimuleren. Dat betekent hoe lager de rente is, hoe makkelijker het is om een lening af te sluiten. Daarmee ook om een investering te doen. Dus een economie die presteert over het algemeen prettiger op het moment dat de rente laag is. Tegelijkertijd maakt dat het ook makkelijker voor mensen om geld uit te geven. En dat zorgt vaak voor meer inflatie, dat de prijzen verder verhoogd worden. En daarom is de centrale bank eigenlijk, wat een centrale bank normaliter doet, is de rente hoger maken op het moment dat inflatie hoog is, om daarmee te zorgen dat de economie een beetje afgeremd wordt, dat bedrijven minder snel hun prijzen durven te verhogen en dat daarmee inflatie weer een beetje beteugeld wordt.
0: Voor Trump komen natuurlijk ook de tussentijdse verkiezingen eraan, de zogenaamde midterms. Ja. Dus ook wel fijn om dus een lagere rente te presenteren, zou je zeggen?
1: Ja, maar tegelijkertijd zou het heel fijn zijn om een lagere inflatie te presenteren, want een van de punten waarop Trump toch verkozen is ten opzichte van Biden als het om de economische kant van die verkiezing gaat, was het toch inflatie die onder Biden heel hoog was. Trump had beloofd om hem naar beneden te krijgen, maar hij is nog steeds niet terug op het niveau van 2%, wat centrale banken over het algemeen nastreven. Dus die spanning die is er, zeker nu in het Midden-Oosten, het Midden-Oosten ervoor zorgt dat die olieprijs omhoog gaat en Amerikanen ook veel aan de pomp kwijt zijn.
0: Ja, hij was iets concreter vandaag, Wars, zou je kunnen stellen. Waren er ook zaken waar hij het absoluut niet over had of niet over wilde hebben?
1: Nou, we hebben de afgelopen tijd gezien dat niet alleen beleggers wat zenuwachtig werden over inflatie, maar je ziet ook dat de afgelopen tijd de lange termijn leningen, dus laten we zeggen als je een 10-jaars lening afsluit, dat daar de rente sterk van omhoog gegaan was in de Verenigde Staten.
0: Voor staatsobligaties.
1: Voor de staatsobligaties, ja. Dus dat betekent eigenlijk dat de Amerikaanse staat steeds meer kwijt is om hun rente te blijven of om hun rentekosten te betalen.
0: Daar die enorme staatsschuld.
1: Enorme staatsschuld die ze hebben. 40 biljoen.
0: Duizend biljoen of zoiets.
1: Dat maakt het wel heel veel. Maar dus wel heel hoog natuurlijk. Dus dat is een punt van zorg. Daar heeft de Amerikaanse minister van Financiën geprobeerd op die markt wat in te grijpen. Ook een beetje onconventionele bewegingen. Ja, daar heeft Wars echt voor gezegd van nou, daar hou ik me verre van. Dat is zijn pakkie Jan en niet het mijne.
0: Ja, want die minister probeerde dus door via de obligatiemarkt langlopende staatsobligaties terug te kopen om daarmee de inflatie.
1: Hij probeerde eigenlijk om zijn eigen rentekosten wat te drukken door die obligaties zelf op te kopen en daarmee eigenlijk te zeggen, kijk, ik kan het nog heel veel meer doen, dus heb nou maar vertrouwen in dat staatspapier. Leen maar geld aan de Amerikaanse staat, want ik koop het zelf ook terug in. Dat heeft een wat drukkend effect, heeft dat op de rente gehad, maar dat is wel vrij kort daarna weer verdwenen. Dus die zorg die blijft nog een beetje, maar dat is dan weer meer bij de Amerikaanse minister van Financiën ligt dat.
0: Ja, hier heeft Wars dus niks over gezegd. De Fed is officieel onafhankelijk, hè? Maar tegelijkertijd is Wars wel aangesteld door Trump. In hoeverre kan hij zich daadwerkelijk onafhankelijk van de president opstellen?
1: Ja, dat zit natuurlijk altijd zit daar inderdaad een beetje spanning in. En we zien eigenlijk dat zijn voorganger, Jerome Powell, die heeft onder zware druk van de president gestaan, dat die zich toch onafhankelijk heeft weten te gedragen.
0: Ging niet altijd even makkelijk?
1: Dat ging zeker niet makkelijk. Daar is ook veel reuring over geweest. Maar in principe kan dat zeker wel. En zitten er ook genoeg mensen om Wars heen hem ook te helpen om die beslissing onafhankelijk te houden. We zien natuurlijk nu dat hij erg voorsorteert op een beweging die echt de andere kant op gaat dan wat de president wil. Dus op zich is dat vanuit het
0: onafhankelijkheidsperspectief.
1: Ja. Is dat een heel positief teken.
0: Ja, dan hoe heeft zijn speech, hoe is er op de financiële markten gereageerd op deze speech?
1: Nou, in principe zie je dat we een wat sterkere dollar hebben gezien. Dat betekent eigenlijk dat het vertrouwen in de dollar weer een beetje is toegenomen. We zien dat de verwachtingen dat inderdaad Wars de rente gaat verhogen, die zijn wat vermeerderd. Dus ja, dus in principe zie je dat beleggers zeggen, nou oké, dit is nu wat hij gaat doen. En dan is nu de vraag, ja, is he gonna put his money where his mouth is? Gaat hij dan ook inderdaad die rente verhogen? Want dat is wel belangrijk als volgende stap.
0: Ja, want wat als hij dat nou uiteindelijk doet en de inflatie dus eventueel onder controle krijgt? Wat merkt de rest van de wereld er eigenlijk van? Wat gaan wij daarvan merken?
1: Nou, voornamelijk zie je dan dat op het moment dat het vertrouwen terugkeert, dat inflatie relatief beperkt blijft in de Verenigde Staten, dan kan dat ook de rente op lange termijn leningen, waar de Amerikaanse minister van Financiën zich dus zo'n zorgen om maakt, wat meer onder controle komen. En dat is een redelijk wereldwijde markt. Dus als die in de VS wat naar beneden komt, dan gebeurt dat hier vaak ook. En dat is prettig voor als je een lening af wil sluiten met een wat langere looptijd. Dus als je een investering wil doen of een hypotheek wil afsluiten, dan zou het prettig zijn.
0: Bert Corlijn, hoofdeconoom bij ING. We gaan het volgen en merken straks vanzelf wat er nog overblijft van onze euro. Dank voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: Dan gaan we het hebben over Prince. Vandaag verscheen een nieuw album met een niet eerder uitgebrachte muziek van Prince. Het gaat om nummers uit vrijwel zijn hele carrière, namelijk van 1977 tot 2016, vlak voordat hij overleed. Goedenavond, Jefferson Davaiga, frontman van New and Velvets, waarmee je ook een Prince tribute programma maakt.
2: Yes, goedenavond man. Klopt. We zijn bezig met een Prince Tribute programma, ja.
0: Ja, werd jij verrast door de muziek op dit album Timeless?
2: Ik heb een aantal nummers geluisterd en ik was vooral verrast door I Am You. En dat komt omdat dat heel erg... dat klinkt gewoon het meest als de muziek die hij maakte met zijn eerste band. Van The Revolution.
0: En is dat nou een belangrijke toevoeging aan zijn oeuvre?
2: Kijk, ik sta er een beetje dubbel in. Ik vond het heel goed klinken. Dus ik heb ook maar 2-3 nummers geluisterd. Maar... Ja, hij is er niet meer. En hij heeft natuurlijk zelf bewust voor gekozen om die nummers in zijn vault te gooien. En die niet uit te brengen. Wellicht dat ze gewoon voor hem, voor zijn smaak, niet goed genoeg waren. Of dat het gewoon een paar schetsen waren. En het is natuurlijk tof voor onze fans om weer te luisteren wat hij heeft. Maar ik wil ergens wel zeggen dat ik eerder zijn keus respecteer. Dat hij dit liever niet naar buiten had willen brengen. Want ik denk zelf dat ze niet compleet waren. Dat hij misschien... voor een live versie, samen met The Revolution, dat het amazing had geweest. Misschien zou de wereld op zijn kop zijn. Maar hij is er niet om het af te maken. Dus we zullen nooit weten hoe de echte volledige versie zal zijn.
0: Jij hebt het over zijn keus om deze nummers niet uit te brengen. Of om ze te bewaren. Want deze nummers komen uit de zogenaamde Prince Vault. Hè, zijn kluis.
2: Uit de vault. Ja, klopt. Klopt.
0: Wat zit er allemaal in die kluis?
2: Kijk, in die kluis zitten gewoon nummers die hij... over al die jaren geschreven heeft, al een paar duizend. Dat was echt extreem. Je zou denken dat het niet kan, maar het kan. Ik heb zelf ook honderden nummers in mijn telefoon zitten. En deze man had een workaholic werktempo... wat echt helemaal nergens over ging. Dus hij schreef zoveel nummers. Maar dat zijn vaak gewoon nummers waarvan artiesten zeggen... van ja, dit zijn mijn throwaways. Nummers die ze zelf niet goed genoeg vonden om uit te brengen... als onderdeel van een album. En wij zouden denken van, oh, zo klinkt super tof. Maar als je het vergelijkt met de grote hits van hem... net als Little Red Corvette... of Purple Rain. Of weet je toch, dat soort nummers denk je van... Oké, ik snap wel misschien waar die vandaan komt.
0: Ja. Jefferson Daivaiga. Wij gaan luisteren naar I Am Yours uit 1977.

0: Uit 1977, Prince met I Am Yours. Gaat IJsland verder onderhandelen over toetreding tot de Europese Unie? Over die vraag kunnen IJslanders morgen stemmen tijdens een referendum. Wat staat er voor het land op het spel? Goedenavond, Edwin Zanen.
1: Hey, goedenavond. Hey.
0: Edwin, jij woont al bijna 20 jaar in IJsland. Je twee kinderen zijn er opgegroeid. Is het morgen nou een feest van democratie voor jullie?
1: Ja, dat zijn verkiezingen altijd wel op IJsland. En deze heel erg in het bijzonder. En het hele speciale van deze is dat er toch redelijk veel geheimzinnigheid omheen hangt. Ik vond het vanavond nog op naar yoga in de kleedkamer. En dan zeiden ze, mag je ook stemmen? Ik zei, nee, ik mag. Ik heb de nationaliteit niet. We mogen geen dubbel paspoort hebben vanuit Nederland. En toen zeiden ze, ja, oké. Maar toen zeiden andere van, ja, de IJslanders, die mochten wel stemmen natuurlijk, stemgerechtigd. En die zeiden van, ja, maar ik zeg niet wat ik ga stemmen, want het ligt heel gevoelig allemaal. Het is eigenlijk voor de eerste keer dat ik dat hoor. Meestal bij partijpolitieke verkiezingen, weet je, voor de nieuwe regering, dan zijn mensen heel open in wat ze stemmen. Maar nu is er toch een bepaalde gevoeligheid.
0: Zijn mensen dan ergens bang voor, of?
1: Nou, ze zijn bang om de discussie weer verder aan te gaan. Want weet je, de kaarten met de argumenten die liggen op tafel. Er zijn net zoveel voorstels, net zoveel tegens voor heel veel IJslanders. En ik denk dat het wordt gewoon op de dag zelf wordt het morgen bepaald. Ja. Weet je, de laatste polls die vanavond verschenen zijn. Ja, er zit 1% of 0,9% verschil in. Weet je, dat is... Ja, het gaat achter het gordijntje besloten worden op basis van intuïtie. En als het mooi weer is, zullen heel veel IJslanders denken van, wauw, we worden het mooiste land ter wereld, we moeten onafhankelijk blijven. Weet je? Dus dan laten we maar nee doen.
0: Ja,
1: ik denk dat het zoiets gaat worden.
0: Dat zeg je mooi, want waar gaat het in essentie over morgen?
1: Onafhankelijkheid. That's the core. Dat is essentieel. Dat is een rode draad door heel IJslands historie. En vanaf het moment dat het hier gekoloniseerd is in de tijden van de Vikingen. Dat je onafhankelijk is het grootste goed wat je kunt krijgen. En ja, daar wordt die bal die wordt heel erg gespeeld door de partijen die er belang bij hebben dat die onderhandelingen niet hervat worden.
0: Ja, waarom koos jij eigenlijk voor IJsland 20 jaar geleden?
1: Voor de avontuur en de mentaliteit. Open maatschappij. Een gelijkgeschakelde maatschappij tussen man en vrouw. Is volledig geëmancipeerd en zakelijk gezien de mogelijkheden die hier lagen. Ja.
0: En welke mogelijkheden waren dat?
1: Ik werk in toerisme. Het grootschalig toerisme op te starten. En daar lag nog heel veel onontgonnen terrein. Daar konden we instappen.
0: Je gaf het net zelf al aan. Jij mag niet stemmen, want je hebt geen IJslands paspoort. Je twee volwassen kinderen wel. Hoe hebben die zich voorbereid?
1: Die zijn natuurlijk van een heel groot deel door social media beïnvloed. Mijn zoon die werkt in de, zoals hij zelf zegt, seafood-industrie. Die werkt in de visserij. Die zijn tegen. Of in ieder geval, die hebben wel het voorbehoud. Zo van, hey, hoor eens, we willen onze visserijgronden niet delen met andere landen. Want ze zijn voor een heel groot deel van afhankelijk. En mijn dochter kwam met de argument en zei, ja, we hebben al 75% van alle Europese maatregelen zijn al in effect in IJsland. Dus waarom zullen we voor die andere 25% misschien heel veel zaken rondom de onafhankelijkheid opgeven?
0: En dat bedoelt zij vanwege allerlei bilaterale afspraken, verdragen, de NAVO, handelsverdragen?
1: Ja, klopt. Ja. En IJsland is al heel erg internationaal georiënteerd. Want er zijn ontzettend veel verdragen met allerlei landen. En ik denk, waar ik vandaag ook een beetje achter kwam. Er wordt een klein beetje in de internationale pers. Wordt IJsland soms een beetje gebagatelliseerd. Weet je, gekleineerd. En daar is men heel gevoelig voor. We hebben zoiets van, zie je wel, ze vinden ons een heel klein land. Dus moet je nagaan, als we bij Europa straks zitten. Dan zijn we nog steeds het kleine eilandje in de Noord-Atlantic.
0: Ja,
1: dan kunnen we beter maar onafhankelijk blijven. Dat is een beetje, weet je. Dat is die trots die er is op het eiland gewoon.
0: De trots, grote behoefte aan onafhankelijkheid. Tegelijkertijd is de visserij dus een heet hangijzer. Welke argumenten gebruiken voorstanders van gesprekken met de EU?
1: Met name dat de bestaande economische structuren opengebroken gaan worden. Want het is gewoon zo dat hier een aantal partijen de lakens uitdelen die er heel erg veel belang bij hebben dat de zaak blijft zoals die is. Met name vanuit het financiële oogpunt. En ik denk dat als die markt opengebroken zou worden, dat er voor heel veel IJslanders ook wel financiële voordelen aan zouden zitten. Met name qua rentestanden en gewoon de prijs van bepaalde goederen die in IJsland heel erg hoog zijn.
0: Want hoe zit het bijvoorbeeld met de rentestanden?
1: De rente is op dit moment 8%, geloof ik.
0: Zo, op een hypotheek?
1: Dat is echt serieus. En die is ook nog voor een heel groot deel, een beetje afhankelijk van hoe je me afsluit, maar die is ook nog weer inflatie gecorrigeerd aan het einde van het jaar. En in de laatste maand is inflatie meer dan 5%. Dus dat zijn wel serieuze bedragen. En dat zorgt er nu op dit moment voor dat voor jongeren eigenlijk het heel erg moeilijk is, zelfs ook in Nederland, wat je de verhaal vaak hoort, om de huismarkt op te gaan. Terwijl er wordt gebouwd bij het leven, maar dat is allemaal vanuit projectontwikkelaars en pensioenfondsen die daar in investeren. Maar voor een heel groot deel is het onverkoopbaar op dit moment. En maar het hele gekke is weer dat het onderzoek heeft uitgewezen nu dat jongeren in de meerderheid nee stemmen tegen EEG-lidmaatschap.
0: Dus, terwijl die er,
1: of tegen de hervatting van het gesprek. Dus.
0: Terwijl die er, als ik het zo hoor, ook economisch juist heel veel aan zouden kunnen hebben.
1: Ja, maar dan wordt toch die onafhankelijkheidsbal weer opgespeeld. En die komt uit hele verschillende hoeken. Want Olaf Ragnar Grimson, de voormalig president, die toch redelijk liberaal was, die zit nu in de anti-campagne. Want die zag ik van de week op televisie. Dacht van, wat vertelt die nu? Ik dacht dat het mijn gebrekkige IJslands, of mijn interpretatie van het IJslands lag, zeg maar. Maar het was dus inderdaad zo dat hij zei van, nee, dat moet niet, want we hebben niet voor niets al 80 jaar lang voor onze onafhankelijkheid gestreden.
0: Zijn er nou ook mensen die betogen dat ze graag de euro als betaalmiddel willen in plaats van de IJslandse kroon?
1: Dat is met name in de zakenwereld. Ik bedoel, wij hebben daar zelf, zitten we daar ieder jaar, is dat weer in de onderhandeling met de bank, is dat weer hetzelfde punt van wat gaat die IJslandse kroon doen? En voor een heel groot deel, weet je, hij staat nu heel erg sterk. Dus op dit moment is ook niet die prikkel er bij heel veel IJslanders om te zeggen van, hey, laten we de euro invoeren. Toen in 2008, weet je, met de financiële crisis, ja, toen schreeuwde iedereen van, we moeten de euro hebben, want dan hebben we eindelijk een stabiele muntsoort. Maar weet je, ook hier is de termijn van denken is een beetje per onderwerp afhankelijk. En soms is dat heel lang en soms is het heel kort. En in financiële zin is het over het algemeen heel kort in IJsland.
0: Ja, je noemde net dus hoe belangrijk die trots en die onafhankelijkheid is voor IJslanders. Mm-hmm. Komt de geopolitieke dreiging van bijvoorbeeld een Donald Trump die Groenland probeert te annexeren dan ook aan bod? Spelen dat soort zaken ook een rol?
1: Nee, niet op dit moment. Dat is niet de hoofdmotor in ieder geval. Natuurlijk, dat zijn ook wel argumenten die meespelen. Van oké, als we geen lid worden, worden we een speelbal tussen de twee continenten? Letterlijk vanwege de ligging natuurlijk van ons land hier. Maar die is nog niet zozeer gevoerd. En die aanwezigheid, die is hier al heel erg lang. Die is hier al 25 jaar lang zijn de Chinese ambassades en Russische ambassades en handelsdelegaties. Ja, die zijn veel groter dan dat ze de belangen behartigen die er nu zijn. Dat is allemaal toekomstgericht voor het moment dat als de mijnconcessies in Groenland effectief worden, als het drijfijs daar minder dik wordt, weet je, dan gaat IJsland de hub worden voor het transport van mijnbouwproducten richting China via de Noord-Langs-Rusland route.
0: Zondag komt de uitslag van dit referendum. Mm-hmm. Hoe is de stemming dan bij de familie Zane als de meerderheid in IJsland, laat ik zeggen, voor de EU stemt?
1: Dat ga ik met mijn kinderen bediscussiëren dan. Weet je wat ik al zei? Ik sta daar, zoals misschien nu in het gesprek gebleken is, ik sta er redelijk open in. Er zijn evenveel voor's als even tegens te verzinnen. En het gaat alleen maar over de hervatting. Maar het is met name natuurlijk een ja, het kan het ook als blamage voor de EU gezien worden als er nu al gezegd wordt in een heel pril stadium van, hé, we willen dat helemaal niet.
0: Ja.
1: Weet je, dat is niet zo'n leuke boodschap in ieder geval die uitgebracht wordt vanuit ons kleine landje hier.
0: We gaan zondag zien of het een blamage wordt voor de EU. In ieder geval enorm bedankt voor dit gesprek, Edwin Zanen. Dan de dikke boom in Laren. En 450 jaar oude eikenboom. De boom lijkt dood. Hij werd onder meer bekend door dit liedje met tekst van Annie M.G. Schmid.
2: Ik heb

0: Ja, en nu is de boom helemaal kaal. Zelfs de laatste groene scheut die deze lente nog verscheen, is zijn blad verloren. Goedenavond, Wim Eikelboom van de Bomenstichting.
1: Goedenavond.
0: Sinds wanneer kijken we zo naar deze boom? En hoe kreeg hij de naam De Dikke Boom?
1: Ja, die boom, dat werd een begrip. Dus hoe ontstaat dat? Een boom krijgt een naam als die er lang staat. En als mensen dan op een zeker moment denken van, nou, we gaan hem die naam geven. En dat is ook zo ontstaan met deze boom. Dus die draagt al eeuwen de naam Dikke Boom. Er is een wandelpad die die naam draagt. Een dikke boompad voert langs de boom. Hij staat trouwens niet in het Gooi, hè, in Laren, maar hij staat in het Gelderse Laren, voor de duidelijkheid. Dat mensen, want heel veel mensen denken van oké, Laren, dat is toch daar. Maar nee, het is in Gelderland, op het landgoed Verwolde. En het is een hele dikke boom. Hij hoort bij de dikste bomen van Nederland en de oudste bomen van Nederland. Het is de allerdikste eikenboom van Nederland. Nou ja, als je die titel draagt, ja, dan word je vanzelf een beroemdheid. En dat is deze boom geworden.
0: Helaas gaat het al jaren niet goed met deze boom. Dat kon iedereen zien. Was het dan de hitte en de droogte van deze zomer die de boom definitief de das om heeft gedaan?
1: Ja, dat is wel wat experts zien en ook wat ik zelf heb gezien. Namelijk dat de boom had, zoals je zelf net al zei, nog één groen scheutje dit voorjaar en kwakkelde al heel lang. Dat is begonnen in de eind jaren 70. Dus moet je voorstellen, dat is een boom die de 80-jarige oorlog heeft meegemaakt. Hè. Die staat daar dus heel lang te pronken. En dan wordt er ergens een keer een soort foutje, ik noem het zelf een soort moment van onbedachtzaamheid, van een boer die in een winter bedenkt dat hij zijn gierkelder vol heeft en daar het land moet bemesten, want hij moet van die gier af. En die akker ligt naast die eik en die akker loopt een beetje schuin en die gier die sijpelt vanaf die akker, die bevroren akker, naar de stamvoet van die eik. En dat is gezien door mensen, dat is bevestigd door mensen. Dat is niet een uit de duim verzonnen verhaal, maar dat is echt gebeurd. En dan zie je dat die eik daarna in de jaren 80, 90 aan één kant is gaan afsterven. En dat is vastgesteld, de wortels aan de kant waar die gier in de grond is getrokken, die mest, die zijn doodgegaan, want die trokken dat niet, zo'n overbemesting. Dus die eik was aan één kant al best wel heel lang dood. Maar een eik die heeft het vermogen, als die oud is, om zich te compartimenteren, zoals het heet.
0: Zo.
1: Dus de andere kant van die eik, die was gewoon springlevend. Het was altijd wel een beetje een raar gezicht, zo'n boom waarvan je denkt, als ik op de ene kant sta, dan denk ik, hij heeft de geest gegeven. En aan de andere kant denk ik, oh nee, hij heeft er nog heel veel zin in. Nou, dat had hij ook, er nog best veel zin in. Er is zelfs al in de jaren 80 een landelijke actie geweest. In de jaren 90, moet ik zeggen, 80 en 90, een landelijke actie geweest voor deze boom. Hij heeft hulp nodig. We gaan hem wat extra compost geven en we gaan hem een handje helpen.
0: En was dat nou tegen beter weten in?
1: Nee, dat was wel ook met de gedachte van, wij gaan iets goeds doen voor die boom, niet tegen beter weten in. Want we weten dat eiken zijn hele taaie bomen, die kunnen heel veel hebben.
0: Genoeg kennis over hoe je goed met oude bomen om kan gaan of moet gaan?
1: Nou, dat is best een uitdaging. En dat zie je ook weer aan deze boom. Want zie, deze boom heeft 2 jaar geleden nog een extra behandeling gehad. Toen is er kalk in de grond aangebracht. En toen zijn de schimmels in de grond aangebracht. De grond is geploft, zoals het heet. Dus die grond is weer losgemaakt, zodat die boom weer voedingsstoffen bij zijn wortels kan brengen. En met de gedachte, we gaan die boom helpen. En eigenlijk heeft dat niet veel geholpen. En dan is de vraag, hebben we te veel gedaan voor die boom? Hadden we hem toch met rust moeten laten? Nou, dan zie je dus dat eigenlijk de oudere zorg voor monumentale bomen in Nederland is nog best wel een beetje een zoektocht die we samen maken. Daar wordt goed over nagedacht overigens. Er is nu een werkgroep bezig om daar eens een soort landelijke lijn in te maken. Maar dat is geen gesneden koek.
0: Over rust gesproken, dat de boom niet altijd even genoeg rust kreeg, bleek misschien wel uit het feit dat er op een gegeven moment zelfs een hek omheen kwam.
1: Ja, Ja, dat gebeurt bij meer oude bomen. De gemeente of andere eigenaren van bomen, die doen er heel verstandig aan om een boom op leeftijd. Zie je, de mensen die een oude boom zien, dat geldt ook voor jonge aantrekkelijke bomen, die willen graag zo'n boom aanraken. Die hebben dan de neiging, we moeten naar die stam en we willen dan poseren bij de stam. We moeten die boom voelen. Vind ik trouwens overigens altijd wel heel leuk als mensen die behoefte hebben om dat te doen. Maar het heeft één nadeel, dat als een boom heel populair is en er komen heel veel mensen die boom voelen, dan raakt de grond onder die boom, die raakt verdicht door al die betreding van al die mensen. Ja. Waardoor die boom gewoon minder voedingsstoffen kan opnemen. En die verdichting van die grond, nou, dat is op den duur echt wel een probleem voor een oude boom. Dus ja, om hem dan te helpen, wordt er een hek omheen gezet met het vriendelijk verzoek om een beetje op gepaste afstand van de boom te genieten.
0: Bijna een soort museumstuk.
1: Ja, dan wordt hij eigenlijk een beetje museaal. Maar dan maak je hem ook extra bijzonder. Want dan wordt het een soort, ja, net als in de dierentuin. Van achter een hek bekijk je iets. En dan denk je, oh, wat is dat interessant. Nou ja.
0: Nou, de eigenaresse van het landgoed, hè, waar de boom op staat, die hoopt heel optimistisch dat hij volgend jaar toch weer gaat uitlopen. Hoe groot is die kans?
1: Die kans acht de experts niet zo heel groot. Er zal misschien een klein groen scheutje tevoorschijn komen, maar dat is niet meer de levenskracht die boom had. Want die is wel echt, met deze droge zomer, heeft hij wel echt de genadeklap gehad. In de combinatie van, zeg maar, die overbemesting en waarschijnlijk ook iets met de waterhuishouding, want dat ligt altijd ook heel gevoelig. Hè. Dus er zijn zelfs mensen die zeggen van, het lot van de boom werd al eigenlijk een beetje bezegeld met het graven van het Twentekanaal in de buurt, waar toen in de omgeving van dat kanaal ondergrondse waterstromen anders gingen lopen. Nou, dat weten we niet. We willen dat wel graag uitzoeken, want dat kan ons weer helpen om, zeg maar, wijsheden op te doen die weer van pas komen in het beheer en het onderhoud van andere grote joekels die we nog hebben in dit land.
0: Nou, Wim Eikelboom, dit was in ieder geval een geweldige, een prachtige ode aan deze mooie, dikke boom van Laren. Wim, dank je wel.
1: Ja, graag gedaan. Ja.
0: Morgen zit hier Elisabeth Steins. Zometeen op deze zender is dichter, schrijver en beeldend kunstenaar Dominique de Groen te gast in Nooit meer slapen. En dat programma wordt gepresenteerd door Ellen Dekwitsch. Voor nu een hele fijne nacht en dank voor het luisteren.

0: NPO Radio 1.
1: Human.
2: Schrijver Edu Perron was lang op zoek naar de ware liefde. Hij vond het met essayiste Elisabeth de Roos. Hun liefde en Duperons niet altijd eenvoudige omgang daarmee staat centraal in het brievenboek Het strijdperk van de liefde. Wie was Edu Perron? En wat vertellen deze persoonlijke brieven over een van de belangrijkste schrijvers uit de Nederlandse literatuur? Dat bespreek ik, Lara Biele Rensen, met zijn biograaf Kees Snoek.
1: Luister in de nacht van zondag op maandag vanaf 12 uur Wat blijft.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
8: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
7: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
8: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer en wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken,

0: Tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
1: NPO Radio.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
3: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best-dressed-lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.